0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Henk de Jong mag zich voortaan ereburger van Leeuwarden noemen. De trainer ontving deze bijzondere onderscheiding tijdens de huldiging van SC Cambuur, die ondanks de stromende regen massaal werd gevierd door de aanhang. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong, die na dit seizoen een stapje terug doet en als assistent bij de club blijft, kreeg de bijbehorende erepenning, uitgereikt door burgemeester Siebrand Buma. Burgemeester prijst de trainer niet alleen om de sportieve prestaties, maar vooral om zijn rol buiten het veld. Buma benadrukt dat De Jong de club naar 3 promoties heeft geleid, terwijl een 4e enkel door de coronacrisis werd gedwarsboomd. Volgens het stadsbestuur is De Jong een echte verbinder voor de hele gemeente geweest, zowel in goede als in slechte tijden. De Jong zelf reageert nuchter, maar zichtbaar geëmotioneerd op de erkenning. Hij benadrukt dat hij oorspronkelijk uit Drachten komt en dat het daarom extra speciaal voelt om juist in Leeuwarden zo'n titel te krijgen. De Jong realiseert zich naar eigen zeggen heel goed dat deze eer maar voor weinig mensen is weggelegd. Hoewel hij betrokken blijft bij de technische staf, is de benoeming tot ereburger de ultieme waardering voor hem. Voor de club en de stad markeert dit het einde van een tijdperk voor de man die jarenlang het gezicht is geweest van de Leeuwarder trots.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lando Norris is nog niet onder de indruk van de aangepaste regels rondom het energiebeheer en de rol van de batterij in de huidige Formule 1-auto's. McLaren-coureur noemt de aanpassingen een stap in de goede richting, maar vindt dat het fundamentele probleem blijft bestaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA heeft de reglementen onlangs aangepast, zodat coureurs meer op de limiet zouden kunnen rijden, nadat er veel kritiek was op de manier waarop zij hun elektrische energie moesten sparen. Volgens Norris worden coureurs op dit moment echter nog steeds beperkt. Hij merkt dat voluit rijden nog altijd wordt bestraft. Wie de auto tot het uiterste pusht, komt simpelweg energietekort. En hij stelt dat het voor een rijder frustrerend is dat maximale inzet op de baan niet direct wordt beloond met een snellere tijd. En pleit daarom voor een radicale oplossing. Volgens Norris moet de batterij volledig verdwijnen uit de auto. Hij hoopt dat de sport over een paar jaar weer die kant op beweegt. Er lijkt inmiddels hoop aan de horizon voor de coureurs die terug verlangen naar de ouderwetse snelheid. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem heeft laten weten dat de Formule 1 op termijn wil terugkeren naar de bekende V8-motoren. Daardoor wordt de sport minder afhankelijk van elektrische ondersteuning. En die grote verandering staat gepland voor 2030.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedenacht, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. De advocaat van de 12 demonstranten die gisteravond zijn aangehouden op de Dam is niet te spreken over hoe ze zijn behandeld door de politie. De demonstranten hebben blauwe plekken en verdraaide polsen, zegt hij. Ook vindt hij dat burgemeester Halsema de grondwet heeft geschonden door het protest tegen te houden. Bij Hotel de Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door 2 oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. En ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De Oekraïense president Zelensky heeft een staakt het vuren aangekondigd in de oorlog met Rusland. Morgen nacht moet het ingaan. Rusland kondigde een paar uur eerder een staakt het vuren af voor komende vrijdag en zaterdag. Dan herdenken zowel de Russen als de Oekraïners de Tweede Wereldoorlog. En in Washington is vlakbij het Witte Huis een schietpartij geweest. Een deel van het Witte Huis werd kort ontruimd. De politie sprak een man aan die zich verdacht gedroeg. Die ging er vandoor en schoot op de agenten. Daarbij raakte een tiener gewond. De politie schoot terug en heeft hem aangehouden. Op de meeste plekken is het droog. In Limburg kan nog een bui vallen. Het koelt af tot een graad of 10. Overdag in het noorden geregeld zon en 15 graden. In het zuiden regen en daar is het maar 10 graden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner heeft geschiedenis geschreven in de tenniswereld door als eerste speler ooit 5 Masters titels op rij te winnen. In de finale van het toernooi in Madrid wist de Italiaanse nummer 1 van de wereld gemakkelijk te winnen van Alexander Zverev. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het krachtsverschil in de Spaanse hoofdstad was enorm. Sinner liet zijn Duitse tegenstander eigenlijk geen moment in de wedstrijd komen. Overtuigende 6-1 en 6-2 op het scorebord verzekerde Sinner zich van een unieke plek in de geschiedenisboeken van het tennis. De Italiaan is al maanden onverslaanbaar eigenlijk op het hoogste niveau. Met deze 5e opeenvolgende titel in de Mastersreeks laat hij grootheden als Rafael Nadal en Novak Djokovic achter zich. Want die bleven eerder steken op 4 zegens. Na eerdere zegens in onder meer Miami en Indian Wells richt Sinner zijn vizier nu op het thuispubliek in Rome. Daar kan hij zijn recordreeks zelfs uitbreiden naar 6 titels. Grote vraag is wie hem eigenlijk nog kan stoppen. Zeker nu zijn grootste concurrent Carlos Alcaraz kampt met een polsblessure. Alcaraz heeft laten weten dat hij door die kwetsuur niet alleen het toernooi in Rome, maar ook Roland Garros aan zich voorbij moet laten gaan. En daardoor lijkt de weg vrij voor Sinner om zijn dominantie op gravel gewoon voor te zetten in Parijs.
0: Sportradio.
1: Sportradio. Yeah.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: sport in het kort.
1: De teambaas van Red Bull, Laurent McKee, ziet behaalde resultaten in Miami als een belangrijk bewijs dat zijn team de aansluiting met de top weer begint te vinden. Hoewel het podium buiten bereik bleef voor Max Verstappen, is de teambaas tevreden over de stappen die het team de afgelopen periode heeft gezet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen finishte in Miami op de 5e plaats, terwijl Isaac Hadjar al vroeg in de wedstrijd uitviel na een crash in de muur. Ondanks dat verlies kijkt McKee vooral naar de data en de snelheid van de auto. Hij geeft aan dat het racetempo een stuk competitiever is dan een paar maanden geleden, toen de Red Bull-coureurs duidelijk moeite hadden met het besturen van de auto. McKee prijst de inzet van Verstappen tijdens de race en stelt dat de behaalde punten natuurlijk mooi zijn, maar dat de onderliggende snelheid van de auto nog veel belangrijker is. Ondanks een uitdagende race spreekt ook Verstappen van vooruitgang. De Nederlander benadrukt dat hij weer vertrouwen heeft in zijn eigen auto en dat de weg terug naar de top lijkt te zijn ingezet. Voor de komende races gaat het team de verzamelde informatie gebruiken om de auto nog verder te verbeteren. Focus ligt nu natuurlijk volledig op het analyseren van de details om het gat naar de absolute top definitief te dichten.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Radio is Sportradio.
1: Grand Prix Radio.
2: Meer sport, meer muziek.
3: Grand Prix Radio.
4: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
5: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
5: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
5: 4 uur.
6: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Albert Heijn begint een proef met bodycams. Zo hopen ze agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. Er zijn nog steeds zogenaamde crypto-goksites in de lucht in Nederland, waar mensen kunnen gokken op actuele gebeurtenissen, dat schrijft het FD. Begin dit jaar werd goksite Polymarket verboden door de kansspelautoriteit, maar andere sites gaan gewoon door. De kansspelautoriteit zegt dat ook zij boetes kunnen krijgen. De Oekraïnse kerncentrale van Zaporizhia is beschadigd door een droneaanval van Rusland, zegt het Internationaal Atoomagentschap. Het gaat om apparatuur waarmee het weer wordt gemeten. Er is geen direct gevaar, maar het agentschap roept de strijdende partijen nog maar eens op om uit de buurt te blijven van kerncentrales. En er zijn gisteravond zo'n 500 mensen afgekomen op de alternatieve dodenherdenking in Den Haag. Die herdenking is bedoeld voor mensen die ook oorlogen willen herdenken waar Nederland niet bij betrokken was, zoals de oorlog in het Midden-Oosten. Het is de tweede keer dat de herdenking werd gehouden. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver gewonnen in een nieuwe recordtijd. Nederlandse kwam over de finish na 2 uur 33 minuten en 1 seconde. En hiermee zetten ze de snelste tijd ooit neer op dit Canadees parcours. Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat de prestatie van Ketels extra bijzonder maakt, is dat ze 3 weken geleden in Rotterdam ook al een voorjaarsmarathon liep. Toen scherpte ze haar persoonlijke record aan en kroonde ze zich tot Nederlands kampioene. In de atletiekwereld is het ongebruikelijk om zo kort achter elkaar 2 marathons te lopen, omdat het lichaam normaal gesproken veel meer tijd nodig heeft om te herstellen. Toch was de atlete uit Schijndel in Vancouver slechts 2 minuten langzamer dan tijdens haar race in Rotterdam. Ketels combineert haar sportcarrière met een baan als stewardess bij de KLM. Ze besloot pas op het laatste moment naar Canada te reizen. Ze zag de wedstrijd op de agenda staan, nam direct contact op met de organisatie om te vragen of er nog een plekje vrij was. Nadat ze groen licht gaven, boekte ze meteen haar ticket. Ondanks de korte voorbereiding en de zware inspanning van een paar weken terug, bleek ze in topvorm en bleef ze de concurrentie ruim voor.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De absolute wereldtop van de tennis is in opstand gekomen tegen de organisatie van Roland Garros. In een open brief eisen sterren als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Iga Świątek een groter deel van de miljoenen opbrengsten van het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de prijzenpot in Parijs is gestegen naar bijna 82 miljoen euro, vinden de spelers dat hun aandeel in de winst te laag blijft. Conflict tussen de tennissers en de grote Grand Slam toernooien sleept al meer dan een jaar. Spelers willen dat 22% van de totale omzet naar de deelnemers gaat. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open voldoen volgens hen niet aan die eis. Roland Garros verhoogde het prijzengeld eerder wel met bijna 10%, maar volgens de spelers blijft hun aandeel daarmee steken op minder dan 15% van de totale winst. In de brief schrijven de tennissers dat de toernooien elk jaar meer verdienen, terwijl het percentage voor de makers van de show juist daalt. Het gaat de spelers niet alleen om de harde euro's. Ze vragen ook om betere pensioenregelingen, financiële steun bij zwangerschapsverlof en meer aandacht voor hun algemeen welzijn. De organisatie zou volgens hen te weinig investeren in de mensen die de sport succesvol maken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: sport. Meer muziek.
1: Grand Prix Radio.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemorgen, dit is het ANP-nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Oscar van Oorschot. Een groep amateursportclubs werkte naar massaclaim tegen het ministerie van Sport, meldt het AD. Duizenden clubs hadden een subsidieaanvraag ingediend volgens het principe wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar door een storing besloot het ministerie te loten wie de subsidie kreeg. Daardoor vielen veel clubs buiten de boot. In China is een vuurwerkfabriek ontploft. Daarbij zijn zeker 21 doden gevallen, meer dan 60 mensen raakten gewond. Er zijn mogelijk ook nog mensen vermist. Hoe het zo mis kon gaan is niet duidelijk. President Xi heeft een groot onderzoek aangekondigd. Bij een steekpartij in Den Helder zijn 2 mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 mensen aangehouden, onder wie 1 van de gewonde mensen. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd. In Zaandam en Den Haag werden gisteravond ook mensen neergestoken. En de Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo dat er minder agressie tegen het winkelpersoneel komt, meldt het AD. De camera's worden alleen gedragen door beveiligers in 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. De supermarkt zegt elk jaar duizenden agressiemeldingen van hun medewerkers te krijgen. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 graden in het zuiden tot 15 in het noorden.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman moet de komende tijd de medische rapporten uit Frankrijk goed in de gaten houden. Aanvaller Emmanuel Emega is opnieuw geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Strasbourg, waardoor deelname aan het komende WK plotseling onzeker is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat vermoedelijk om een hamstringblessure. Het moment van uitvallen is pijnlijk voor de jonge spits. Hij was pas net een maand terug na een eerdere blessure die hem de hele winter aan de kant hield. Tijdens de wedstrijd tegen Toulouse kwam hij als invaller het veld in, maar na amper 10 minuten spelen ging het al mis. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, greep hij naar zijn been en moest het veld verlaten. Zijn trainer, Kerry O'Neill, liet na de wedstrijd weten dat hij niet verwacht dat zijn aanvaller snel weer inzetbaar zal zijn. Bondscoach Ronald Koeman noemt de situatie pijnlijk, zeker omdat de aanvaller kans maakt op een plek in de definitieve selectie. Volgens Koeman is de timing cruciaal. Als het herstel 5 of 6 weken gaat duren, kan er volgens hem definitief een streep door het eindtoernooi. Voor Emega zelf is de timing extra zuur. Hij heeft net een droomtransfer naar Chelsea op zak en hoopte bij Oranje definitief door te breken. Of de schade groot genoeg is om een streep door het WK te zetten, dat moet uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis nog uitwijzen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis, inclusief de mooiste tribuneplek, voor €1224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio. Sport in het kort.
1: Jorginho Wijnaldum gaat definitief niet mee naar het komende WK. Bondscoach Ronald Koeman heeft de ervaren middenvelder laten weten dat hij niet voorkomt in zijn plannen voor het toernooi in Noord-Amerika. Hoewel Wijnaldum zelf nog hoopt op een terugkeer, kiest de bondscoach voor andere namen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat besluit hing natuurlijk al langer in de lucht. Koeman heeft de speler van Al-Ettifaq sinds het vorige EK in 2024 niet meer opgeroepen. Toch zaten Wijnaldum en de bondscoach niet helemaal op dezelfde golflengte. De twee spraken elkaar een paar maanden geleden nog bij de bondscoach thuis. Maar daar kwam het naderende WK niet ter sprake. Voor Koeman was Wijnaldum op dat moment al een gepasseerd station. Terwijl de speler zelf nog dacht dat de deur op een kier stond voor deelname aan het WK. Toen Wijnaldum onlangs liet weten nog steeds op een kans te hopen, vond Koeman het tijd om duidelijkheid te geven. Hij heeft Wijnaldum in een telefoongesprek uitgelegd dat hij de voorkeur geeft aan andere spelers. Ook de huidige blessures van vaste krachten als Jerdy Schouten en Xavi Simons veranderen daar niets aan. De trainer is tevreden over de nieuwe weg die hij is ingeslagen en houdt daaraan vast. Met de beslissing van Koeman lijkt er een einde te komen aan de internetcarrière van Wijnaldum. Zijn laatste optreden in het shirt van het Nederlands elftal blijft daarmee de wedstrijd tegen Oostenrijk op het afgelopen EK.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 6 uur.
4: Goedemorgen, dit is Daan P. Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Bij Hotel De Wereld in Wageningen is het vuur van de vrijheid ontstoken. Dat gebeurde door twee oorlogsveteranen van 103 en 105 jaar oud. Estafettelopers zijn nu bezig het vuur naar meer dan 100 gemeenten in Nederland te brengen. Ook gaat het vuur naar de 14 bevrijdingsfestivals die later vandaag losbarsten. De meeste demonstranten die bij de dodenherdenking op de Dam werden opgepakt, zijn weer vrij. Er werden 12 mensen aangehouden die wilden protesteren bij de herdenking. Er werd ook iemand opgepakt die schreeuwde tijdens de 2 minuten stilte. Het is niet bekend of die nog vastzit. Er zijn nu waarschijnlijk 7 gevallen van het Hantavirus onder passagiers op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Naast de 3 doden en een Brit die op de IC ligt, zijn er ook nog 3 mensen aan boord met milde symptomen, zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. En Albert Heijn begint een proef met bodycams. Ze hopen zo agressie tegen personeel tegen te gaan, meldt het AD. De bodycams worden alleen gedragen door beveiligingspersoneel van 4 supermarkten in Amsterdam en Rotterdam. Een vergelijkbare proef van Dirk van den Broek was vorig jaar een succes. In de noordelijke helft van het land is het droog en laat de zon zich zien. In het zuiden van het land is het grijs en regenachtig. Het wordt 10 tot 15 graden.
0: Grand Prix Radio.
3: Nout van Sommeren.
1: Goedemorgen, het is de start van dinsdag 5 mei. Het is bevrijdingsdag en op deze dag trap je sportief af. Ik heb heel wat sport voor je, onder andere darts, wielrennen en er is voetbal onderweg.

Sportradio Grand Prix Radio. En het begin van deze dinsdag. Niet zomaar een dinsdag, het is bevrijdingsdag. Goedemorgen. Deze ochtend bewolkt met in het zuidoosten wat regen, terwijl in het noorden af en toe de zon gaat doorbreken deze ochtend. Vanmiddag blijft het land inwaarts grijs met af en toe regen in het zuidoosten. Aan de kust is het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Ja, een beetje tegenvallend zo op bevrijdingsdag. Een dag waarop veel feesten zijn. Maar goed, je moet maar zo denken, de meeste regen valt ernaast. En zo heel erg is het nou ook weer niet, hè. We kunnen in ieder geval in vrijheid vieren deze dag. En dat is al heel wat, hè. De ochtendspits, ja, die verloopt een stuk rustiger dan gebruikelijk. Bevrijdingsdag en een groot gedeelte van het land is het ook nog meivakantie. Dus mocht je wel onderweg zijn naar je werk, als het goed is, kun je lekker doorrijden. Eventuele bijzonderheden die er wel zijn, hoor je later. Zo dadelijk meer over Kevin Doet, de darter. Gisteren beleefde hij een bijzondere dag. Zo dadelijk blikken we terug op die dag. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En op deze dinsdagochtend, jouw sportradio.

Country Radio aan het begin van deze dinsdag. Het is 5 mei, bevrijdingsdag. Voor veel mensen een vrije dag. Maar ja, misschien ben jij een van die mensen die gewoon onderweg is naar het werk. Nou goed, ik ben ook gewoon aan het werk, dus kunnen we elkaar de hand schudden. En we beginnen hem sportief deze bevrijdingsdag 2026. Vandaag trouwens ook precies 2 jaar geleden dat Demi Vollering, de wielrenster, de eindzege pakte in de Vuelta Feminina. Door in de laatste etappe solo over de eindstreep te komen. Gebeurde op 5 mei 2024. En momenteel is die Vuelta Feminina op volle kracht bezig. Gisteren heeft Shari Bossuyt de 2e etappe op haar naam geschreven. De Belgische was de snelste in een sprint van een uitgedund peloton en boekte haar eerste zege op het hoogste niveau na een dopingschorsing. Francisca Koch werd 2e en neemt de luidersdrij over van Naomi Rueg, de Zwitserse die zondag de openingsrit won. Die kwam op ruim 12 kilometer van de streep ten val en moest de wedstrijd verlaten. Marianne Vos ging gisteren niet meer van start vanwege een valpartij een dag eerder. Helaas voor haar dus. Darter Kevin Doets die heeft gisteren in het Duitse Hildesheim voor het eerst in zijn loopbaan een professionele titel veroverd. Mooi nieuws dus. De Nederlander was de sterkste op de Players Championship 13... door in de finale de Engelsman Luke Woodhouse met 8-5 te verslaan. Het was voor Doets zijn 164ste deelname aan een dergelijk toernooi van de PDC. Eerder op de dag gooide Dirk van Duivenbode nog een 9-darter tijdens zijn gewonnen eerste rondepartij tegen Madas Rasma. Van Duivenbode die won de wedstrijd uiteindelijk met 6-3. Goed nieuws dus voor de Nederlandse darters Kevin Doets en Dirk van Duivenbode. Zo dadelijk Ronald van der Geer in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En ook op deze bevrijding.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Henk de Jong mag zich voortaan ereburger van Leeuwarden noemen. De trainer ontving deze bijzondere onderscheiding tijdens de huldiging van SC Cambuur, die ondanks de stromende regen massaal werd gevierd door de aanhang. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De Jong, die na dit seizoen een stapje terug doet en als assistent bij de club blijft, kreeg de bijbehorende erepenning, uitgereikt door burgemeester Siebrand Buma. Burgemeester prijst de trainer niet alleen om de sportieve prestaties, maar vooral om zijn rol buiten het veld. Buma benadrukt dat De Jong de club naar 3 promoties heeft geleid, terwijl een vierde enkel door de coronacrisis werd gedwarsboomd. Volgens het stadsbestuur is De Jong een echte verbinder voor de hele gemeente geweest, zowel in goede als in slechte tijden. De Jong zelf reageert nuchter, maar zichtbaar geëmotioneerd op de erkenning. Hij benadrukt dat hij oorspronkelijk uit Drachten komt en dat het daarom extra speciaal voelt om juist in Leeuwarden zo'n titel te krijgen. De Jong realiseert zich naar eigen zeggen heel goed dat deze eer maar voor weinig mensen is weggelegd. Hoewel hij betrokken blijft bij de technische staf, is de benoeming tot ereburger de ultieme waardering voor hem. Voor de club en de stad markeert dit het einde van een tijdperk voor de man die jarenlang het gezicht is geweest van de Leeuwarder trots.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: bij Bevrijdingsdag 2026. En ook deze dag veel sport. In het voetbal heeft de NAC Breda het kort geding over de zogeheten paspoortkwestie verloren. De rechter oordeelde gisteren dat de eredivisiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die met 6-0 werd verloren, niet overgespeeld hoeft te worden. NAC had de zaak aangespannen omdat de niet speelgerechtigde Dean James meespeelde bij de tegenstander. Ja, volgens de rechter wegen de belangen van de KNVB bij het afronden van de competitie zwaarder. De KNVB vreesde namelijk een domino-effect, omdat er bij 133 wedstrijden een vergelijkbare kwestie speelde. Na afloop van die rechtszaak werd er gesproken door de NOS met persrechter Martine Erik over het besluit van de rechter.
1: De rechter heeft inderdaad beslist de wedstrijd NAC Go Ahead Eagles hoeft niet te worden overgespeeld. En dat komt omdat de KNVB de eigen reglementen goed heeft gevolgd. In de reglementen staat een wedstrijd kan ongeldig worden verklaard. En in dat woord kan zit een ruimte voor de KNVB om een keuze daarin te maken. En die keuze is in dit geval een nadeel van NAC uitgevallen.
0: Ja, het woord kan is dus het sleutelwoord in deze hele zaak. De wedstrijd wordt dus niet overgedaan en de 6-0 nederlaag voor NAC Breda blijft dus staan. Het is dinsdag 5 mei, het is je dinsdagochtend, bevrijdingsdag. Een feestelijke dag, een dag om even stil te staan, dat het allemaal niet zo vanzelfsprekend is dat we hier in vrijheid leven.

0: Grand Prix Radio aan het begin van Bevrijdingsdag 2026. Lewis Hamilton, de zevenvoudige wereldkampioen Formule 1... die is afgelopen weekend in Miami niet zo heel netjes geweest. Hij is een beetje onbeschoft geweest. Nou, wat hij precies gedaan heeft, dat hoor je zo van me.
1: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
2: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
6: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
7: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
8: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
9: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
10: Voor het maaien van je gras.
9: Voor het reinigen van je terras.
10: Voor het snoeien van je haag.
9: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen. Klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur. Sinds 1926.
11: Stihl, sterk werk.
12: Daar zit je weer, op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
9: Nu cashback op Stihl tuinmachines.
11: Stihl, sterk werk.
13: Deze tuikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
14: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK. Let's
15: go! Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
16: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Ontspan met online puzzels en luisterboeken. Krijg een VIP-treatment op de zomerweek. Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum. Beleef meer met de Libelle Club. Ontdek alle voordelen in de Libelle-app of op libelle.nl/club.
15: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
17: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
18: Laat het hier zijn.
19: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
20: Oh yeah.
19: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
21: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
22: Nout van Sommeren.
0: Lewis Hamilton is ondeugend geweest afgelopen weekend. Wat hij gedaan heeft, hoor je zo. Grand Prix.

Country Radio, jouw sportradio aan het begin van Bevrijdingsdag 2026. Ja, vandaag een beetje mwah met het weer. Deze ochtend bewolkt met in het zuidoosten wat regen, terwijl in het noorden af en toe de zon doorbreekt. Vanmiddag blijft het land inwaarts grijs met af en toe regen in het zuidoosten. Aan de kust is het droger en komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Ja, Lewis Hamilton is een beetje ondeugend geweest de afgelopen weekend. En hij wil de GP van Miami zo snel mogelijk vergeten. Bij de start ging het al mis. Franco Colapinto die tikte hem aan, waardoor hij flink wat schade aan zijn auto opliep. Daarna reed hij eigenlijk de hele race in een soort niemandsland. Hij werd eerst zevende, maar schoof alsnog door naar zes vanwege de straf voor Charles Leclerc. Hamilton liet tijdens de race duidelijk merken dat hij gefrustreerd was. Zelfs met een middelvinger richting Colapinto. Ja, dat is even in beeld geweest. Dat is niet zo heel netjes en niet echt zevenvoudig wereldkampioen waardig. Hè? Maar goed, het is de emotie. En ik kan me ook wel weer iets bij voorstellen dat het ging eigenlijk het hele weekend wel lekker voor Hamilton. En dan wordt dat gevoel zo ineens afgepakt en zie je je kansen eigenlijk verdwijnen. En dan kan het wel eens zo zijn dat je dingen doet waarvan je later zegt, dat is niet helemaal netjes. Maar ja, we zijn allemaal mensen. Zo dadelijk meer sport voor je in Sport in het Kort. Ronald van der Geer op de sportredactie deze ochtend. Goedemorgen, dit is... Ja, we zijn allemaal mensen. Zo dadelijk meer sport voor je...

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lando Norris is nog niet onder de indruk van de aangepaste regels rondom het energiebeheer en de rol van de batterij in de huidige Formule 1-auto's. McLaren-coureur noemt de aanpassingen een stap in de goede richting, maar vindt dat het fundamentele probleem blijft bestaan. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIA heeft de reglementen onlangs aangepast, zodat coureurs meer op de limiet zouden kunnen rijden, nadat er veel kritiek was op de manier waarop zij hun elektrische energie moesten sparen. Volgens Norris worden coureurs op dit moment echter nog steeds beperkt. Hij merkt dat voluit rijden nog altijd wordt bestraft. Wie de auto tot het uiterste pusht, komt simpelweg energietekort. En hij stelt dat het voor een rijder frustrerend is dat maximale inzet op de baan niet direct wordt beloond met een snellere tijd. En pleit daarom voor een radicale oplossing. Volgens Norris moet de batterij volledig verdwijnen uit de auto. Hij hoopt dat de sport over een paar jaar weer die kant op beweegt. Er lijkt inmiddels hoop aan de horizon voor de coureurs die terug verlangen naar de ouderwetse snelheid. FIA-voorzitter Mohamed Ben Sulayem heeft laten weten dat de Formule 1 op termijn wil terugkeren naar de bekende V8-motoren. Daardoor wordt de sport minder afhankelijk van elektrische ondersteuning. En die grote verandering staat gepland voor 2030.
0: Dit is jouw sportradio.

Sportradio. Het is dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. En vanavond wordt er gevoetbald in de keukenkampioendivisie. Vanavond barst de tweede ronde van de play-offs los in Waalwijk. Na de bloedstollende overwinning op Roda JC in de eerste ronde neemt RKC het nu in eigen huis op tegen de mannen van Willem II. Die wedstrijd begint om 7:15 en is te zien op ESPN. RKC Waalwijk tegen Willem II. Straks meer sport en onder andere meer over de nieuwe podcast F1 aan tafel en welke geweldige prijzen je daarmee kan verdienen. Goedemorgen.

Sport Radio, Grand Prix Radio. Het is dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. En als je vandaag nog een momentje hebt, dan kun je hem beluisteren. De kakelverse Formule 1 aan tafel. Gistermiddag is hij online verschenen. Ja, Max Verstappen op de weg terug. Antonelli geeft Russell het nakijken bij Mercedes. En komen de V8-motoren terug. Dat en meer over de Grand Prix van Miami hebben ze besproken in de podcast F1 aan tafel met de presentator Frank Evenblij, Olaf Mol, Rob van Zomeren en de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. De podcast is te vinden op onze website, in onze app of je eigen favoriete podcastplatform. Hij is ook te zien als videocast bij kijk.nl. Kun je de gasten ook even zien. Ik weet niet of je dat wil, maar in ieder geval, die mogelijkheid is er. En er is een hele gave prijs met die podcast te winnen. Hoe je daar kans op maakt, dat hoor je zo.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn gisteravond 13 demonstranten opgepakt, maar ze zijn bijna allemaal weer vrijgelaten. Eén van hen was tijdens de 2 minuten stilte aan het schreeuwen. Een agent drukte haar mond dicht en daarna werd de vrouw afgevoerd. Met het ontsteken van het vuur van de vrijheid bij Hotel de Wereld in Wageningen is vannacht Bevrijdingsdag begonnen. Het vuur wordt door estafettelopers het hele land doorgebracht, ook naar de 14 bevrijdingsfestivals die vanmiddag worden geopend door premier Jetten en Splinter Chabot. Nu de oorlog steeds verder achter ons ligt, daalt het aantal ooggetuigen. Volgens het CBS is het aantal Nederlanders dat de bevrijding heeft meegemaakt intussen gedaald tot onder de 5%. Nog niet de helft was toen oud genoeg om het zich ook echt te herinneren. Maar herdenken blijft belangrijk, vindt nog steeds een meerderheid. En het lijkt erop dat 7 mensen het hantavirus hebben opgelopen op het Nederlandse cruiseschip in de Atlantische Oceaan. Dat zegt Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. Een Brit ligt op de IC. Onder de mensen met milde klachten zijn 2 bemanningsleden. Vandaag in het noorden en westen de meeste zon. In het zuidoosten is het vaker bewolkt en kan wat regen vallen. Het wordt 10 tot 15 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A27 Breda richting Gorinchem staat tussen Geertruidenberg en Werkendam 8 kilometer stilstaand verkeer door een kapotte vrachtwagen. De rechte rijstrook is dicht. En op de A59 Den Bosch richting Zonzeel tussen Den Bosch en Nieuwkijk 3 kilometer file.
4: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stack, zilver oe.
7: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rond af en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
5: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. levenzonderbril.nl.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
9: De Kippieplank, die bezorgen we gewoon thuis. Super, kijk op kippie.nl. Kippie.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
13: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
0: Grand Prix Radio.
1: Nout van Sommeren.
14: Goedemorgen, start van dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. Mocht je momenteel in de auto zitten met een verbrandingsmotor, kijk even naar de inhoud van je tank. Moet je al tanken? Probeer even te wachten. Waarom, dat hoor je zo.
0: Grand Prix.

Grand Prix Radio aan het begin van Bevrijdingsdag. Ja, het is vandaag qua weer niet zo lekker als vorige week met Koningsdag. Deze ochtend is het bewolkt, in het zuidoosten wat regen, terwijl in het noorden af en toe de zon doorbreekt. Vanmiddag blijft het landinwaarts wat grijzig, met af en toe wat regen in het zuidoosten. Aan de kust is het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Dus that's the place to be, zeg maar, vandaag. Het wordt ongeveer 15 graden. Mocht je nog moeten gaan tanken, probeer dat even uit te stellen. Het is gewoon niet leuk om te tanken met deze brandstofprijzen. Maar ik heb misschien een oplossing voor je. Sinds gisteren staat hij online, een nieuwe podcast Formule 1 aan tafel. Met presentator Frank Evenblij, Olaf Mol, Rob van Zomeren en de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Maar in die podcast wordt het spel Raad het Autogeluid gespeeld. En daarmee kan je een volle tank, een gratis volle tank brandstof voor je auto winnen. Check hem dus snel, de podcast F1 aan tafel, via onze app, onze website of je eigen favoriete podcastplatform. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio.

Free Radio aan het begin van Bevrijdingsdag 2026. En ook deze dag trap je sportief af met heel veel sport. De Franse wielersensatie Paul Seychelles, die maakt dit jaar zijn debuut in de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg gisteren bekendgemaakt. De pas 19-jarige renner won dit seizoen al op indrukwekkende wijze de Ronde van het Baskenland en de Waalse Pijl. Ja, afhankelijk zou Seychelles de Tour nog niet rijden, maar omdat de beoogde Nederlandse kopman Olaf Kooi al het hele jaar kwakkelt met een virus, is besloten toptalent toch te selecteren. De Tour de France, oftewel de Ronde van Frankrijk, die staat op de planning om op 4 juli van start te gaan. Met Paul Seychelles dus. Bondscoach Vincent Sliedrecht stopt per direct bij de Nederlandse basketbalsters. Hij was bijna 3 jaar eindverantwoordelijk en combineerde die functie met het trainerschap bij de mannen van LWD Basket uit Leeuwarden. Van Sliedrecht geeft aan dat de combinatie van verplichtingen te veel vraagt. Onder zijn leiding wist Oranje zich niet te plaatsen voor het EK van vorig jaar. In de huidige kwalificatiereeks voor het EK van 2027 werd wel de tweede ronde bereikt. Nou, wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekendgemaakt. Meer sport onderweg in Sport in het Kort. Zo dadelijk hier Ronald van der Geer op je sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Jannik Sinner heeft geschiedenis geschreven in de tenniswereld door als eerste speler ooit 5 Masters-titels op rij te winnen. In de finale van het toernooi in Madrid wist de Italiaanse nummer 1 van de wereld gemakkelijk te winnen van Alexander Zverev. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het kastverschil in de Spaanse hoofdstad was enorm. Sinner liet zijn Duitse tegenstander eigenlijk geen moment in de wedstrijd komen. Een overtuigende 6-1 en 6-2 op het scorebord verzekerde Sinner zich van een unieke plek in de geschiedenisboeken van het tennis. De Italiaan is al maanden onverslaanbaar eigenlijk op het hoogste niveau. Met deze 5e opeenvolgende titel in de Mastersreeks laat hij grootheden als Rafael Nadal en Novak Djokovic achter zich. Want die bleven eerder steken op 4 zegens. Na eerdere zegens in onder meer Miami en Indian Wells richt Sinner zijn vizier nu op het thuispubliek in Rome. Daar kan hij zijn recordreeks zelfs uitbreiden naar 6 titels. Grote vraag is wie hem eigenlijk nog kan stoppen. Zeker nu zijn grootste concurrent Carlos Alcaraz kampt met een polsblessure. Alcaraz heeft laten weten dat hij door die kwetsuur niet alleen het toernooi in Rome, maar ook Roland Garros aan zich voorbij moet laten gaan. En daardoor lijkt de weg vrij voor Sinner om zijn dominantie op gravel gewoon voor te zetten in Parijs.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio aan het begin van deze feestelijke dag. Het is bevrijdingsdag en ook deze start je sportief met de nodige sport. Chelsea heeft gisteravond op eigen veld kansloos verloren met 1-3 van degradatiekandidaat Nottingham Forest. De wedstrijd werd trouwens ook nog ontsierd door hoofdblessures bij Chelsea-spelers Jesse Derry en Roberto Sanchez, die beide per brancard het veld verlieten. Het had het wel weer na. Nou, hopelijk valt het allemaal mee. Nederlander Joel Hato die bleef op de bank zitten gisteravond. Geen beste avond dus voor Chelsea op meerdere vlakken. Verloren dus van Nottingham Forest met 1-3. Meer voetbal. Want voetballer Tiziano Noslin die heeft Lazio gisteravond aan een belangrijke overwinning in de Serie A geholpen. De Nederlander was als aanvaller de grote man bij de 1-2-zege op bezoek bij Cremonese. Noslin die kwam het veld op toen zijn ploeg met 1-0 achter stond. Eerst gaf hij nog een assist op de gelijkmaker van Gustav Isaksen, waarna hij in de blessuretijd zelf de winnende treffer voor zijn rekening nam. Nou, dankzij deze spectaculaire invalbeurt van Noslin pakt Lazio 3 belangrijke punten. Dus ze hebben een positieve Nederlandse inbreng gehad daar gisteravond in Italië, mag je wel zeggen. Zo dadelijk veel meer sport voor je, want ook op deze bevrijdingsdag zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van deze bevrijdingsdag, die qua weer wel iets beter had gekund. Het is deze ochtend bewolkt met in het zuidoosten wat regen, terwijl in het noorden af en toe wel de zon doorbreekt. Vanmiddag blijft het landinwaarts wat grijs met af en toe regen in het zuidoosten. Aan de kust is het droger en komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Maar goed, bij de feestjes gewoon lekker bezig blijven, lekker uit je dak gaan, dan krijg je het ook niet zo snel koud. Hè. Dat is toch wel weer het voordeel. Zo dadelijk voor je de ANP-headlines. En hoe is het gesteld op de weg deze bevrijdingsdag? Ook dat hoor je zo.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Je dag begint al druk en vanavond thuis ook nog spitsuur.
6: Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur,
5: hak je dag!
7: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
8: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
11: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
10: Sorry Bo, het is beauty.
11: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
12: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
11: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
13: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
14: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
15: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
17: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks van oeh.
18: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
19: Nog een keer! Papa, sneller!
20: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina Extra Proteïne Yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina Lang Lekker Extra Proteïne. Probeer nu.
0: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
21: Begon jouw dag met ruitschade?
22: Opgelost. Autotaalglas.
23: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
24: Wat geef jij met Moederdag? Bij Ethos geef je meer dan een cadeautje. Verras je moeder met de heerlijke producten van Janssen. Nu met 20% korting. Kom voor nog meer Moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
25: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
26: Grand Prix Radio Verkeer.
27: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Ochtendspit stelt weinig tot niks voor. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat wel een file door een ongeluk. Tussen Beverwijk Oost en knooppunt Rotterpolderplein. 10 minuten vertraging, 5 kilometer file. A59 Den Bosch Zonzeel tussen Engelen en Nieuwkuik. 4 kilometer file en 10 minuten vertraging.
28: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
29: Nout van Sommeren.
30: Met heel veel...

Sportradio aan het begin van deze bevrijdingsdag. Het is feest in Nederland. Het is 5 mei 2026. Ja, voor de Nederlandse waterpoloosters is het wat minder feestelijk. Want die hebben op het wereldbekertoernooi in Rotterdam hun tweede nederlaag geleden. De ploeg was niet opgewassen tegen de Verenigde Staten en verloor met 10-12. De periodestanden waren 2-1, 2-5, 4-3 en 2-3. Oranje had de moeite om de Amerikaanse defensie te doorbreken en kwam in het derde kwart nog wel terug tot 8-8, maar kon daarna het verschil niet meer maken. De Amerikaanse vrouwen bleken uiteindelijk te trefzeker voor de Nederlandse ploeg. Helaas dus voor de Nederlandse waterpoloosters. Zo dadelijk sport in het kort. Op de sportredactie deze ochtend. Niemand minder dan Ronald van der Geer. Je hoort hem hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De teambaas van Red Bull, Laurent McKee, ziet de behaalde resultaten in Miami als een belangrijk bewijs dat zijn team de aansluiting met de top weer begint te vinden. Hoewel het podium buiten bereik bleef voor Max Verstappen, is de teambaas tevreden over de stappen die het team de afgelopen periode heeft gezet. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verstappen finishte in Miami op de vijfde plaats, terwijl Isaac Hadjar al vroeg in de wedstrijd uitviel na een crash in de muur. Ondanks dat verlies kijkt McKee vooral naar de data en de snelheid van de auto. Hij geeft aan dat het racetempo een stuk competitiever is dan een paar maanden geleden, toen de Red Bull-coureurs duidelijk moeite hadden met het besturen van de auto. McKee prijst de inzet van Verstappen tijdens de race en stelt dat de behaalde punten natuurlijk mooi zijn, maar dat de onderliggende snelheid van de auto nog veel belangrijker is. Ondanks een uitdagende race spreekt ook Verstappen van vooruitgang. De Nederlander benadrukt dat hij weer vertrouwen heeft in zijn eigen auto en dat de weg terug naar de top lijkt te zijn ingezet. Voor de komende races gaat het team de verzamelde informatie gebruiken om de auto nog verder te verbeteren. Focus ligt nu natuurlijk volledig op het analyseren van de details om het gat naar de absolute top definitief te dichten.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: every time.
1: Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wil je bevrijdingsdag nog lekker met een potje voetbal afsluiten? Dat kan vanavond, want vanavond is er Champions League voetbal. In Londen maken Arsenal en Atletico Madrid onderling uit wie de koffers mag pakken voor de grote finale in Budapest op 30 mei aanstaande. De wedstrijd begint om 9 uur en is te zien op Ziggo Sport. Arsenal tegen Atletico Madrid. Tijdens het eerste treffen in deze competitie werd het nog 1-1. Nou, vanavond moet er dus een winnaar uitkomen. Goedemorgen, dit is Grand.

0: David Guetta, Gone, Gone, Gone. Goedemorgen, het is bevrijdingsdag. Een feestelijke dag met veel festivals in het land. Ja, het weer had wat beter gekund. Er en der kan er wel een buitje vallen. Niet overal evenveel zon en een graadje of 15 vandaag. Maar desalniettemin hoop ik dat je dan toch nog een graantje mee kan gaan pikken van de feestelijkheden vandaag. Zo dadelijk voor je de ANP headlines. Hoe is de situatie op de weg? En natuurlijk, zoals je van ons gewend bent, veel meer sport onderweg.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio nieuws.
2: 8 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Veel Nederlanders vinden dat het niet goed gaat met onze vrijheid, meldt 1Vandaag. 8 op de 10 zeggen dat die onder druk staat. Als oorzaak noemen ze onder meer de oorlogen om ons heen. Maar ook door dingen als de verdeeldheid in de samenleving en verlies van de Nederlandse cultuur komt de vrijheid in de knel, zeggen ze. De meeste mensen die gisteravond werden opgepakt rond dodenherdenking op de Dam in Amsterdam zijn weer vrij. Er zaten 13 mensen vast. 9 van hen waren demonstranten die weigerden naar het aangewezen vak te gaan. Ook werd iemand opgepakt die tijdens de 2 minuten stilte begon te schreeuwen. Op internet kan nog altijd volop worden gegokt op toekomstige gebeurtenissen, zoals een kabinetsval of dingen die de Amerikaanse president Trump gaat doen. Eerder dit jaar werd zo'n voorspellingssite verboden door de kansspelautoriteit. Maar volgens het FD zijn vergelijkbare sites zonder vergunning nog altijd in de lucht. En Amerika heeft weer 2 mensen gedood op een vermeende drugsboot in het Caribisch gebied. De boot zou in de handen zijn van drugshandelaren. Al ruim een half jaar valt de VS boot aan waarvan wordt gedacht dat die drugs vervoeren. En daarbij zijn er zo'n 200 doden gevallen. Er is veel kritiek op omdat Amerika niet met bewijzen komt. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er is niet echt een ochtendspits. Er staan wel wat files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar bijvoorbeeld. 7 kilometer tussen Knoop het Raasdorp en Knoop het Velzen. Er is een ongeluk gebeurd. Er is maar 1 rijstrook open. Dat geeft een half uur vertraging. 20 minuten extra reistijd op de A15 Gorkum richting Rotterdam. Tussen Papendrecht en Knoop het Ridderkerk staat ook 7 kilometer file. Daar zijn door een ongeluk 3 rijstroken dicht.
6: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
7: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.

0: elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
1: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
0: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
3: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
4: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
5: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
6: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
7: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
8: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf een telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
9: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
9: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
10: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
9: Aldi.
12: Grand Prix Radio.
13: Noud van Sommeren.
14: Goedemorgen. Het is de start van dinsdag 5 mei. Het is bevrijdingsdag. En op deze dag trap je sportief af. Ik heb heel wat sport voor je. Onder andere darts, wielrennen en er is voetbal onderweg.

Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. Niet zomaar een dinsdag, het is bevrijdingsdag. Goedemorgen, deze ochtend bewolkt met in het zuidoosten wat regen, terwijl in het noorden af en toe de zon gaat doorbreken deze ochtend. Vanmiddag blijft het land inwaarts grijs met af en toe regen in het zuidoosten. Aan de kust is het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Ja, een beetje tegenvallend zo op bevrijdingsdag. Een dag waarop veel feesten zijn. Maar goed, je moet maar zo denken, de meeste regen valt ernaast. En zo heel erg is het nou ook weer niet, hè. We kunnen in ieder geval in vrijheid vieren deze dag. En dat is al heel wat, hè. De ochtendspits, ja, die verloopt een stuk rustiger dan gebruikelijk. Bevrijdingsdag en een groot gedeelte van het land is het ook nog meivakantie. Dus mocht je wel onderweg zijn naar je werk, als het goed is kun je lekker doorrijden. Eventuele bijzonderheden die er wel zijn, hoor je later. Zo dadelijk meer over Kevin Doets, de darter. Gisteren beleefde hij een bijzondere dag. Zo dadelijk blikken we terug op die dag. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En ook deze dinsdagochtend...

Grand Prix Radio aan het begin van deze dinsdag. Het is 5 mei, bevrijdingsdag. Voor veel mensen een vrije dag. Maar ja, misschien ben jij een van die mensen die gewoon onderweg is naar het werk. Nou goed, ik ben ook gewoon aan het werk, dus kunnen we elkaar de hand schudden. En we beginnen hem sportief deze bevrijdingsdag 2026. Vandaag trouwens ook precies 2 jaar geleden dat Demi Vollering, de wielrenster, de eindzege pakte in de Vuelta Feminina door in de laatste etappe solo over de eindstreep te komen. Gebeurde op 5 mei 2024. En momenteel is die Vuelta Feminina op volle kracht bezig. Gisteren heeft Shari Bossuyt de 2e etappe op haar naam geschreven. De Belgische was de snelste in een sprint van een uitgedund peloton en boekte haar eerste zege op het hoogste niveau na een dopingschorsing. Francisca Koch werd 2e en neemt de luiderstrijd over van Naomi Rueg, de Zwitserse die zondag de openingsrit won. Die kwam op ruim 12 kilometer van de streep ten val en moest de wedstrijd verlaten. Marianne Vos ging gisteren niet meer van start vanwege een valpartij een dag eerder. Helaas voor haar dus. Darter Kevin Doets die heeft gisteren in het Duitse Hildesheim voor het eerst in zijn loopbaan een professionele titel veroverd. Mooi nieuws dus. De Nederlander was de sterkste op de Players Championship 13... door in de finale de Engelsman Luke Woodhouse met 8-5 te verslaan. Het was voor Doets zijn 164e deelname aan een dergelijk toernooi van de PDC. Eerder op de dag gooide Dirk van Duivenbode nog een 9-darter tijdens zijn gewonnen eerste rondepartij tegen Madas Rasma. Van Duivenbode die won de wedstrijd uiteindelijk met 6-3. Goed nieuws dus voor de Nederlandse darters Kevin Doets en Dirk van Duivenbode. Zo dadelijk Ronald van der Geer in Sport in het Kort. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. En ook op deze bevrijdingsdag.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Hardloopster Mickey Ketels heeft de marathon van Vancouver gewonnen in een nieuwe recordtijd. Nederlandse kwam over de finish na 2 uur 33 minuten en 1 seconde. En hiermee zetten ze de snelste tijd ooit neer op dit Canadees parcours. Roland van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wat de prestatie van Ketels extra bijzonder maakt, is dat ze 3 weken geleden in Rotterdam ook al een voorjaarsmarathon liep. Toen scherpte ze haar persoonlijk record aan en kroonde ze zich tot Nederlands kampioene. In de atletiekwereld is het ongebruikelijk om zo kort achter elkaar 2 marathons te lopen, omdat het lichaam normaal gesproken veel meer tijd nodig heeft om te herstellen. Toch was de atlete uit Schijndel in Vancouver slechts 2 minuten langzamer dan tijdens haar race in Rotterdam. Ketels combineert haar sportcarrière met een baan als stewardess bij de KLM. Ze besloot pas op het laatste moment naar Canada te reizen. Ze zag de wedstrijd op de agenda staan, nam direct contact op met de organisatie om te vragen of er nog een plekje vrij was. Nadat ze groen licht gaven, boekte ze meteen haar ticket. Ondanks de korte voorbereiding en de zware inspanning van een paar weken terug, bleek ze in topvorm en bleef ze de concurrentie ruim voor.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Amp Free Radio op deze 5 mei, bevrijdingsdag 2026. En ook deze dag veel sport. In het voetbal heeft NAC Breda het kort geding over de zogeheten paspoortkwestie verloren. De rechter oordeelde gisteren dat de eredivisiewedstrijd tegen Go Ahead Eagles, die met 6-0 werd verloren, niet overgespeeld hoeft te worden. NAC had de zaak aangespannen omdat de niet speelgerechtigde Dean James meespeelde bij de tegenstander. Ja, volgens de rechter wegen de belangen van de KNVB bij het afronden van de competitie zwaarder. De KNVB vreesde namelijk een domino-effect, omdat er bij 133 wedstrijden een vergelijkbare kwestie speelde. Na aflopen van die rechtszaak werd er gesproken door de NOS met persrechter Martine Erich over het besluit van de rechter.
1: De rechter heeft inderdaad beslist de wedstrijd NAC Go Ahead Eagles hoeft niet te worden overgespeeld. En dat komt omdat de KNVB de eigen reglementen goed heeft gevolgd. In de reglementen staat een wedstrijd kan ongeldig worden verklaard. En in dat woord kan zit een ruimte voor de KNVB om een keuze daarin te maken. En die keuze is in dit geval een nadeel van NAC uitgevallen.
0: Ja, het woord kan is dus het sleutelwoord in deze hele zaak. De wedstrijd wordt dus niet overgedaan en de 6-0 nederlaag voor NAC Breda blijft dus staan. Het is dinsdag 5 mei, het is je dinsdagochtend.

0: Grand Prix Radio aan het begin van Bevrijdingsdag 2026. Lewis Hamilton, de zevenvoudig wereldkampioen Formule 1, die is afgelopen weekend in Miami niet zo heel netjes geweest. Hij is een beetje onbeschoft geweest. Nou, wat hij precies gedaan heeft, dat hoor je zo van me.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises en ontspan. Bijvoorbeeld 9 nachten westelijke Middellandse Zee met balkonnet. Vanaf slechts €1.799. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
1: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
3: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
4: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
5: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau van een €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
5: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
7: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
7: Aldi.
9: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
10: Ook zo goedkoop bij Aldi, 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
11: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
10: Aldi,
12: de kippiepan. Die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
13: Kippie.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
18: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten... Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ... ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
21: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
5: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Erwin de Hart van de ANWB.
16: Er is geen sprake van een ochtendspits. Er staan een paar files op de A15. Gorinchem richting Rotterdam staat tussen Papendrecht en Knopend Ridderkerk 8 kilometer file. Er zijn 3 rijstroken dicht door een ongeluk en de vertraging in de file is een half uur. Op de A16 Breda richting Rotterdam een kwartier vertraging tussen Dordrecht en Knopend Ridderkerk 7 kilometer file.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Nout van Sommeren.
0: Lewis Hamilton is ondeugend geweest afgelopen weekend. Wat hij gedaan heeft hoor je zo.

Grand Prix Radio, jouw sportradio aan het begin van Bevrijdingsdag 2026. Ja, vandaag een beetje mwah met het weer. Deze ochtend bewolkt met in het zuidoosten wat regen, terwijl in het noorden af en toe de zon doorbreekt. Vanmiddag blijft het land inwaarts grijs met af en toe regen in het zuidoosten. Aan de kust is het droger en komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Ja, Lewis Hamilton is een beetje ondeugend geweest afgelopen weekend. En hij wil de GP van Miami zo snel mogelijk vergeten. Bij de start ging het al mis. Franco Colapinto die tikte hem aan, waardoor hij flink wat schade aan zijn auto opliep. Daarna reed hij eigenlijk de hele race in een soort niemandsland. Hij werd eerst zevende, maar schoof alsnog door naar zes vanwege de straf voor Charles Leclerc. Hamilton liet tijdens de race duidelijk merken dat hij gefrustreerd was. Zelfs met een middelvinger richting Colapinto. Dat is even in beeld geweest. Dat is niet zo heel netjes en niet echt de zevenvoudige wereldkampioen waardig. Hè? Maar goed, het is de emotie. En ik kan me er ook wel weer iets bij voorstellen dat, het ging eigenlijk het hele weekend wel lekker voor Hamilton. En dan wordt dat gevoel zo ineens afgepakt en zie je je kansen eigenlijk verdwijnen. En dan kan het wel eens zo zijn dat je dingen doet waarvan je later zegt, dat is niet helemaal netjes. Maar we zijn allemaal mensen. Zo dadelijk meer sport voor je in Sport in het Kort. Ronald van der Geer op de sportredactie deze ochtend. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De absolute wereldtop van de tennis is in opstand gekomen tegen de organisatie van Roland Garros. In een open brief eisen sterren als Jannik Sinner, Carlos Alcaraz en Iga Świątek een groter deel van de miljoenen opbrengsten van het toernooi. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hoewel de prijzenpot in Parijs is gestegen naar bijna 82 miljoen euro, vinden de spelers dat hun aandeel in de winst te laag blijft. Conflict tussen de tennissers en de grote Grand Slam toernooien sleept al meer dan een jaar. Spelers willen dat 22% van de totale omzet naar de deelnemers gaat. Australian Open, Roland Garros, Wimbledon en de US Open voldoen volgens hen niet aan die eis. Roland Garros verhoogde het prijzengeld eerder wel met bijna 10%, maar volgens de spelers blijft hun aandeel daarmee steken op minder dan 15% van de totale winst. In de brief schrijven de tennissers dat de toernooien elk jaar meer verdienen, terwijl het percentage voor de makers van de show juist daalt. Het gaat de spelers niet alleen om de harde euro's. Ze vragen ook om betere pensioenregelingen, financiële steun bij zwangerschapsverlof en meer aandacht voor hun algemeen welzijn. De organisatie zou volgens hen te weinig investeren in de mensen die de sport succesvol maken.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Applaus, Sportradio. Het is dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. En vanavond wordt er gevoetbald in de keukenkampioendivisie. Vanavond barst de tweede ronde van de play-offs los in Waalwijk. Na de bloedstollende overwinning op Roda JC in de eerste ronde neemt RKC het nu in eigen huis op tegen de mannen van Willem II. Die wedstrijd begint om 7:15 en is te zien op ESPN. RKC Waalwijk tegen Willem II.

Radio, Grand Prix Radio. Het is dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. En als je vandaag nog een momentje hebt, dan kun je hem beluisteren. De kakelverse Formule 1 aan tafel. Gistermiddag is hij online verschenen. Ja, Max Verstappen op de weg terug. Antonelli geeft Russell het nakijken bij Mercedes. En komen de V8-motoren terug. Dat en meer over de Grand Prix van Miami hebben ze besproken in de podcast F1 aan tafel met presentator Frank Evenblij, Olaf Mol, Rob van Zomeren en de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. De podcast is te vinden op onze website, in onze app of je eigen favoriete podcastplatform. Hij is ook te zien als videocast bij kijk.nl. Kunnen gasten ook even zien. Ik weet niet of je dat wil, maar in ieder geval, die mogelijkheid is er. En er is een hele gave prijs met die podcast te winnen. Hoe je daar kans op maakt, dat hoor je zo. Aha.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 9 uur.
3: Goedemorgen, dit is DAB+ Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Albert Heijn is klaar met de toenemende agressie tegen personeel en begint een proef waarbij beveiligers een camera krijgen omgehangen. Als een klant overlast veroorzaakt, mag zo'n bodycam worden aangezet. De proef begint in 4 filialen. Volgens Albert Heijn worden de camerabeelden na 2 weken gewist. In Oost-Oekraïne zijn tientallen slachtoffers gevallen door raketten en drones uit Rusland. Rond de steden Kharkiv en Poltava werden gasinstallaties aangevallen. 5 mensen zouden zijn omgekomen en er zijn meer dan 30 gewonden. Later deze week gaat een bestand in. Rusland en Oekraïne vallen elkaar dan tijdelijk niet meer aan. 8 op de 10 Nederlanders vinden dat de vrijheid hier onder druk staat, heeft Eén Vandaag uitgezocht. Dat komt niet alleen door invloeden van buitenaf, zoals alle oorlogen in de wereld. Mensen ervaren ook steeds meer verdeeldheid in de samenleving, onder meer door de opmars van extreem gedachtegoed. En net als elk jaar met Bevrijdingsdag zijn er weer de bevrijdingsfestivals. Startsein wordt in Utrecht gegeven door Splinter Chabot en premier Jette. Samen steken ze het bevrijdingsvuur aan. Een van de ambassadeurs van de vrijheid is dit jaar de Josti Band. Het orkest met mensen met een beperking vliegt naar 4 festivals. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin van de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A2 Utrecht-Amsterdam bij de Leidse Rijntunnel. 3 kilometer en de vertraging is 5 minuten. A15 Gorinchem richting Rotterdam. 7 kilometer file tussen Papendrecht en Knoop het Ridderkerk. De vertraging is 20 minuten, maar de weg is weer vrij op de A16 Breda-Rotterdam. Bij Knoop het Ridderkerk 5 minuten vertraging in 5 kilometer file.
5: Amsterdam! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
6: Yes!
5: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis!
6: Boeie.
5: Hak, tweede gratis!
6: Lekker hoor!
5: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis!
6: Lekker hoor!
5: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis!
6: Zoé!
5: De meeste en de beste aanbiedingen!
6: Amsterdam!
7: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
8: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
9: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
10: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
11: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
12: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
13: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
14: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
0: Grand Prix Radio.
2: Noud van Sommeren.
15: Goedemorgen, start van dinsdag 5 mei, bevrijdingsdag. Mocht je momenteel in de auto zitten met een verbrandingsmotor, kijk even naar de inhoud van je tank. Moet je al tanken? Probeer even te wachten. Waarom, dat hoor je zo.
0: Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio aan het begin van Bevrijdingsdag. Ja, het is vandaag qua weer niet zo lekker als vorige week met Koningsdag. Deze ochtend is het bewolkt, in het zuidoosten wat regen, terwijl in het noorden af en toe de zon doorbreekt. Vanmiddag blijft het landinwaarts wat grijzig, met af en toe wat regen in het zuidoosten. Aan de kust is het droger en komt de zon vaker tevoorschijn. Dus that's the place to be, zeg maar, vandaag. Het wordt ongeveer 15 graden. Mocht je nog moeten gaan tanken, probeer dat even uit te stellen. Het is gewoon niet leuk om te tanken met deze brandstofprijzen. Maar ik heb misschien een oplossing voor je. Sinds gisteren staat hij online, een nieuwe podcast Formule 1 aan tafel. Met presentator Frank Everblij, Olaf Mol, Rob van Zomeren en de bekendste teambaas van Nederland, Frans Verschuur. Maar in die podcast wordt het spel Raad het Autogeluid gespeeld. En daarmee kan je een volle tank, gratis volle tank brandstof voor je auto winnen. Check hem dus snel, de podcast F1 aan tafel, via onze app, onze website of je eigen favoriete podcastplatform. Goed.

2026. En op deze dag trap je sportief af met heel veel sport. De Franse wielersensatie Paul Seychelles, die maakt dit jaar zijn debuut in de Tour de France. Dat heeft zijn ploeg gisteren bekendgemaakt. De pas 19-jarige renner won dit seizoen al op indrukwekkende wijze de ronde van het Baskenland en de Waalse Pijl. Ja, afhankelijk zou Seychelles de Tour nog niet rijden, maar omdat de beoogde Nederlandse kopman Olaf Kooi al het hele jaar kwakkelt met een virus, is besloten toptalent toch te selecteren. De Tour de France, oftewel de Ronde van Frankrijk, die staat op de planning om op 4 juli van start te gaan. Met Paul Seychelles dus. Bondscoach Vincent Sliedrecht stopt per direct bij de Nederlandse basketbalsters. Hij was bijna 3 jaar eindverantwoordelijk en combineerde die functie met het trainerschap bij de mannen van LWD Basket uit Leeuwarden. Van Sliedrecht geeft aan dat de combinatie van verplichtingen te veel vraagt. Onder zijn leiding wist Oranje zich niet te plaatsen voor het EK van vorig jaar. In de huidige kwalificatiereeks voor het EK van 2027 werd wel de tweede ronde bereikt. Nou, wie zijn opvolger wordt, is nog niet bekendgemaakt. Meer sport onderweg in Sport in het Kort. Zo dadelijk hier Ronald van der Geer op je sport.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman moet de komende tijd de medische rapporten uit Frankrijk goed in de gaten houden. Aanvaller Emmanuel Emega is opnieuw geblesseerd geraakt tijdens een wedstrijd van zijn club Strasbourg, waardoor deelname aan het komende WK plotseling onzeker is. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het gaat vermoedelijk om een hamstringblessure. Het moment van uitvallen is pijnlijk voor de jonge spits. Hij was pas net een maand terug na een eerdere blessure die hem de hele winter aan de kant hield. Tijdens de wedstrijd tegen Toulouse kwam hij als invaller het veld in, maar na amper 10 minuten spelen ging het al mis. Zonder dat er een tegenstander in de buurt was, greep hij naar zijn been en moest het veld verlaten. Zijn trainer, Kerry O'Neill, liet na de wedstrijd weten dat hij niet verwacht dat zijn aanvaller snel weer inzetbaar zal zijn. Bondscoach Ronald Koeman noemt de situatie pijnlijk, zeker omdat de aanvaller kans maakt op een plek in de definitieve selectie. Volgens Koeman is de timing cruciaal. Als het herstel 5 of 6 weken gaat duren, kan er volgens hem definitief een streep door het eindtoernooi. Voor Emega zelf is de timing extra zuur. Hij heeft net een droomtransfer naar Chelsea op zak en hoopte bij Oranje definitief door te breken. Of de schade groot genoeg is om een streep door het WK te zetten, dat moet uitgebreid onderzoek in het ziekenhuis nog uitwijzen.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Grand Prix Radio aan het begin van deze feestelijke dag. Het is bevrijdingsdag en ook deze start je sportief met de nodige sport. Chelsea heeft gisteravond op eigen veld kansloos verloren met 1-3 van degradatiekandidaat Nottingham Forest. De wedstrijd werd trouwens ook nog ontsierd door hoofdblessures bij Chelsea-spelers Jesse Derry en Roberto Sanchez, die beide per brancard veld verlieten. Het had het wel weer na. Nou, hopelijk valt het allemaal mee. Nederlander Joel Hato die bleef op de bank zitten gisteravond. Geen beste avond dus voor Chelsea op meerdere vlakken. Verloren dus van Nottingham Forest met 1-3. Meer voetbal. Want voetballer Tiziano Noslin die heeft Lazio gisteravond aan een belangrijke overwinning in de Serie A geholpen. De Nederlander was als aanvaller de grote man bij de 1-2-zege op bezoek bij Cremonese. Noslin die kwam het veld op toen zijn ploeg met 1-0 achter stond. Eerst gaf hij nog een assist op de gelijkmaker van Gustav Isaksen, waarna hij in de blessuretijd zelf de winnende treffer voor zijn rekening nam. Nou, dankzij deze spectaculaire invalbeurt van Noslin pakt Lazio 3 belangrijke punten. Dus ze hebben een positieve Nederlandse inbreng gehad daar gisteravond in Italië, mag je wel zeggen. Zo dadelijk veel meer sport voor je, want ook op deze bevrijdingsdag zijn wij jouw sportradio. Goedemorgen, dit is Grand Prix Radio.
1: Let's get it started in here.

0: Sportradio aan het begin van deze bevrijdingsdag, die qua weer wel iets beter had gekund. Het is deze ochtend bewolkt met in het zuidoosten wat regen, terwijl in het noorden af en toe wel de zon doorbreekt. Vanmiddag blijft het landinwaarts wat grijs met af en toe regen in het zuidoosten. Aan de kust is het droger en komt de zon wat vaker tevoorschijn. Het wordt ongeveer 15 graden vandaag. Maar goed, bij de feestjes gewoon lekker bezig blijven, lekker uit je dak gaan, dan krijg je het ook niet zo snel koud. Hè. Dat is toch wel weer het voordeel. Zo dadelijk voor je de ANP-headlines. En hoe is het gesteld op de weg deze bevrijdingsdag? Ook dat hoor je zo.
1: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld met de trein een dagje weg te gaan.
2: Ja, wij reizen groen, zonder moeite te doen.
1: Ah, zo reis je lekker zonder uitstoot.
2: En met een goed gevoel. Zo gaan we iedere dag vooruit.
1: Stap je ook in?
3: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.

0: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
1: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
2: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Kijk, kijk, kijk. Daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
5: Joehoe!
4: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
6: Wat een paas. Hij moet gewoon scoren. Maar wat doet hij? Hij stopt.
7: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café. Daar stop je voor.
8: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
8: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
10: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
11: Oh yeah.
10: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 plus 1 gratis. En Hertogijs en Ola Vianetta, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
13: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
14: Grand Prix Radio Verkeer.
15: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Duitse grens richting Hengelo. Bij Hengelo 3 kilometer door bergingswerkzaamheden. De rechterrijstrook is dicht. Waarschijnlijk tot 10 uur. En de vertraging is 5 minuten. 5 minuten vertraging ook op de A15. Gorinchem richting Rotterdam. Bij knooppunt Ridderkerk staat 4 kilometer file. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
16: Nout van Sommeren.
17: Met heel veel sport.

horen, het begin van deze bevrijdingsdag. Het is feest in Nederland. Het is 5 mei 2026. Ja, voor de Nederlandse waterpoloosters is het wat minder feestelijk. Want die hebben op het wereldbekertoernooi in Rotterdam hun tweede nederlaag geleden. De ploeg was niet opgewassen tegen de Verenigde Staten en verloor met 10-12. De periodestanden waren 2-1, 2-5, 4-3 en 2-3. Oranje had de moeite om de Amerikaanse defensie te doorbreken en kwam in het derde kwart nog wel terug tot 8-8, maar kon daarna het verschil niet meer maken. De Amerikaanse vrouwen bleken uiteindelijk te trefzeker voor de Nederlandse ploeg. Helaas dus voor de Nederlandse waterpoloosters. Zo dadelijk sport in het kort. Op de sportredactie deze ochtend. Niemand minder dan Ronald van der Geer. Je hoort hem hier op Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Jorginho Wijnaldum gaat definitief niet mee naar het komende WK. Bondscoach Ronald Koeman heeft de ervaren middenvelder laten weten dat hij niet voorkomt in zijn plannen voor het toernooi in Noord-Amerika. Hoewel Wijnaldum zelf nog hoopt op een terugkeer, kiest de bondscoach voor andere namen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Dat besluit hing natuurlijk al langer in de lucht. Koeman heeft de speler van Al-Ettifaq sinds het vorige EK in 2024 niet meer opgeroepen. Toch zaten Wijnaldum en de bondscoach niet helemaal op dezelfde golflengte. De twee spraken elkaar een paar maanden geleden nog bij de bondscoach thuis. Maar daar kwam het naderende WK niet ter sprake. Voor Koeman was Wijnaldum op dat moment al een gepasseerd station. Terwijl de speler zelf nog dacht dat de deur op een kier stond voor deelname aan het WK. Toen Wijnaldum onlangs liet weten nog steeds op een kans te hopen, vond Koeman het tijd om duidelijkheid te geven. Hij heeft Wijnaldum in een telefoongesprek uitgelegd dat hij de voorkeur geeft aan andere spelers. Ook de huidige blessures van vaste krachten als Jerdy Schouten en Xavi Simons veranderen daar niets aan. De trainer is tevreden over de nieuwe weg die hij is ingeslagen en houdt daaraan vast. Met de beslissing van Koeman lijkt er een einde te komen aan de internetcarrière van Wijnaldum. Zijn laatste optreden in het shirt van het Nederlands elftal blijft daarmee de wedstrijd tegen Oostenrijk op het afgelopen EK.
0: Dit is jouw sportradio.

jouw sportradio. Wil je bevrijdingsdag nog lekker met een potje voetbal afsluiten? Dat kan vanavond, want vanavond is er Champions League voetbal. In Londen maken Arsenal en Atletico Madrid onderling uit wie de koffers mag pakken voor de grote finale in Budapest op 30 mei aanstaande. De wedstrijd begint om 9 uur en is te zien op Ziggo Sport. Arsenal tegen Atletico Madrid. Tijdens het eerste treffen in deze competitie werd het nog 1-1. Nou, vanavond moet er dus een winnaar uitkomen. Goedemorgen, dit is Grand Prix.

Yo, Grand Prix Radio aan het begin van 5 mei, bevrijdingsdag. Ja, dus dadelijk even wat lekkers bij de koffie, omdat het feest is. Nou ja, Danny serveert de koffie hier met extra lekkere classics. Koffie en classics, zo dadelijk met Danny. En natuurlijk heel veel sport, zoals je van ons gewend bent. Ik wens je een hele leuke dag.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Om winkelpersoneel te beschermen lopen beveiligers en Albert Heijn straks rond met bodycams. Het gaat om een proef in 4 winkels. Als een klant zich misdraagt, mag het cameraatje worden aangezet. Agressie tegen personeel komt steeds vaker voor. Albert Heijn-medewerkers hebben daarom al geen naamplaatje meer op hun borst. Supermarkten in België mogen vanaf volgend jaar weer tabak verkopen. Het verbod ging vorig jaar in, maar voor kleinere winkels golden andere regels dan voor de grote. Dat is discriminatie, oordeelde het gerechtshof nadat winkeliers een zaak waren begonnen. Bij ons mogen supers al bijna 2 jaar geen tabak meer verkopen. In Oost-Oekraïne zijn gasinstallaties aangevallen met Russische raketten en drones. Rond de steden Kharkiv en Poltava zouden zeker 5 mensen zijn omgekomen. Het aantal gewonden loopt in de tientallen. Rusland heeft gezegd dat het Oekraïne later deze week tijdelijk met rust laat vanwege de Russische Bevrijdingsdag. En Nederland viert vandaag Bevrijdingsdag. De officiële start was vannacht in Wageningen, waar estafettelopers vertrokken om het vuur van de vrijheid het land door te brengen. In Utrecht ontsteken premier Jette en Splinter Chabot vanmiddag het bevrijdingsvuur als start van de 14 bevrijdingsfestivals. Op veel plekken bewolkt met vooral in het zuidoosten regen. In het noorden en westen is het vaker droog met wat zon. Het wordt 12 tot 16 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staat een file op de A1 Duitse grens richting Hengelo tussen Oldenzaal en Hengelo. 10 minuten vertraging in 4 kilometer file. Door bergingswerkzaamheden op de A15 Nijmegen richting Gorkum tussen Echteld en Tiel West 4 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is bijna 10 minuten.
6: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
7: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar 9 euro. Kijk op ben.nl.
9: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
10: Krijgen een hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
11: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
12: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99. Dat is wit goud voor weinig.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
18: Woehoe!
2: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu, alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Hamster!
19: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
18: Yes!
19: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipstietsels, kip cordon bleu en terrasnietsels 2 stuks, tweede gratis.
18: Boeie.
19: Hak, tweede gratis.
18: Lekker hoor!
19: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
18: Lekker hoor!
19: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Cat Factions, ook tweede gratis.
18: Zoé!
19: De meeste en beste aanbiedingen.
18: Amster!
0: Grand Prix.

0: Grand Prix Radio, je sportradio. Goedemorgen vandaag, 5 mei. Natuurlijk her en der in het land diverse festivals die worden gehouden. Maar er wordt ook gesport, met name in Spanje. Want daar komen vandaag de dames in actie. Het wielerpeloton moet namelijk rijden in La Vuelta. De derde etappe gaat over 121,2 kilometer. Geen grote bergen die erin zitten, maar de onvoorspelbare wind langs de kust en verraderlijke glooiende meters die kunnen dan toch wel obstakels vormen voor de dames. Het peloton komt zo rond een uur of 5 vanmiddag over de streep in de kustplaats A Coruña. En dan weten we wie vandaag de etappe wint. Gaan we even terug in de geschiedenis naar 5 mei 2024. Dat was het een mooie dag voor Nederland, want de Nederlandse wielrenster Demi Vollering pakte toen namelijk de eindzege van de Vuelta door in de laatste etappe solo over de eindstreep te komen. Was een goede dag voor ons dus. Zo direct meer sport. Sport in het kort komt eraan. Eerst hoor je Rihanna en Wham op je sportradio.
1: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kevin Doets heeft in het Duitse Hildesheim zijn eerste grote titel bij de profs behaald. De darter uit Almere was de sterkste tijdens het 13e Players Championship toernooi. Na ruim 160 pogingen op dit niveau mag hij nu eindelijk een beker mee naar huis nemen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale stond Doets tegenover Engelsman Luke Woodhouse. Hoewel hij in het begin tegen een achterstand aankeek, knokte hij zich knap terug en won de partij uiteindelijk met 8-5. Het gemiddelde waarmee hij de finale uitgooide was met ruim 100 punten per beurt indrukwekkend. Na het beslissende schot zakte Doets van pure ontlading door zijn knieën. De Nederlander laat weten dat dit succes als een enorme opluchting voelt. Hij zat er de laatste tijd al vaak dichtbij, maar strandde steeds in de halve finales. Nu die horde eenmaal genomen is, kijkt hij direct verder naar de toekomst. Doets wil zo snel mogelijk de top 16 van de wereld binnenstormen en droomt ervan om ook op grote televisietoernooien te gaan toeslaan. Doets was niet de enige Nederlander die opviel in Duitsland. Dirk van Duivenbode liet het publiek juichen door een perfecte leg te gooien. Hij had slechts 9 pijlen nodig om de score van 501 naar 0 te brengen. Ondanks de zeldzame 9-darter was het toernooi voor hem een ronde later alweer voorbij.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Het is Grand Prix Radio, het is je sportradio. Want op de dinsdag weet je dat de podcast inmiddels voor je klaar staat. Formule 1 aan tafel. Gisteren online gekomen. We hebben Rob van Zomer aan tafel zitten, onze radio-dj. Olaf Mol, onze eigen Formule 1-commentator, is aangeschoven. En de altijd kritische Frans Verschuur, oud-teambaas van Jos Verstappen, zit er ook bij. Frank Evenblij, die presenteert het geheel. En natuurlijk wordt er nagepraat over de grote prijs van Miami. Hoe zat het nou met die straf van Verstappen en zo? Het komt allemaal aan bod. De podcast, je kan hem beluisteren in de podcastkanalen. Je kan hem ook bekijken als videocast op kijk.nl. En je vindt hem natuurlijk ook gewoon in onze eigen app en op grandprixradio.nl. Goedemorgen.

0: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
1: Bij Ethos hebben we de fijnste moederdagcadeaus. Zo leg je je moeder helemaal in de watten. Met bijvoorbeeld alle termen nu 1 plus 1 gratis. Kom voor nog meer moederdagdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99.
4: Dat is wit goud voor weinig.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Crowe. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.crowe.nl.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
3: Aldi.
8: Je zou je

0: Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gedoe met je dekbedovertrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
0: Voor maar 2 euro maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speel bewust 18+.
2: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Start je dag zonder barst.
5: Opgelost, autotaalglas.
6: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola Light en Zero, 1,5 liter, 1 Plus 1 gratis. En alle Konimex, Kroephoek, Boemboe en Boksausen, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
8: Joehoe! Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
11: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
12: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
13: Danny Elbe.

lekker toch. Tot 12 uur mag je de radio extra hard zetten. En hou je ook nog op de hoogte van de sport. Want vandaag zijn de tennissers natuurlijk gearriveerd in de Italiaanse hoofdstad Rome. Een groot graveltoernooi wordt daar gespeeld. Het Forco Italico. De vrouwen die zijn inmiddels toegekomen aan de eerste ronde van het hoofdschema. De mannen die komen alleen nog in actie in de kwalificaties om überhaupt een plek in dat hoofdschema te kunnen krijgen. Eerste partijen in de dagsessie die beginnen zo rond een uur of 11. In de avondsessie komen de spelers in actie vanaf een uur of 7 vanavond. Dat dus in Italië. Hier zo direct meer sport voor je. We praten hierbij in Sport in het Kort op Grand Prix Radio. Je sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij het team van Mercedes lijkt er een verschuiving ingezet in de onderlinge verhoudingen. Waar George Russell aan het begin van het jaar nog de duidelijke kopman leek, trekt de jonge Andrea Kimi Antonelli het momentum steeds vaker naar zich toe. Met een reeks sterke resultaten heeft de Italiaan inmiddels een gat geslagen in het kampioenschap. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Russell erkent dat zijn teamgenoot momenteel in een uitstekende fase zit, maar hij blijft nuchter onder de situatie. Volgens de Brit is het momentum in de Formule 1 een grillig fenomeen dat gedurende een lang seizoen nog alle kanten op kan gaan. Hij benadrukt dat hij uit eigen ervaring weet hoe snel de rollen weer omgedraaid kunnen worden. Ondanks een lastige weekend in Miami, waarin de snelheid van zijn auto niet aan de verwachtingen voldeed, ziet Russell geen reden tot grote bezorgdheid. Voor hem is het nu vooral een kwestie van de data analyseren en terugkeren naar de vorm die hij in de openingsfase van het seizoen liet zien. Hoewel er op de baan in Miami ook wat akkevietjes waren met concurrenten als Max Verstappen en Charles Leclerc, laat Russell zich niet uit het veld slaan. Hij kijkt vooral vooruit naar de volgende races. Het doel voor de ervaren Brit blijft echter onveranderd. Hij wil zo snel mogelijk weer op de hoogste treden van het podium staan en het gevecht met Antonelli aangaan.
0: Dit is jouw sportradio.

het is je sportradio met koffie en classics nog tot 12 uur. Wat hebben we volgend uur onder andere voor je? Nou, we gaan kijken naar het voetbal, want er wordt gespeeld in de Champions League, maar ook in de Keukenkampioendivisie wordt vanavond gespeeld. Welke wedstrijden? Dat hoor je straks hier.

0: Free Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
1: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
1: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 11 uur.
2: Goedemorgen, dit is de ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. De benzineprijs blijft records breken. Volgens United Consumers heeft een liter euro 95 nu een adviesprijs van ruim 2,63 euro. Diesel kost bijna 2,59 euro, terwijl die prijs vorige maand nog boven de 2,80 euro lag. Tanken over de grens is een stuk goedkoper. Door een accijnsverlaging ligt in Duitsland de benzineprijs onder de 2 euro. Er is meer bekend over het meisje dat afgelopen weekend geraakt werd door de wiek van een molen in het Utrechtse dorp Heijen-Boeikop. Het slachtoffer is 2 jaar en komt volgens de regio's in de Rijnmond uit Kinderdijk bij Rotterdam. Ze was bij de molen omdat een familielid daar die dag aan het malen was. Het meisje raakte zwaar gewond. Een zwaar ongeluk vanmorgen in het Brabantse Etteleur. Een motorrijder en een busje reden daar op een provinciale weg vanmorgen frontaal op elkaar. De motorrijder overleefde dat niet. Hoe het met de bestuurder van het busje is, is niet duidelijk. Om erachter te komen wat er mis is gegaan, is de weg beide kanten op dicht. En een Nederlandse donatie aan Oekraïne, waardoor de oorlog een tekort is aan van alles. Het kabinet geeft bussen cadeau die in ons land werden gebruikt om bijvoorbeeld gevangenen van en naar de rechtbank te brengen of ruilschoppers mee af te voeren. De eerste 4 bussen zijn nu overgedragen en er komen er nog 16 aan. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden.
3: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
4: Dat is wit goud voor weinig.
5: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
4: Mamma mia, dat is goedkoop.
5: Dan gaan we vieren, dan gaan we vieren.
3: Aldi.
6: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
7: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
8: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
13: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
13: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
15: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
16: Kippie.
17: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
18: Nieuw
16: in de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
18: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
16: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
19: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
20: Hi, dag.
21: Hoi, hallo.
22: Vandaag de dag vraagt om energie van vandaag. Daarom zorgen wij ervoor dat jouw energieoplossingen werken en blijven werken. Dat is al 100 jaar de zekerheid van Essent.
23: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
24: Hey, bedankt.
25: Merci.
23: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
22: En ook voor de zekerheid van een vast contract... ga je naar Essent.nl.
1: Grand Prix Radio.

Radio. Goedemorgen, het is koffie en classics en voetbal. Straks kijken we naar het programma van de Keukenkampioendivisie en van de Champions League voor vanavond. Eerst even naar de Premier League, want gisteravond werd er gespeeld. Het werd weer een slechte dag voor Chelsea, want voor de 6e keer op rij hebben ze een wedstrijd verloren in de Premier League. Dit keer verloren ze op eigen veld met 1-3 van de degradatiekandidaat Nottingham Forest. Dan doe je het niet goed, terwijl Nottingham Forest hard knokt om in de league te blijven, want die hebben namelijk in de afgelopen 5 wedstrijden 4 keer gewonnen. Ja, het gaat dus niet zo goed bij Chelsea. 2 spelers werden ook met hoofdblessures van het veld afgedragen. Jesse Derry en Roberto Sanchez per brancard. Dus dat geeft al aan dat het een pittige wedstrijd was daar in Engeland. Voetbal van vanavond, daar ga ik je straks meer over vertellen. Eerst even een tip, want als je nog brandstof nodig hebt, je weet wat het kost, hè? Bij Grand Prix Radio kun je namelijk gratis brandstof krijgen als je luistert naar de podcast Formule 1 on tafel en je doet mee met het spelletje Raad het autogeluid. Kun je namelijk een volle tank brandstof voor je auto winnen. Ja, je hoort het goed. De podcast, beluisteren maar, doe mee met het spel en win. Podcast vind je in de podcastkanalen. Natuurlijk ook in onze eigen gratis app. En de podcast Formule 1 on tafel staat ook gewoon op grandprixradio.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV, aanvallers Ruben van Bommel en Alassane Plea volgen een aangepast programma om volgend seizoen weer volledig fit op het voetbalveld te verschijnen. De twee spelers herstellen van een zware knieblessure en trainen langer door terwijl hun teamgenoten vakantie vieren. Ook sluiten ze na de zomerstop eerder aan bij de selectie in Eindhoven. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Peter Bos heeft laten weten dat de spelers 2 weken langer doorgaan bij onder 19 van de club. Wanneer de voorbereidingen van het nieuwe seizoen begint, staan de twee vervolgens een week eerder op het veld dan de rest van de groep. Het doel is dat ze eind juni weer volledig met de hoofdmacht kunnen meedraaien. Vooral over het herstel van Van Bommel is de technische staf positief gestemd. Hoewel hij maandenlang moet revalideren na een gescheurde kruisband, maakt hij op de trainingen een fitte en vrije indruk. De club kiest er echter voor om geen enkel risico te nemen met de jonge aanvaller en hem dit seizoen nog niet te laten spelen. Van Bommel staat al sinds september aan de kant. Voor Plea duurt de afwezigheid nog iets langer. Hij raakte een maand eerder geblesseerd aan zijn knie. Door deze extra trainingsweken in te bouwen hoopt PSV dat beide aanvallers vanaf de eerste dag van de nieuwe voorbereiding weer topfit zijn.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Radio, je sportradio. Goedemorgen, het is Danny hier met koffie en classics en voetbal. Want vanavond wordt er gespeeld in de keukenkampioendivisie. Tweede ronde van de play-offs in Waalwijk vanavond. Na de bloedstollende overwinning van Rode JC in de eerste ronde is het nu de beurt aan RKC om het in eigen huis op te nemen tegen Willem II. 7:15 wordt de wedstrijd gespeeld. RKC Willem II. En als je hem wil bekijken, hij wordt uitgezonden op ESPN. Dan kun je hem lekker bekijken. Hoe gaat het aflopen in de play-offs van de keukenkampioendivisie? Vandaag een bewolkte dag met landinwaarts ook nog enige tijd kans op wat regen. In de kustprovincies zit wat meer zon en de temperatuur komt uit op een graadje of 15. Straks meer over de Champions League voetbal. Eerst hoor je Somber op je sportradio.

0: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Je kleedgeld is opgegaan aan zakken chips en nu zijn je zakken leeg?
2: Ah, chips.
1: Maak er een potje van.

0: op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van €600 bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
1: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
2: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
3: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
1: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar €3,49. Lidl, je verdient het.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
5: Greets. Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
6: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer. Wees slim. Spoticar.nl.
8: Wil jij nog één keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Broodje van de week. Ontdek nu je favoriet. Bij Kippie. Altijd met gratis saus.
11: Kippie.
12: Je hebt deals. En je hebt Tui deals. Deze week extra scherpe prijzen voor Griekenland. Boek nu bij Tui.
13: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
14: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
15: Voordeel voor jou, mooi voor mama bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals alle Friese vlag, 1 plus 1 gratis. En Korenlanders van Plus Boeren Tijgerbrood, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
17: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
19: Danny Elbersen. Vanavond de halve finale in de Champions League. Daar hoor je zo meer over.

Grand Prix Radio, je sportradio. Goedemorgen, vandaag is het 5 mei. Dat betekent her en der in het land veel bevrijdingsfestivals. Er wordt feest gevierd. Nou, misschien vanavond ook wel in Engeland. Want Arsenal moet vanavond voetballen tegen Atletico Madrid. En dan hebben we het over de halve finale van de Champions League. Het is de eerste beslissing die vanavond gaat vallen. Eerste wedstrijd tussen beide ploegen. Die eindigde in 1-1. En vandaag dus de return. 9 uur vanavond in Londen. Arsenal moet het opnemen tegen Atletico. En ja, wie mag dan de koffers gaan pakken voor de grote finale in Boedapest, die op 30 mei aanstaande wordt gespeeld. Als je wil zien hoe het afloopt, de wedstrijd wordt vanavond om 9 uur uitgezonden op Ziggo Sport. Spannend, spannend, spannend, spannend, spannend, zeg.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton gooit het over een andere boeg in zijn voorbereiding op toekomstige Formule 1 races. De zevenvoudig wereldkampioen stopt voorlopig met het gebruiken van de simulator van Mercedes. Volgens Hamilton sluit de virtuele wereld op dit moment simpelweg niet goed aan op de werkelijkheid op het circuit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende keuze, want Hamilton brengt normaal gesproken wekelijks uren door in de simulator om de afstelling van zijn auto te verfijnen. Hij merkt echter dat de auto bij aankomst op de baan totaal anders aanvoelt dan de computer voorspelt. Die afwijking zorgt voor grote problemen, zeker tijdens een sprintraceweekend. In zo'n format is er maar één vrije training om de auto goed af te stellen. Grote aanpassingen aan bijvoorbeeld de ophanging zijn dan riskant. Hamilton legt uit dat het team dan vastzit aan de basis die niet lekker werkt. Tegen de tijd dat de kwalificatie begint, zijn er dan nog maar een paar rondjes over om aan de nieuwe afstelling te wennen. De Brit kijkt naar zijn teamgenoot Charles Leclerc, die vanaf de eerste meter in Miami direct de juiste snelheid te pakken had. Hamilton stelt dat hij zelf ook op dat niveau had kunnen zitten als de basisafstelling direct klopte. Hij trekt daarom nu zijn eigen plan en herinnert zich eerdere succesvolle weekenden waarin hij zonder simulatorwerk juist zijn beste resultaten neerzette.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

0: En Classics met natuurlijk Level 42, een van de hofleveranciers van dit programma. Lekkere. Morgenochtend nieuwe Classics voor je, zo direct na 12 uur. Mag jij je boterhammen gaan pakken? Kun je lekker luisteren naar Alexander Stevens die je bijpraat over de actuele sportgebeurtenissen in de muzikale lunch na 12 uur. Dus veel plezier.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
3: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
3: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 12 uur.
4: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Oekraïne voert de strijd tegen Rusland ook de komende tijd verder op. President Zelensky zegt op X dat de afgelopen weken het aantal middellange afstandsaanvallen is verdubbeld, maar wat die hebben opgeleverd is niet duidelijk. Verder zegt Zelensky dat de productie van drones en onbemande gevechtsrobots wordt opgevoerd. Benzine is weer duurder. De adviesprijs die je vaak aan pompen langs de snelweg betaalt staat op ruim €2,63. De dieselprijs piekte vorige maand op €2,81, maar is nu gezakt naar bijna €2,59. Pomphouders in de grensstreek klaagt dat klanten daar de grens over gaan. Vooral in Duitsland is tanken veel goedkoper. De man die gisteren door de Rotterdamse politie werd neergeschoten is 59 en komt uit Brielen, zegt het OM. Agenten gingen op een melding af over een bedreiging met een vuurwapen. Wat er daarna precies gebeurde is onduidelijk. De man ligt in het ziekenhuis. De Rijksrecherche zoekt uit of de agenten terecht schoten. En nog even, en dan barst het feest los op de 14 bevrijdingsfestivals in ons land. Talloze artiesten treden erop, onder wie de ambassadeurs van de vrijheid. Dit jaar zijn dat DJ La Fuente, Carso, de Josti Band en Rolf Sanchez. De fans vliegen ze met helikopters van de ene naar de andere plaats. In het noorden en westen zo goed als droog met wat zon. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen. Het wordt 12 tot 16 graden.
3: Grand Prix Radio Verkeer.
5: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. File op de A1 Hengelo-Duitse grens door de controles. 2 kilometer file vanaf de Lutte, 10 minuten vertraging tot aan Duitsland. Op de A28 Zwolle richting Assen tussen Bijlen en Assen-Zuid. 5 kilometer file en een kwartier vertraging. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Nijmegen-Dukenburg en afrit Nijmegen. 3 kilometer file.
6: Fans van het witte goud, opgelet! Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
8: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil te waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
6: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
7: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
10: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
11: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
9: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
12: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 12 maanden voor maar €3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
12: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Jojo.
14: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
15: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
14: Beren goed, thanks bo!
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
14: En actie, olifant!
16: Hallo, wij twee zijn echt al jaren fan van Almof Hoekje. Zo ben ik dol op Hoekje Chocobals. Die is lekker! En ik word helemaal blij van Hoekje Aardbei. Dus we zeggen nog steeds, hallelof! Voor Almof.
15: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
17: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
18: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
19: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
20: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
21: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Grand Prix Radio.
22: Alexander Stevens.
23: Smakelijk eten tijdens lunch op dinsdag. En goed nieuws, de Nederlandse darter Kevin Toets heeft zijn eerste professionele toernooizege behaald. Gisteren in het Duitse Hildesheim won hij een Players Championship toernooi. Grand Prix.

Grand Prix Radio is jouw sportradio. Het is je dinsdag, smakelijk eten, bewolkt met een kans op een zonnetje in het noorden, maar de rest van het land kans op regen met 15 graden, dat is minder. In de regen trouwens wordt het echt koud, graadje of 11. Ik zei het net al, de Nederlandse darter Kevin Doets heeft zegen eerste professionele toernooizege behaald. Dat was gisteren in Duitsland, in Hildesheim. Hij speelde in de finale van een Players' Championship toernooi tegen Luke Woodhouse. Hij is de nummer 35 van de wereld, de Flevolander, en poetste in die finale een 2-4 achterstand weg. En dat deed hij heel knap. Achteraf zei hij dat het een enorme opluchting was. En is blij natuurlijk met zijn eerste officiële titel. Ook vandaag komen de darters weer in actie in het Duitse Hildesheim. Dan voor het 14e toernooi in deze reeks van het seizoen. Gisteren in Engeland, dure punten liet Manchester City liggen. Ja, tegen Everton. Het was de ploeg van Pep Guardiola die op bezoek kwam daar. En niet verder kwam dan een 3-3 gelijkspel. Wel veel doelpunten, maar weinig punten. En door dit resultaat heeft de koploper in de Engelse Premier League, Arsenal, met nog 3 duels te gaan, het kampioenschap eigenlijk weer volledig in eigen hand. Doku redde in de laatste seconde een punt voor Manchester City met zijn tweede treffer in de avond, gisteravond tijdens de wedstrijd. Ook Haaland scoorde en namens Everton trof Barry 2 keer en O'Brien 1 keer het doel. Daardoor dus 6 doelpunten tijdens die pot, die dus uiteindelijk niet dat bracht wat Manchester City zo hard nodig heeft. Zometeen gaan we eens even naar sport in het kort. Op de sportredactie vandaag zit hij, jazeker, onze eigen Rob Steltman. Ik heb hem al zien rondlopen. Je hoort hem zometeen hier bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman overweegt om een extra keeper mee te nemen naar het komende WK. Hoewel 3 doelmannen de standaard zijn, overweegt Koeman om voor het eerst in de geschiedenis van Oranje 4 keepers op de definitieve lijst te zetten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA staat een selectie van maximaal 26 spelers toe, mits er minstens 3 daarvan in het doel staan. Het dilemma van de bondscoach draait vooral om de logistiek en de fitheid van zijn selectie. Koeman geeft aan dat hij voorstander is van een grote groep. Zijn grootste zorg is dat er tijdens het toernooi een keeper geblesseerd raakt. Als dat gebeurt, wil hij voorkomen dat hij een vervanger moet oproepen die op dat moment vakantie viert op het strand. Zo'n speler mist dan het wedstrijdritme en moet bovendien in korte tijd wennen aan de omstandigheden en het weer in Amerika. Hoewel de regels van de Wereldvoetbalbond het toelaten om bij medisch aangetoonde blessure alsnog een nieuwe keeper in te vliegen, neigt Koeman naar een extra zekerheid vooraf. Hij benadrukt dat een eventuele vierde doelman niet voor spek en bonen meegaat. De coach wil de keepers die niet spelen nauwgezet blijven volgen tijdens de trainingen en belooft hen dezelfde aandacht te geven als de basisspelers. De knoop wordt uiteindelijk op 30 mei doorgehakt, want dan moet de definitieve selectie officieel bij de FIFA zijn ingeleverd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Grand Prix Radio is jouw sportradio met Flo Rida en Sia en Wild One. Het is je dinsdagmiddag en ze zijn bezig, de dames in Spanje, met de Vuelta Feminina. En Shari Boshuyt heeft de tweede etappe gisteren gewonnen. De Belgische was namelijk de snelste in een sprint van een toch wel behoorlijk uitgedund peloton. En het is haar eerste zege op het hoogste niveau na een schorsing die ze heeft gehad naar aanleiding van doping. Francesca Koch weer tweede en neemt de leiderstrui over van de Zwitserse Rüegg. De Zwitserse kwam in die finale ten val en moest dus uit de wedstrijd uiteindelijk. Marianne Vos, zij is natuurlijk niet gestart gegaan. Zij is al eerder uitgevallen vanwege een botbreuk, een sleutelbeenbreuk die ze opliep. Waarbij ze trouwens nog wel, heel knap, na die breuk over de finish kwam als zevende. Gisteren is ook bekend geworden dat NAC Breda, in het voetbal hebben we het dan over het kort geding tegen de KNVB over de zogeheten paspoortkwestie, heeft verloren. De rechter oordeelde dat de met 6-0 verloren wedstrijd tegen Go Ahead Eagles niet overgespeeld hoeft te worden. De KNVB had aangevoerd dat het overspelen van de wedstrijd een domino-effect kan hebben, omdat er dan bij 133 duels dit seizoen een vergelijkbare situatie zou zijn geweest. De rechter dus heeft in het voordeel van de KNVB en in het nadeel van NAC Breda besloten. Langzaamaan richting 12:30. Het is je lunch op dinsdag. Wij zijn Grand Prix Radio.

Grand Prix Radio is jouw sportradio. Het is je dinsdag. We zitten tijdens de lunch smakelijk eten rond 12:30. Boterhammetjes, lekker. En ik praat je zo bij over de wielerploeg Picnic Post NL. Die starten vrijdag met de Giro d'Italia. Met 5 Nederlanders. Wie dat zijn, hoor je zo. Maar eerst even vandaag bewolkt. Kans op regen, behalve aan de kust en in het noorden. Voor de rest is het kans op nat. In het noorden en aan de kust is er een zonnetje. De temperaturen vandaag maximaal 15 graden. In de regen kan het zakken naar een graad of 11. En morgen exact hetzelfde weerbeeld.

0: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Even over later.
2: Ik ben aan het streamen.
1: Oh, sorry.
2: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
3: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
4: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
5: Mooi van Ethos.
6: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar 2,99.
7: Dat is wit goud voor weinig.
8: Dat gaan we vieren.
6: Aldi.
9: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
10: De beste plek voor jou, NVM.
11: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar 2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar 2,19.
12: Mamma mia, dat is goedkoop.
8: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
11: Aldi.
13: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
14: Schuren, afplakken, lakken. Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
15: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
16: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
17: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
18: Hè? Bij deze sportschool zijn 20 bladblazers overreden door een heftruck?
19: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld bij je verzekering. Zonde, want die keert dan mogelijk niet uit bij schade. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK.
20: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
21: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
22: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
23: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
24: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
25: Grand Prix Radio Verkeer.
0: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging in 3 kilometer file vanaf Zevenaar tot aan de Duitse grens. A16 Rotterdam-Breda bij Afrit Dordrecht Centrum 5 minuten vertraging in 3 kilometer file. A73 Maasbracht richting Nijmegen tussen Malden en Afrit Nijmegen 5 kilometer file en 10 minuten vertraging.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
2: Alexander Stevens.
3: Met tussen nu en 1 uur onder andere wielrennen en tafeltennis.

is jouw sportradio. Het is hier dinsdagmiddag. Smakelijk eten tijdens de lunch. Kans op regen vandaag, behalve aan de kust en in het noorden. Temperaturen vandaag rond de 15 graden. De Nederlandse wielerploeg Picnic Post NL start vrijdag met 5 Nederlanders in de Giro d'Italia. Dat zijn Casper van Uden, Frank van den Broek, Timo de Jong, Gijs Leemrijzen, Tim Naboman. Ze zijn geselecteerd. De beoogde kopman, Max Polen, is niet fit. Waardoor de ploeg, Picnic Post NL, de strategie heeft omgegooid. Het team kiest nu voor een aanvallende koers. Waarbij Van Uden, als sprinter in de massasprints, vloeg. Picnic Post NL, de strategie heeft omgegooid.

Britte Ierland verloor haar partij in 5 games... nadat ze een 2-0 voorsprong had genomen. Marokke Li Yi ging in 5 games onderuit en Tanja Helle verloor in 3 games. Oranje had de knock-outfase bereikt door als tweede te eindigen in de pool achter het team van Hongkong, maar kan dus niet de belofte waarmaken in Londen. Zometeen sport even in het kort met Rob Steltman. Onderweg voor je na Coldplay bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Thijs Kraaienveld is hard op weg om een vaste waarde te worden in de hoofdmacht van Feyenoord. Van alle talenten uit de eigen jeugd heeft hij dit seizoen de meeste wedstrijden gespeeld. Trainer Robin van Persie ziet in hem een echte kwaliteitsvoetballer. Vooral omdat de jongeling moeiteloos op verschillende plekken in het elftal kan spelen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie kent Kraaienveld al jaren vanuit de jeugdopleiding. In die periode speelde de voetballer op verschillende plekken, van het middenveld tot centraal in de verdediging. Volgens de trainer is het een natuurlijk proces waarin een speler zijn weg moet vinden, al denkt hij dat Kraaienveld zich uiteindelijk op één of twee posities moet gaan focussen om het hoogste niveau te bereiken. Op dit moment speelt hij vooral in het middenveld door blessures bij andere spelers. Toch ziet Van Persie hem nu nog als een centrale verdediger, omdat hij vanuit de

0: achterhoede het hele veld kan overzien. De trainer prijst daarbij vooral zijn inzicht en de manier waarop hij met de bal omgaat. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat Kraaienveld in de toekomst een vaste waarde wordt als rechtshalf of zelfs als controlerende middenvelder. Volgens de trainer heeft hij de kwaliteiten in huis om op die posities uit te groeien tot een speler van wereldklasse.
1: Dit is jouw Sportradio.

dinsdag. We gaan richting 1 uur. Het is je lunch. De Nederlandse waterpolosters hebben bij het Wereldbekertoernooi in Rotterdam hun tweede nederlaag geleden, helaas. De ploeg verloor met 10-12 van de Verenigde Staten. En Oranje had vooral moeite om de Amerikaanse defensie te doorbreken. Ze kwamen in het derde kwart nog wel terug van een achterstand van 5-8 naar 8-8. Maar daarna stokte het. En dat terwijl de Amerikaanse vrouwen het net wel bleven vinden. De periodestanden waren 2-1, 2-5, 4-3 en 2-3. Daarmee dus een nederlaag. We gaan richting de nieuwsfeiten van het ANP van 1 uur. Straks veel meer sport voor je op de sportredactie. Onder andere Rob Steltman die rondloopt. We praten hierbij over voetbal. We hebben nog Formule 1 en nog veel meer zaken. Lekker hier blijven, mis je niks.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Het kan zijn dat vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika, waar een virus is uitgebroken, elkaar hebben besmet. Het virus wordt vaak overgedragen door muizen en ratten, maar de WHO denkt ook aan mens-op-mens besmetting als mensen heel dicht bij elkaar zijn. Een Nederlands stel en een Duitse vrouw aan boord overleden. Ook studenten hier zijn de dupe van de grote hack van Amerikaanse onderwijssoftware. BNR heeft de lijst gezien met alle getroffen instellingen en er zitten ook tientallen hogescholen en universiteiten in ons land bij. Hackers hebben gegevens in handen als namen en mailadressen. Wachtwoorden en ID-bewijzen zouden veilig zijn. Weer een anti-Joods incident in Londen. Deze keer werd brand gesticht bij een voormalige synagoge. De schade bleef beperkt en er raakte niemand gewond. Maar dat maakt de impact op de Joodse gemeenschap niet minder, stelt de politie. Die onderzoekt of er een link is met eerdere incidenten, zoals het neersteken van twee Joodse mannen. En de ambassadeurs van de Vrijheid zijn op weg gegaan naar de bevrijdingsfestivals. Eigenlijk hadden ze allemaal met helikopters moeten vertrekken, maar zangeres Carzo moest door het slechte weer met de auto naar Limburg. La Fuente, Rolf Sanchez en leden van de Josti-band konden wel vliegen. Ze doen ieder meerdere festivals aan. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Leenderheide en knooppunt Batendorp 6 kilometer file door een ongeluk 10 minuten vertraging. De grenscontroles zorgen voor 10 minuten vertraging op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens. En op de A12 Duitse grens Arnhem bijna 10 minuten vertraging tussen Zevenaar en knooppunt Velperbroek.
5: Are you drinking my Mullermilk protein?
6: No.
7: Lots of milk, loads of chocolate flavor. Mullermilk protein. The moo you can't resist.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
9: Joehoe!
8: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
10: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonnen, begint natuurlijk bij...
11: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
12: Je zakgeld uitgegeven aan die populaire föhn, maar nu staat ook je rekening droog.

0: De bank die het een tikkie anders doet.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Odido. Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
3: Voor het maaien van je gras.
2: Voor het reinigen van je terras.
3: Voor het snoeien van je haag.
2: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
4: Oh. Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroo.nl.
2: Ontdek alle Stihl deals bij jouw Stihl dealer. Stihl, sterk werk.
6: Koffielovers van Nederland. Nu tot €40 cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
7: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
8: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
9: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hey Tijmen, je maatje Robin hier. Bedankt voor al je hulp bij het verhuizen, sjouwen, lachen en uitpakken. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart. Met een foto van ons samen.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Als je business door het plafond gaat, met TikTok rijden tot om de hoek, of bestellingen die blijven binnenkomen.
13: Wow!
12: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
14: Sneldertrekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
16: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Campina yoghurt en kwark, 1 Plus 1 gratis. En Hertog IJs en Ola Vianetta, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
17: Grand Prix Radio.
18: Alexander Stevens. 1 uur geweest, smakelijk eten tijdens de lunch op dinsdag. En snookerspeler Yu Jizhe heeft de wereldtitel veroverd. De Chinees, 22 jaar, was te sterk in de finale in Sheffield voor de Brit Sean Murphy.

Grand Prix Radio is jouw sportradio met Bruce de Bas Springsteen op je dinsdagmiddag. Tijd voor de lunch. Het is droog in het noorden en in het westen. In het midden van het land kans op regen. En tijdens de regen kan het zelfs een graadje of 11 zijn. Fris dus, morgen hetzelfde weer. Ik zei het net al, de snoekerspeler uit China, hij is pas 22, Wu Yizhe, heeft in een zinderende finale in Sheffield de finale gewonnen en de wereldtitel veroverd. Hij heeft gewonnen van de Brit Sean Murphy. In het beslissende 35e frame moest de uitkomst worden bepaald, waarin Wu direct het initiatief nam en zijn voorsprong ook niet meer weggaf. Deze Chinees, Wu, is na Stephen Hendry, die in 1990 21 jaar was en toen wereldkampioen werd, is hij na Stephen Hendry de jongste wereldkampioen ooit. Hij ontpopte zich de afgelopen weken tijdens het toernooi tot de grote belofte. Die speelde tijdens het toernooi in de Crucible. En dat was dus in Sheffield. De Premier League heeft Manchester City de titelstrijd weer volledig opengegooid. Want de ploeg speelde op bezoek bij Everton gisteravond en deed dat gelijk 3-3. En daardoor heeft koploper Arsenal met nog 3 duels te gaan het kampioenschap in het Engelse voetbal weer volledig in eigen hand in de Premier League dus. In de Champions League staat vanavond, als we het hebben over voetbal, de beslissende halve finale tussen Arsenal en Atletico Madrid op het programma. Daar gaan we het zo meteen eens even over hebben. Het is je dinsdagmiddag, wij zijn Grand Prix Radio. Smakelijk eten tijdens de lunch. Wij zijn jouw

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De snoekerwereld is een grote verrassing rijker. De 22-jarige Wu Jitsu mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen. In Sheffield versloeg de jonge Chinees de ervaren Sean Murphy met de kleinst mogelijke marge in de finale. Propstel meneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wu is pas de tweede Aziat ooit die de belangrijkste prijs in het snooker pakt. Hij volgt hiermee landgenoot Zhou Jingtong op, die de titel vorig jaar won. Met zijn 22 jaar is Wu bovendien een van de jongste kampioenen die de sport ooit heeft gezien. Jitsu gaat door de overwinning naar huis met een bedrag van bijna 600.000 euro. De eindstrijd was een tactisch steekspel dat verdeeld over 2 dagen ruim 10 uur in beslag nam. Wu begon heel aanvallend aan de wedstrijd, maar de 43-jarige Murphy liet zich niet zomaar aan de kant zetten. Het publiek zag hoe de twee spelers elkaar tot diep in de beslissende fase in evenwicht hielden. Wu viel dit toernooi al op door zijn uithoudingsvermogen. In de halve finale won hij het langste potje uit de geschiedenis van het WK. Uiteindelijk gaf het lef van Wu de doorslag. Hij bleef koelbloedig op de momenten dat het moest. Voor tegenstander Sean Murphy is het verlies wel pijnlijk. Hij wacht inmiddels al meer dan 20 jaar op een nieuwe wereldtitel, maar moest nu voor de 4e keer in de finale zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

met de gitaar van Santana en de zang van Vanessa Carlton en The Game of Love. Het is je dinsdagmiddag smakelijk eten. We gaan richting 13:30 zo langzamerhand. En vanavond om 21:00 staat de beslissende halve finale op het programma. In de Champions League tussen Arsenal en Atletico Madrid. De coach van Arsenal, Mikel moet je eigenlijk zeggen, Arteta, heeft bevestigd dat Jurrien Timber nog niet fit genoeg is om te spelen vanavond. Hij heeft een lies-blessure. Hij speelde zijn laatste potje op 14 maart alweer. Het gaat snel. Kai Havertz en Martin Ødegaard zijn wel beschikbaar voor deze topper die gespeeld wordt in Londen in het Emirates Stadium. En hij begint om 21:00 die wedstrijd. Ook vanavond wordt er gevoetbald in Nederland in de keukenkampioendivisie. De tweede ronde van de playoffs die barstte los in Waalwijk om 7:15. Na de bloedstollende overwinning op Roda JC in de eerste ronde neemt nu RKC Waalwijk thuis op tegen de mannen van Willem II. We houden het voor je in de gaten. Vanmiddag houd er rekening mee, kans op regen. Hou rekening met regen in het binnenland. Aan de kust in het noorden, daar is het droog met een zonnetje. In de rest van het land kan het nat zijn met tijdens die regenbuien een temperatuurdaling die kan zakken naar zo'n graad of 11. Morgen trouwens hetzelfde weer. Straks vanaf de redactie, de sportredactie hier. Rob Steltman met sport in het kort. Maar eerst de Common Arts bij Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
1: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En OT havermelk. Alle houdbare pakken van 1 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
4: Kippie.
5: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
6: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
6: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
8: Lekker bezig.
6: Milner.
5: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
10: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
11: Hey, bedankt.
12: Merci.
10: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
9: Scherp zien, zonder bril of contactlenzen, Feio. Levenzonderbril.nl.
13: Daar heb je Huub, van Hubo.
14: Hoi.
13: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
15: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
13: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
16: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
17: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
18: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
19: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
20: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
21: Bij Easy Pari Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Pari Excel. Shop in de winkel of op easypariexcel.nl.
22: Laat het weer zijn.
23: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
25: Alexander Stevens.
26: Skilegende Lindsey Vonn gaan we het zo meteen over hebben.

Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is je dinsdagmiddag met Miles Smith en Niall Horan en Drive Safe. Het is een dinsdagmiddag met kans op regen, behalve aan de kust en in het noorden. Ja, morgen hetzelfde weerbeeld. Het is ook een dag waarin we even stilstaan bij het feit dat Lindsey Vonn tijdens de Olympische Spelen ongelooflijk onderuit ging op de skis, weet je nog? Echt een klapper van formaat maakte. Tijdens een Olympische afdaling was dat in Italië. De 41-jarige Amerikaanse brak haar been toen op meerdere plekken. Ze onderging in de tussentijd talloze operaties. Ze ging aan het revalideren. En eigenlijk nu 3 maanden en 8 operaties na die klapper tijdens de Olympische Spelen is ze verschenen gisteren op een galaavond. In een galajurk en zonder krukken. Ja, ze ging in totaal dus 8 keer onder het mes sinds 13 februari. Maar ze maakte gisteren wel een enorme rentrée. In New York werd namelijk een jaarlijkse benefietavond gehouden voor het Costume Institute van het Metropolitan Museum of Art. En dat was ze voor uitgenodigd en daar wilde ze bij zijn. Lindsey Vonn staat bekend om haar ijzeren mentaliteit. En die is nog altijd volop aanwezig. En dat bleek opnieuw gisteravond. Ze vertelde dat ze eerder een operatie heeft voorkomen dan dat haar been moest worden geamputeerd na het incident. Ze zei, ondanks dat ze een comeback ook niet uit wil sluiten. 41 jaar, hè? Meerdere operaties. Ze zegt, misschien ga ik toch nog een keertje een poging wagen. Ze zegt, echter wil ze geen overhaaste conclusies trekken of meer speculeren over wat ze wil gaan doen in de toekomst. Ze toont zich eigenlijk wel een open boek in de weken na haar val. Want ze gaf op social media tekst en uitleg over haar depressiviteit. En dat was met name de dagen na die enorme crash die ze maakte tijdens het skiën op 13 februari. Ze heeft haar volgers op Instagram meegenomen in haar mentale strijd. En het hoogtepunt was gisteravond tijdens het gala toen ze stralend weer verscheen. Zometeen hier, Rob Stelman. Hij loopt rond op de sportredactie. Je hoort hem met Sport in het Kort hier bij Grand Prix Radio. Jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Kevin Doets heeft in het Duitse Hildesheim zijn eerste grote titel bij de profs behaald. De darter uit Almere was de sterkste tijdens het 13e Players Championship toernooi. Na ruim 160 pogingen op dit niveau mag hij nu eindelijk een beker mee naar huis nemen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale stond Doets tegenover Engelsman Luke Woodhouse. Hoewel hij in het begin tegen een achterstand aankeek, knokte hij zich knap terug en won de partij uiteindelijk met 8-5. Het gemiddelde waarmee hij de finale uitgooide was met ruim 100 punten per beurt indrukwekkend. Na het beslissende schot zakte Doets van pure ontlading door zijn knieën. De Nederlander laat weten dat dit succes als een enorme opluchting voelt. Hij zat er de laatste tijd al vaak dichtbij, maar strandde steeds in de halve finales. Nu die horde eenmaal genomen is, kijkt hij direct verder naar de toekomst. Doets wil zo snel mogelijk de top 16 van de wereld binnenstormen en droomt ervan om ook op grote televisietoernooien te gaan toeslaan. Doets was niet de enige Nederlander die opviel in Duitsland. Dirk van Duivenbode liet het publiek juichen door een perfecte leg te gooien. Hij had slechts 9 pijlen nodig om de score van 501 naar 0 te brengen. Ondanks de zeldzame 9-darter was het toernooi voor hem een ronde later alweer voorbij.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: jouw sportradio met Paul Garrick. Don't shed it here, langzaamaan richting 2 uur. Heb je hem al gecheckt, onze podcast Formule 1 aan tafel? Dat naar aanleiding natuurlijk van de Grand Prix van afgelopen weekend in Miami. Presentator Frank Evenblij heeft aan tafel zitten Olaf Mol, radio-dj Rob van Someren en voormalig teambaas van de vader van Max, dat is Frans Verschuur. Automatisch ook jouw kans op een volle tank brandstof voor je auto. Ja, check hem maar even. F1 aan tafel. Je kan hem bij ons in de app of op alle podcastplatformen terugvinden. Je kan hem ook bekijken. Dat doe je op kijk.nl. Voor de vrouwen in het wielerpeloton is het vandaag tijd voor de derde etappe in de Spaanse koers La Vuelta Femenina. De rensters zijn klaar om te starten. Iets over 2 uur gaan ze van start in de plaats Padrón. Voor een relatief vlakke koers die 121 kilometer ruim lang is. Hoewel er vandaag geen grote bergen in het profiel zitten, kunnen de onvoorspelbare windvlagen langs de kustlijn een verraderlijke, maar ook een glooiende vorm en meters richting de finish toch nog behoorlijk zwaar maken. Naar verwachting zal het peloton rond 5 uur vanmiddag over de meet komen in A Coruña. De mannelijke profs hebben vandaag nog een rustdag. Zij bereiden zich voor en dat doen ze op de Giro d'Italia. Die start vrijdag. Maar eerst dus maar eens even kijken wat de dames zometeen doen. Iets na tweeën gaan ze van start. Iets na tweeën, ook hier Rob Spijker. Hij neemt je mee in de wereld van de sport. Als je hier blijft, mis je niks.
1: Hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 2 uur.
5: Goedemiddag, dit is het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Michiel Frazenstorm. Door het hele land zijn de 14 bevrijdingsfestivals begonnen. De officiële start is nu zo'n beetje in Utrecht. Daar steekt premier Jetten samen met schrijver en presentator Splinter Chabot het bevrijdingsvuur aan. De ambassadeurs van de vrijheid gaan de festivals af om op te treden, onder andere DJ La Fuente. Tientallen onderwijsinstellingen in ons land hebben te maken met de hack van Amerikaanse software. Volgens BNR gaat het om bijvoorbeeld de universiteit in Amsterdam, de hogescholen in Den Haag en het Grafisch Lyceum in Haarlem. Wereldwijd zijn de gegevens gestolen van bijna 300 miljoen studenten en docenten, vooral namen en mailadressen. Vakantiegangers op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika hebben mogelijk elkaar besmet met het Hanta-virus. Normaal gesproken wordt het overgedragen door muizen en ratten, maar in dit geval zaten mensen vrij dicht op elkaar en kon het ook zo, denkt de WHO. Door het virus overleden 3 mensen, onder wie een Nederlands echtpaar. En een recordaantal mensen wil meedoen met de Marathon van Londen volgend jaar april. Vorig jaar waren er dik 1,1 miljoen inschrijvingen, nu zijn het er ruim 1,3 miljoen. Maakte Londense tot de populairste marathon, zegt de organisatie. Die denkt erover om volgend jaar in 2 dagen 100.000 deelnemers toe te laten. In het noorden en westen wat zon en een graad of 16. In het zuiden en oosten vaker bewolkt met soms regen en 13 graden. Morgen krijgen we nog zo'n dag.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem richting de Duitse grens door de controles 5 minuten vertraging tussen Afrit Beek en de Duitse grens in 2 kilometer file. 7 kilometer file op de A12 Duitse grens richting Arnhem tussen Zevenaar en Knoopend Velperbroek. Een kwartier vertraging. En dat komt door de werkzaamheden aan de IJsselbrug.
7: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
8: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
11: Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
12: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Wie reist met NS, reist net even anders. Door bijvoorbeeld te werken in de trein.
12: Klopt, wij laten reistijd voor ons werken.
2: Werken? In deze drukte?
12: Ja, met oortjes in. Is het overal rustig werken? Zo gaan we iedere dag vooruit.
2: Stap je ook in?
13: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
15: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijgingen.
16: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
17: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
13: Bestel je OBU op netlink.nl.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Schuren, afplakken, lakken.
21: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
22: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
23: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
24: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
25: Wil jij nog 1 keer naar de Formule 1 Heineken Dutch Grand Prix in Zandvoort? Koop dan actieproducten bij Jumbo en krijg 50% korting op kaartjes voor Super Friday. Dat is de ja van Jumbo.
26: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
27: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
28: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo. Odido.
0: Grand Prix Radio. Rob Spijker. Het is vandaag een bijzondere dag, allemaal een hele fijne bevrijdingsdag. En ook een bijzondere dag voor Michiel Kramer. Die had al met een broodje kroket op de bank willen zitten, maar moet vanavond nog aan de bak. Keukenkampioen divisie, play-offs,

Grand Prix Radio, jouw sportradio en Alex Warren Fever Dream. Dus je hebt het allemaal gehoord, hè? Michiel Kramer wil een einde maken aan zijn carrière en doorgaan als trainer. Hij is daar druk voor aan het studeren en mag ook bij RKC aan de bak. Alleen dat einde van zijn carrière, dat heeft nog een verlenging gekregen. Dat gebeurde allemaal tegen Roda JC. Daar heeft RKC namelijk de volgende ronde bereikt. Dat was echt een bloedstollende wedstrijd, was dat. En vanavond moeten ze het opnemen, de mannen van RKC Waalwijk tegen Willem II. Dat is om 6:15. Die wedstrijd is te zien bij ESPN. Ik heb later nog meer over wielrennen. De Vuelta, waar onze Nederlandse trots Vos helaas niet meer meedoet. Heeft met een blessure te maken. En we hebben ook Europees voetbal. Vanavond is de Champions League voetbal. Dit is Grand Prix Radio. Jouw sport.

0: talking. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij het team van Mercedes lijkt er een verschuiving ingezet in de onderlinge verhoudingen. Waar George Russell aan het begin van het jaar nog de duidelijke kopman leek, trekt de jonge Andrea Kimi Antonelli het momentum steeds vaker naar zich toe. Met een reeks sterke resultaten heeft de Italiaan inmiddels een gat geslagen in het kampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Russell erkent dat zijn teamgenoot momenteel in een uitstekende fase zit, maar hij blijft nuchter onder de situatie. Volgens de Brit is het momentum in de Formule 1 een grillig fenomeen dat gedurende een lang seizoen nog alle kanten op kan gaan. Hij benadrukt dat hij uit eigen ervaring weet hoe snel de rollen weer omgedraaid kunnen worden. Ondanks een lastige weekend in Miami, waarin de snelheid van zijn auto niet aan de verwachtingen voldeed, ziet Russell geen reden tot grote bezorgdheid. Voor hem is het nu vooral een kwestie van de data analyseren en terugkeren naar de vorm die hij in de openingsfase van het seizoen liet zien. Hoewel er op de baan in Miami ook wat akkevietjes waren met concurrenten als Max Verstappen en Charles Leclerc, laat Russell zich niet uit het veld slaan. Hij kijkt vooral vooruit naar de volgende races. Het doel voor de ervaren Brit blijft echter onveranderd. Hij wil zo snel mogelijk weer op de hoogste treden van het podium staan en het gevecht met Antonelli aangaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Country Radio, jouw sportradio en Simon Webb. Je hoorde No Worries. Het is vandaag een dag waar wat buien overkomen. Het is bewolkt en er valt in het zuidoosten en oosten van het land plaatselijk wat regen. Temperatuur zit zo'n beetje tussen de 11 en de 15 graden. Morgenmiddag is het in de zuidoostelijke helft bewolkt. Een periode met regen daar. In het noorden en westen zijn dan perioden met zon. En de temperatuur ligt dan tussen de 11 en de 16 graden. Richting 14:30 is dit jouw sportradio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
4: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
6: Hamster!
7: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
7: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels, twee stuks. Tweede gratis.
6: Boeie.
7: Hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Amster.
8: Van Green Choice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Green Choice. Positieve energie.
9: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts, twee stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
8: De positieve energie van Greenchoice is er ook voor ondernemers. Kijk op greenchoice.nl/zakelijk.
10: Stel je voor dat je in de techniek niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat warmtepompen op afstand uitgelezen kunnen worden. Zodat je monteurs precies weten wat ze moeten repareren. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
11: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht. De wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw gezellige fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
13: Fans van het witte goud, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Witte asperges, 750 gram voor maar €2,99. Dat is wit goud voor weinig.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
15: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
13: Ook zo goedkoop bij Aldi. 1 ster beter leven shawarma. 450 gram, maar €2,69. En voor moederdag, mozenrood bonbons voor maar €2,19. Mamma mia, dat is goedkoop.
14: Dat gaan we vieren, dat gaan we vieren.
13: Aldi.
16: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van de ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuiniger huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
17: Woehoe! Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt,
6: vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
18: Verkeer.
19: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk is de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland vanaf Oldenzaal dicht. Je moet dus omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35. En vervolgens de Duitse A54 en A31. Op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek de werkzaamheden aan de IJsselbrug. 9 kilometer file daar met een kwartier vertraging.
18: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
20: Rob Spijker.
21: Ik vertel je zo meteen wie er zijn aangeschoven bij Formule 1 aan tafel.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, Foreigner, and that was yesterday. Afgelopen weekend de grote prijs van Miami. Na een paar weken afwezigheid van de Formule 1 mochten we eindelijk weer kijken. En veel mensen werden toch wel weer wat blijer van de auto's en de nieuwe regelgeving. Al vinden nog heel veel coureurs dat eigenlijk de batterij uit de auto moet, maar daar zullen we het later nog over hebben. In Formule 1 aan tafel gaat het natuurlijk over afgelopen weekend, over Max Verstappen, die toch even de raceleider was. En hoe goed gaat het met Max Verstappen? Want daar kwam ook langzaam weer een beetje een glimlach op zijn gezicht. Aan tafel zitten Rob van Zomeren, mijn collega-dj hier in het weekend bij Grand Prix Radio. Olaf Mol, je hebt hem zondag nog gehoord tijdens de race. En de voormalige teambaas van Jos Verstappen, Frans Verschuur. Allemaal aangeschoven bij Frank Evenbij. En Frank die laat ook nog even horen hoe dat in Italië klonk toen Antonelli over de finish kwam. Dat is leuk. Alleen daarvoor moet je al luisteren. Je kunt hem gaan beluisteren via je favoriete podcast-app. Je kan hem ook bekijken via Videocast. Dat gaat dan via kijk.nl. En Formule 1 aan tafel kun je natuurlijk ook beluisteren via onze website. Dat is GrandPrixRadio.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PSV-aanvallers Ruben van Bommel en Alassane Plea volgen een aangepast programma om volgend seizoen weer volledig fit op het voetbalveld te verschijnen. De twee spelers herstellen van een zware knieblessure en trainen langer door terwijl hun teamgenoten vakantie vieren. Ook sluiten ze na de zomerstop eerder aan bij de selectie in Eindhoven. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Peter Bos heeft laten weten dat de spelers 2 weken langer doorgaan bij onder 19 van de club. Wanneer de voorbereidingen van het nieuwe seizoen begint, staan de twee heeft laten weten dat de spelers twee weken langer door.

0: nemen met de jonge aanvaller en hem dit seizoen nog niet te laten spelen. Van Bommel staat al sinds september aan de kant. Voor Plea duurt de afwezigheid nog iets langer. Hij raakte een maand eerder geblesseerd aan zijn knie. Door deze extra trainingsweken in te bouwen hoopt PSV dat beide aanvallers vanaf de eerste dag van de nieuwe voorbereiding weer topfit zijn.
1: Dit is jouw Sportradio.

Rappi Radio, Culture Beat. En dat themaatje zit erin van Tears for Fears, hè? Je hoorde No Deeper Meaning. Het is de dinsdagavond, Champions League avond straks. En dan hebben we een hele leuke wedstrijd. Atletico Madrid gaat op bezoek in Engeland bij Arsenal. In de Champions League strijden die twee om een plek in de finale. De return van de halve finale wordt om 9 uur afgetrapt in Londen. Arsenal-coach Arteta kan nog geen beroep doen op de geblesseerde Nederlander Timber, die nog herstelt van een liesblessure. Goed nieuws is er wel, want Havertz en ook Ødegaard zijn fit genoeg om te spelen. Arteta heeft aangegeven dat zijn ploeg als beesten tekeer zal gaan om de eindstrijd te bereiken. Ik zie persoonlijk Arsenal altijd als een hele nette, degelijke ploeg, die trouwens ook weer compleet op pole position zitten wat betreft nummer 1 worden en de titel pakken in Engeland, hè, de Premier League. Dat heeft alles te maken met de gelijke pot van gisteren van Manchester City. Daar straks nog wat meer over. Vanavond dus die wedstrijd om 9 uur te zien bij Ziggo Sport.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
1: 3 uur.
2: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De Bevrijdingsdag 2026 is nu echt begonnen. Premier Jette en schrijver Splinter Chabot staken een uur geleden het bevrijdingsvuur aan in de Dom in Utrecht. Jette zei dat alles tegenwoordig zwart en wit is en sprak de hoop uit dat we weer een beetje openstaan voor de mening van een ander. Dat is volgens hem ook vrij zijn. Een belangrijk moment voor mensen die vastzitten op het Nederlandse cruiseschip voor de kust van Kaapverdi in Afrika. Ze krijgen zo bezoek van artsen die gaan kijken hoe ze eraan toe zijn en of het schip binnenkort naar Spanje kan. Op het schip zijn 3 mensen overleden, ook 2 Nederlanders, mogelijk door een virus. In België zijn 5 Nederlanders opgepakt die verdacht worden van drugshandel. De politie had een tip gekregen dat er opvallend veel bedrijvigheid was in een loods bij Antwerpen. Toen agenten een kijkje gingen nemen, vonden ze zeker 200 kilo coke in de loods zelf en een auto in de buurt. Er is ook een Belg opgepakt. Eind vorige week liep er tot 2 keer toe een naakte man midden op een druk kruispunt in Tilburg rond. En nu komt de regionale omroep met een naakte man in een park in Eindhoven. Hij werd daar vanochtend gevonden door surveillerende agenten. De man was dronken en kreeg daar een bekeuring voor en hij kreeg ook een boete voor naaktlopen. Mensen die Bevrijdingsdag vieren hebben het lekkerst in het noorden en westen, want daar is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan wat regen vallen. Het is maximaal 16 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ernstig ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland is de weg dicht bij de grens en je moet dus omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35, in Duitsland over de A54 en verder over de A31. Afsluiting, het duurt volgens Rijkswaterstaat nog tot 8 uur vanavond. Verder een kwartier vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek door de werkzaamheden aan de IJsselbrug.
4: Terug van nooit weg geweest. Hero Cassis. Zo verfrissend fruitig, dat moet je proeven. Hero Cassis. Ouderwets lekker.
5: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
6: Eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
7: Vul je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
8: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.
7: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
9: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
10: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
11: Greets. Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
10: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor moederdag bij Greets.
12: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij Kippie.
13: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
14: Goed voor onverzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
15: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
14: Ook voordelig bij Trekpleister, alles van termen 1 plus 1 gratis.
16: Daar heb je Huub, van Hubo.
17: Hoi.
16: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
18: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
16: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
19: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
0: Grand Prix Radio.
1: Rob Spijker.
3: Gisteravond zijn er twee belangrijke wedstrijden gespeeld in de Premier League. Gaan we zo meteen nog even naar kijken en ook naar de gevolgen. Bij Manchester City is een van de sterspelers zover om een nieuw contract te tekenen. Wie dat is, hoor.

met Seal en Crazy op jouw sportradio. Er is gisteravond een hele kleine speelronde geweest in Engeland, in de Premier League. Gisterenmiddag om 4:00 is er al gespeeld tussen Chelsea en Nottingham Forest. En Chelsea heeft alweer verloren. Nottingham Forest die kon de punten goed gebruiken. Die heeft daar met 3-1 gewonnen. Staat nu een klein beetje los van de degradatiezone. Zone waar Tottenham Hotspur eerder dit weekend ook al wist te winnen met 2-1. Dat heeft ze wel wat opgeleverd, maar eigenlijk hadden ze gehoopt dat Nottingham Forest ook zou verliezen. Gisteravond heeft ook Manchester City gespeeld. Die moesten uit tegen Everton en dat was toch een zwaar potje. Daar is het 3-3 geworden. En dat houdt in dat Arsenal, die vanavond dus in de Champions League halve finale staan, weer een paar punten losstaan wat betreft de koppositie. En het duurt daar niet heel erg lang meer. Bij Manchester City, daar is speler Phil Foden. Foden die staat op het punt om een nieuw langdurig contract te tekenen. Volgens diverse Engelse media zal de Engelse international zijn handtekening zetten onder een zogeheten megacontract. Met de nieuwe verbintenis kan Foden verder bouwen aan zijn nu al indrukwekkende erelijst bij de club uit Manchester. De middenvelder doorliep de jeugdopleiding van City en is dus een jongen van de club en groeide uit tot een van de absolute sterkhouders in het elftal van Guardiola. Meer over Manchester City en meer over de Premier League hoor je hier bij jouw Sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton gooit het over een andere boeg in zijn voorbereiding op toekomstige Formule 1 races. De zevenvoudig wereldkampioen stopt voorlopig met het gebruiken van de simulator van Mercedes. Volgens Hamilton sluit de virtuele wereld op dit moment simpelweg niet goed aan op de werkelijkheid op het circuit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende keuze, want Hamilton brengt normaal gesproken wekelijks uren door in de simulator om de afstelling van zijn auto te verfijnen. Hij merkt echter dat de auto bij aankomst op de baan totaal anders aanvoelt dan de computer voorspelt. Die afwijking zorgt voor grote problemen, zeker tijdens een sprintraceweekend. In zo'n format is er maar één vrije training om de auto goed af te stellen. Grote aanpassingen aan bijvoorbeeld de ophanging zijn dan riskant. Hamilton legt uit dat het team dan vastzit aan de basis die niet lekker werkt. Tegen de tijd dat de kwalificatie begint, zijn er dan nog maar een paar rondjes over om aan de nieuwe afstelling te wennen. De Brit kijkt naar zijn teamgenoot Charles Leclerc, die vanaf de eerste meter in Miami direct de juiste snelheid te pakken had. Hamilton stelt dat hij zelf ook op dat niveau had kunnen zitten als de basisafstelling direct klopte. Hij trekt daarom nu zijn eigen plan en herinnert zich eerdere succesvolle weekenden waarin hij zonder simulatorwerk juist zijn beste resultaten neerzette.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
1: Daar heb je Huub van Hubo.
2: Hoi.
1: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
3: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
1: Wat ook helpt, Histor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje, Hubo helpt.

0: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot €2500 extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek en met... Misschien wel een stukje van de lege batterijen die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen, daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
7: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
8: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
9: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Hak, diverse soorten. 1 plus 1 gratis. En dubbel fris op taxi. Alle pakken van 1,5 liter. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en ontvang 35% korting op bijna alle mascara's bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
11: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
12: Grand Prix Radio Verkeer.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar Duitsland bij de grens een afgesloten snelweg. Je moet daar omrijden. Dat gaat via Enschede over de A35 en dan vervolgens Duitsland in via de A54 en de A31. Afsluiting duurt nog tot 8 uur volgens Rijkswaterstaat. Slecht wegdek van de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch houdt de rechterrijstrook bij afrit Everdingen dicht. 9 kilometer file daar en 20 minuten vertraging. 10 minuten vertraging op de A12 Utrecht-Duitsland bij Westervoort. En de andere kant op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem bij knooppunt Velperbroek. 8 kilometer file en ook daar een klein kwartiertje vertraging.
14: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Rob Spijker.
16: Zo meteen een update over Kevin Doets, onze Nederlandse darter. Grand Prix.

Grand Prix Radio, jouw sportradio, dinsdagmiddag. En darter Kevin Doets, die heeft vanochtend een gebakje gegeten, want hij heeft zijn eerste professionele toernooizege behaald. De 27-jarige Flevolander won in een Players' Championship toernooi in het Duitse Hindelsheim, door in de finale de Engelsman Woodhouse te verslaan. De nummer 35 van de wereld poetste in de eindstrijd ook nog een 2-4 achterstand weg en heeft het hartstikke goed gedaan. Doets noemde de overwinning een enorme opluchting. En ook vandaag komen de Duitsers weer in actie in Hindelsheim voor het 14e toernooi in de reeks van dit seizoen. En ook voor darts zit je hier goed bij jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman overweegt om een extra keeper mee te nemen naar het komende WK. Hoewel 3 doelmannen de standaard zijn, overweegt Koeman om voor het eerst in de geschiedenis van Oranje 4 keepers op de definitieve lijst te zetten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA staat een selectie van maximaal 26 spelers toe, mits er minstens 3 daarvan in het doel staan. Het dilemma van de bondscoach draait vooral om de logistiek en de fitheid van zijn selectie. Koeman geeft aan dat hij voorstander is van een grote groep. Zijn grootste zorg is dat er tijdens het toernooi een keeper geblesseerd raakt. Als dat gebeurt, wil hij voorkomen dat hij een vervanger moet oproepen die op dat moment vakantie viert op het strand. Zo'n speler mist dan het wedstrijdritme en moet bovendien in korte tijd wennen aan de omstandigheden en het weer in Amerika. Hoewel de regels van de Wereldvoetbalbond het toelaten om bij medisch aangetoonde blessure alsnog een nieuwe keeper in te vliegen, neigt Koeman naar een extra zekerheid vooraf. Hij benadrukt dat een eventuele vierde doelman niet voor spek en bonen meegaat. De coach wil de keepers die niet spelen nauwgezet blijven volgen tijdens de trainingen en belooft hen dezelfde aandacht te geven als de basisspelers. De knoop wordt uiteindelijk op 30 mei doorgehakt, want dan moet de definitieve selectie officieel bij de FIFA zijn ingeleverd.
1: Dit is
0: jouw sportradio.

Radio met Propaganda en Jewel Eye to Eye. Wat een hit was dit in die tijd. Mocht u vanavond er niet op uittrekken op Bevrijdingsdag, dan kun je er vanavond een leuke voetbalavond van maken. 7:15 RKC Waalwijk tegen Willem II. En om 9:00 Arsenal tegen Atletico Madrid. En uit bij Madrid werd het 1-1, dus dat is vanavond een hartstikke leuke wedstrijd. Voor zometeen al, na vieren, veel plezier met Rick van Veldhuizen.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio nieuws.
2: 4 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Opnieuw een dode bij een verkeersongeluk op de A1 bij de Lutte, vlakbij de Duitse grens. Het gaat om de bestuurder van een bus die achterop een vrachtwagen knalde. Op dat stuk snelweg zijn wel vaker ongelukken. En die hebben te maken met files door grenscontroles. Bij die ongelukken zijn al meerdere doden gevallen. Het is een traditie, het jaarlijkse vrijheidsdefilé in Wageningen. En ook nu weer is het een drukte van je welste. Met mensen die naar de optocht van de veteranen kijken. Ze klappen voor Nederlanders, Britten en Canadezen die meevochten bij de bevrijding. In het centrum is ook een demonstratie van pro-Palestijnen en die verloopt rustig. Het ging niet helemaal lekker op het bevrijdingsfestival in Haarlem, vooral met kinderen, want die kwamen in de verdrukking, meldt NH Nieuws. Ze kwamen voor de bankzitters die een half uur geleden begonnen aan hun optreden. Vorig jaar waren er ook al problemen in Haarlem, toen rond een optreden van Roxy Dekker. Het gaat redelijk met de witsnuitdolfijn die eergisteren aanspoelde op het strand van Egmond aan Zee. Hij wordt nu verzorgd in een opvangcentrum in Annapallona en gaat volgens de regionale omroep met stapjes vooruit. Het is alweer 15 jaar geleden dat er in Nederland een witsnuitdolfijn aanspoelde. Die overleefde het niet. In het noorden en westen is het droog en schijnt de zon. Op andere plekken kan een beetje regen vallen. En het is maximaal 16 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Ruim 70 kilometer file in het land. De A1 is dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een dodelijk ongeluk bij de grens. Omrijden via Enschede over de A35 en dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. Weg blijft dicht tot een uur of 8 volgens Rijkswaterstaat. Rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen. Slecht wegdek daar veroorzaakt 20 minuten vertraging. 10 minuten op de A12 vanuit Utrecht naar de Duitse grens bij Westervoort. 10 minuten vertraging ook de andere kant op vanuit Duitsland naar Arnhem op de A12. Daar staat de file bij knooppunt Velperbroek en is 6 kilometer. En bergingswerkzaamheden op de A325 vanuit Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, kwartier vertraging. De rechterrijstrook is dicht.
5: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
7: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
5: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
8: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart.
9: Pa-pa-da-pa-pa, Greets.
10: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
11: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
13: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
14: Oh yeah.
13: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
14: Hi coach Daan, je winnaars van FC Allianz hier.
15: Bedankt voor alle trainingen en dat je altijd in ons bent blijven geloven.
14: Dus daarom voor jou een VVV cadeaukaart met ons kampioensfoto erop.
16: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
17: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
18: Kippie.
19: Stel je voor dat je in de zorg niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je medewerkers zorgdossiers kunnen bijwerken vanaf hun telefoon. En zo meer tijd hebben voor hun cliënten. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN. Voor een beter werkend Nederland.
20: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
21: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
20: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreet het.
22: Social Deal deals die je niet mag missen.
23: Hamster!
24: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
23: Yes!
24: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
23: Boeie!
24: Hak, tweede gratis.
23: Lekker hoor!
24: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
23: Lekker hoor!
24: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
23: Zoé!
24: De meeste en de beste aanbiedingen.
23: Hamster!
25: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
26: Even overlaten.
27: Ik ben aan het streamen.
26: Oh, sorry.
27: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
26: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag...

0: Flex.
1: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg. Slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
2: Rick van Veldhuizen.
3: Weet coach Simeone van Atletico Madrid zichzelf te bevrijden van het finale syndroom van de Champions League? Hij heeft er al twee keer aan meegedaan met zijn club. En vanavond is de halve finale. Maar die finale, wat gaat dat worden?

only I could. Dat is wel het verhaal van heel veel sporters die net na al die grote prijzen hebben gegrepen. If only I could. Sydney Youngblood bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Coach Simeone van Atletico Madrid heeft al 2 keer meegedaan aan de finale van de Champions League. Hij heeft er 2 keer naast gegrepen. Ja, hij zou

0: Till Ed Sheeran en Yours Eternally bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nou, Miami blijft ook vandaag een prima Grand Prix radio verhaal. Bij jouw sportradio kunnen we je vertellen. Natuurlijk, Max is 50 geworden in Miami. Maar er speelden ook nog wel wat zaakjes. En Red Bull neemt daar de volledige verantwoordelijkheid voor. Een soort van excuses, openbaar excuses. Wat is het geval? Verstappen en Hadja hadden allebei dezelfde auto. Er zaten geen andere specs aan. En toch is Hadja op een goed moment gedisqualificeerd geraakt. En Verstappen kon gewoon doorgaan. Heel raar, heel apart. Hadja die moet dan zijn auto op een soort van Fiat-plaat rijden. Dat is dan precies de afmetingen wat een auto moet zijn. En raad je wat? Hadja zijn auto was 2 mm te breed. Ik herhaal, 2 mm te breed. Waarna dus de verzamelde pers vroeg... ja, luister even, meneer Mackies. Dan is de auto van Verstappen waarschijnlijk ook 2 mm te breed. Nee, die voldeed.
1: Huh?
0: Ja, die voldeed. Dus is Verstappen daar ontsnapt en is Hadja gewoon genaaid? Hoe zit het precies? Maar goed, regels en regels. Moet je bij de KVB gaan vertellen trouwens. Regels en regels, dat is lachen. Maar dat is een heel ander verhaal. Hoe dan ook, Hadja had een probleem. En dat is Verstappen bespaard gebleven. Nou, die heeft dan ontzettend veel mazzel gehad. En daarvoor heeft Red Bull zijn verontschuldigingen aangeboden. Verder zijn er nog heel veel mensen die er ook nog een mening over hebben... over wat Red Bull heeft gepresteerd en Max Verstappen in het bijzonder. Kom ik zo meteen nog even over te spreken, later in de show. En vanavond, ja, dan is er toch echt wel wat aan de hand. Arsenal tegen Atletico Madrid. Het staat momenteel 1-1 als het gaat om de heenwedstrijd. En de return vanavond is om 9 uur Nederlandse tijd. Ja goed, we kijken alvast even naar wat Simeone eigenlijk aan het najagen is. Ik heb het al eerder gezegd. Hij heeft ondertussen 2 finales met Atletico gespeeld. En alle 2 verloren. Dus ja, die zit wel ergens op de spinsen, kan ik je vertellen. Maar of het net zo spannend pot gaat worden als morgen Paris Saint-Germain tegen Bayern München, ik weet het niet. En het persbureau Reuters meldt dat de Spanjaard Arteta, de manager van Arsenal, gewoon kan beschikken over Ødegaard en Havertz. Dus die gaan gewoon vanavond spelen. En dan teken ik het nog wel even bij aan, jongens. Je zult het echt gaan zien, of het moet echt heel belangrijk gaan worden. Je zult ook gaan zien dat heel veel spelers zichzelf een beetje gaan sparen. Waarom? Omdat ze heel graag mee willen doen met het WK. En niet ineens geblesseerd de aftocht moeten blazen. Ja, en dat gaat ook nog heel erg meespelen. Dus vanavond om 9 uur de wedstrijd Arsenal, de Gunners, tegen Atletico Madrid.

0: Radio.
1: Sport in het kort.
2: Thijs Kraaienveld is hard op weg om een vaste waarde te worden in de hoofdmacht van Feyenoord. Van alle talenten uit de eigen jeugd heeft hij dit seizoen de meeste wedstrijden gespeeld. Trainer Robin van Persie ziet in hem een echte kwaliteitsvoetballer. Vooral omdat de jongeling moeiteloos op verschillende plekken in het elftal kan spelen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie kent Kraaienveld al jaren vanuit de jeugdopleiding. In die periode speelde de voetballer op verschillende plekken, van het middenveld tot centraal in de verdediging. Volgens de trainer is het een natuurlijk proces waarin een speler zijn weg moet vinden, al denkt hij dat Kraaienveld zich uiteindelijk op één of twee posities moet gaan focussen om het hoogste niveau te bereiken. Op dit moment speelt hij vooral in het middenveld door blessures bij andere spelers. Toch ziet Van Persie hem nu nog als een centrale verdediger, omdat hij vanuit de achterhoede het hele veld kan overzien. De trainer prijst daarbij vooral zijn inzicht en de manier waarop hij met de bal omgaat. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat Kraaienveld in de toekomst een vaste waarde wordt als rechtshalf of zelfs als controlerende middenvelder. Volgens de trainer heeft hij de kwaliteiten in huis om op die posities uit te groeien tot een speler van wereldklasse.
0: Sportradio.

de trein maar naar huis. Last train home. John Major bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ik weet niet wat die Juan Pablo Montoya heeft tegen Max Verstappen, maar het voorspelt niet veel goed, kan ik je vertellen. Gisteren zei ik het al, dat de Colombiaan eigenlijk helemaal niet te spreken was over die 360 graden spin van Max Verstappen naar de eerste bocht. En dat hij had van, is dat nou talent? Ja, dat hij hem heel gehouden heeft en dat hij hem zeg maar 360 graden kan draaien. Oké, prima. Leuk hoor. Maar ja, ik vind helemaal niks. Ik vind het gewoon onkunde. Nu gaat hij nog even gewoon door. Hij vindt dat Max Verstappen een hekel heeft aan de nieuwe reglementen. Prima. Maar dat hoeft hij niet zo naar buiten uit te spreken. Die kritiek daarop vindt hij heel erg vervelend. Vergelijkingen met Mario Kart vindt de oud-coureur Juan Pablo Montoya zeg maar heel erg slecht. En hij vindt ook dat de Nederlander voor die opmerkingen op het matje moet worden geroepen. Sterker nog, hij vindt eigenlijk dat ze Max Verstappen een setje moeten geven en zo. Tot ziens. Ik bedoel, als je zo weinig respect hebt voor de sport, dan moet je er maar uitgaan. Al dus Juan Pablo. Volgens mij hebben die elkaar al een keer mogen zien, ergens mogen treffen of zo. Is dat niet goed afgelopen? Want hij heeft wel de pik, als ik het even zo mag zeggen, op Max Verstappen. En gaat maar door. Ook in de podcast Checkered Flag bij de BBC had hij echt het nodige aan te merken op Max Verstappen. En in de Engelse Premier League heeft Manchester City hele dure punten laten liggen in de titelwedstrijd. En dat was op bezoek in Liverpool bij Everton. En daar kwam de ploeg van trainer Pep Guardiola niet verder dan een 3-3 gelijkspel. En dat was nog echt in de dying seconds of the game. Jeremy Doku die scoorde 2 maal voor City. Waaronder dus ook de gelijkmaker in de laatste seconde. En door dit puntenverlies heeft koploper Arsenal met nog 3 duels te gaan de landstitel weer volledig in eigen hand. De Londenaren, de Gunners, staan nu 5 punten voor. Al hebben ze wel een wedstrijd meer gespeeld. En vanavond moeten ze ook spelen, keihard. Tegen Atletico Madrid. Dat wordt ook een inspannende belevenis. En stel je voor dat Arsenal doorgaat, dan moeten ze zich op gaan maken voor de finale. En dat werpt vaak weer een ander licht op de verrichtingen van een ploeg. Ja, ga je dan voorbereiden op de finale van de Champions League in de hoop dat je gaat winnen? Of ga je toch proberen om nog de landstitel naar je toe te schuiven? Nou goed, dat soort kwesties, dat soort zaken gaan allemaal spelen de komende tijd. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met nu Katy Perry en Last Friday.

0: vrolijkheid. Heerlijk. Last Friday Night van Katy Perry. Een vrouw die ook heeft gezegd... ach ja, je maakt me ook blij met een heel leuk meisje. Daar houdt ze ook van. Nou, prima toch. Laat het vooral zo zijn. Wees niet al te somber. Daarover gesproken, zo meteen somber hier op de radio.
1: Drukke dag gehad en dan straks thuis ook nog spitsuur. Hak je spitsuur met de hak burrito schotel. Supersnel een heerlijke voedzame maaltijd op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag.
2: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Joehoe, moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
5: De meest gehoorde reactie in de klinieken van Feio? Dit had ik veel eerder moeten doen. Wil jij ook leven zonder bril? Ontdek de mogelijkheden bij Feio. De specialist in ooglaseren en lensimplantatie. Ga naar levenzonderbril.nl.
6: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happybed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
5: Scherp zien zonder bril of contactlenzen? Feio. Levenzonderbril.nl.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
8: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Oh. Goedemorgen allemaal.
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
8: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo, wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
11: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels altijd wel eentje in de buurt.
13: Kippie.
14: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
15: Hamster!
16: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
15: Yes!
16: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis!
15: Boeie.
16: Hak, tweede gratis!
15: Lekker hoor!
16: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis!
15: Lekker hoor!
16: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis!
15: Zoé!
16: De meeste en de beste aanbiedingen!
15: Hamster!
17: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
18: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The bit that works.
19: Grand Prix Radio Verkeer.
20: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Op de A1 Hengelo-Duitse grens gebeurde een ernstig ongeluk bij de grenscontroles. De weg is daar dicht tot 8 uur vanavond. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. En in Duitsland verder over de A54 en de A31. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Alfred Everdingen een half uur vertraging. Slecht wegdek, daar houdt de rechterrijstrook dicht. 20 minuten vertraging op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. En bergingswerkzaamheden die blokkeren de rechterrijstrook van de A325 vanuit Nijmegen. Nijmegen naar Arnhem bij Westervoort. 3 kilometer file daar, 30 minuten vertraging.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
15: Rick van Veldhuizen.
0: Somberheid is nooit hetgeen dat ik het allerleukst vind, tenzij je somber bent en een leuk liedje maakt. Grand Prix Radio. Zoals deze.
19: Rick van Veldhuizen. Ben jij dat?

Summer bij Grand Prix Radio. Hey, jouw sportradio natuurlijk. Wie anders, dat zijn wij. Leuk dat je luistert. Laat even weten dat je luistert. Doe dat via de app van Grand Prix Radio. Vinden we hartstikke leuk en gezellig. Dus kom maar door met je verhaal. We kijken nog heel even naar wat Juan Pablo Montoya nog meer te zeggen had. Want het verhaal gaat maar door. De man is bezig met één grote lange rant ten aanzien van Max Verstappen. En dan zegt hij ook, ja, dat komt waarschijnlijk omdat ze hem van Red Bull hebben aangedreven. Omdat hij bijna onschendbaar is, dat zou te kunnen zeggen. Maar hij zegt, Juan Pablo Montoya, geef Max, als hij dat weer doet, gewoon een keer strafpunten op zijn licentie. Doet hij het nog een keer, dan schors je hem gewoon. Park him. Get him out. Oké, gezellig. Voor je collega's moet je het maar hebben. Ja, ik heb ze wel eens leuker meegemaakt. Dan kijk ik nog heel even naar een bericht van gisteren. Ik heb jullie toen laten horen hoe Dirk van Duivenbode, want ja, laten zien op de radio is lastig, hoe Dirk van Duivenbode als toch bekende dartspeler en de man van de aubergines uiteindelijk een nine-darter gooide en won met 6-3. Op zich een hele grappige partij. Maar hij gooide die nine-darter. Hij stond na 6 pijlen nog op 144. En met zijn laatste beurt pakte hij 2 maal de triple 18. En daarna finishte hij met de dubbel 18. En dat was een 9-darter. Maar die hele collega van hem, die had dat helemaal niet gezien. Die zegt het ook, hè? Hij zegt, ja, nou ja, weet je, ik heb hem gewoon, denk ik, helemaal gemist. Een 9-darter. Terwijl een 9-darter, ja, jongens, dat is toch het eerste wat je ziet. Daar hangen prijzen aan vast. Maar het blijft een heel grappig verhaal. Het filmpje staat ergens nog wel op het internet. Hoe Dirk van Duivenbode zijn 9-darter gooide. En zijn opponent, die zat van, oh, niet eens gezien. Let een heel stom verhaal. Nee, lekker op het letten aan jij. Dit is Grand Prix Radio. And we're on a lover's holiday.

Thijssen en Tim Naberman. Dat zijn de vijf Nederlanders. Eigenlijk was Max Polen de beoogde kopman, maar die is helaas niet in staat om de ronde te rijden. In ieder geval niet fit genoeg. En daardoor heeft hij, Picnic Post NL laten weten, ik kan niet meerijden, ik laat even verstek gaan. Dus de strategie is daar omgegooid. Ze gaan nu iedere dag aanvallend koersen en proberen dan te kijken of ze eventueel Casper van Uden zodanig kunnen positioneren dat hij zijn kansen kan gaan pakken in een massasprint. Vorig jaar trouwens won hij wel in de Giro, diezelfde Casper van Uden. Dus wie weet. De ronde die begint vrijdag aanstaande in Bulgarije en zal eindigen op 31 mei in Rome. We zitten nog even heel snel te tellen en te plussen en te minnen. Dan komen we uit op 14 deelnemers van Nederlandse komaf die meedoen aan de Giro d'Italia. Dus 14 Nederlanders staan er aan de start. Hoeveel er overblijven aan het einde in Rome, dat is de vraag. Maar Picnic Post NL is er klaar voor. I lied to you. I see it in your eyes.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De snookerwereld is een grote verrassing rijker. De 22-jarige Wu Jitsu mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen. In Sheffield versloeg de jonge Chinees de ervaren Sean Murphy met de kleinst mogelijke marge in de finale. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wu is pas de tweede Aziat ooit die de belangrijkste prijs in het snooker pakt. Hij volgt hiermee landgenoot Zhou Jingtong op, die de titel vorig jaar won. Met zijn 22 jaar is Wu bovendien een van de jongste kampioenen die de sport ooit heeft gezien.

0: Toe gaat door de overwinning naar huis met een bedrag van bijna 600.000 euro. Dijnstrijd was een tactisch steekspel dat verdeeld over 2 dagen ruim 10 uur in beslag nam. Woe begon heel aanvallend aan de wedstrijd, maar de 43-jarige Murphy liet zich niet zomaar aan de kant zetten. Het publiek zag hoe de twee spelers elkaar tot diep in de beslissende fase in evenwicht hielden. Woe viel dit toernooi al op door zijn uithoudingsvermogen. In de halve finale won hij het langste potje uit de geschiedenis van het WK. Uiteindelijk gaf het lef van Woe de doorslag. Hij bleef koelbloedig op de momenten dat het moest. Voor tegenstander Sean Murphy is het verlies wel pijnlijk. Hij wacht inmiddels al meer dan 20 jaar op een nieuwe wereldtitel, maar moest nu voor de 4e keer in de finale zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander.
1: Dit is
2: jouw sportradio.
3: Sta je al in die file? Heb je ook nog die Rick van Veldhuizen?
4: Ja, en dat elke werkdag van 4 tot 6 op Grand Prix Radio. Ja. Jouw sportradio.

Eagle Eye Cherry and Dave tonight bij Grand Prix Radio. Hey, jouw sportradio. Hi, wij zijn het. Vanavond gaat het gebeuren. Vanavond de wedstrijd tussen de Gunners, Arsenal, Londen tegen Atletico Madrid. Wel lastig trouwens voor de coach van Arsenal, want die is dan weer een Spanjaard. Voor wie ben je dan? Natuurlijk voor degene die jou het beste betaalt. De man heet Arteta. Mikel Arteta, en hij heeft in een persconferentie gezegd dat Jurrien Timber van Arsenal nog altijd niet fit genoeg is om te gaan spelen vanwege een lies-blessure. Dat is natuurlijk geen goed nieuws voor de man van Oranje. Hij speelde op 14 maart voor de laatste keer in Liverpool tegen Everton. Dat is natuurlijk toch wel een dingetje om over na te denken, Ronald Koeman. Dat komt niet echt lekker binnen. Timber is wel bezig om zijn rentree te gaan maken. Maar of dat is voor de finale van de Champions League, als ze daarin belanden, of voor het WK deze zomer, dat valt nog maar te bezien. Zometeen ben je terug met uur nummer 2.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 5 uur.
3: Goedemiddag, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De kogel is door de kerk. Drie opvarenden die ziek zijn geworden op het Nederlandse cruiseschip bij Afrika worden zo snel mogelijk naar Nederland gebracht. En er zit ook een Nederlander bij. Ze zijn misschien besmet met een virus dat wordt overgedragen door muizen en ratten. Het is niet zeker of dat aan boord is gebeurd. De verpakkingsindustrie komt met een loterij om mensen over te halen meer blikjes en flessen in te leveren. Je krijgt niet alleen het statiegeld terug, maar ook een digitaal lot waarmee je tot €400 kunt winnen. De actie duurt een paar weken. Mensen leveren de blikjes wel in, maar niet alles, en met deze actie moet daar verandering in komen. De optredens van Chef Special op de bevrijdingsfestivals in Utrecht en Assen gaan niet door. De griep heeft besloten om ook bij ons langs te komen. We balen er ontzettend van, zegt de band. Chef Special wordt in Utrecht vervangen door Miss Montreal en in Assen door Xander de Bouisanier. En een opvallende stap van de directeur van Milieudefensie, want die gaat werken bij Tata Steel. Hij moet daarom meteen stoppen bij de Milieuclub. Bij Tata wordt hij verantwoordelijk voor duurzaamheid. Milieudefensie is teleurgesteld en begrijpt er niks van dat hij overstapt naar een van de grootste vervuilers van Nederland. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en later op meer plaatsen. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, in het zuiden en het midden van het land dan regen, en het wordt maximaal 15 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat nog geen 100 kilometer file bij elkaar. Het is een stuk rustiger dan normaal op dinsdag op dit tijdstip. De A1 is wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Dat is bij de Duitse grens na een ongeluk. De weg blijft tot 8 uur dicht. Dus tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Dan de A2 Utrecht-Den Bosch bij Alfred Eveningen. Slecht wegdek, rechterrijstrook is dicht. En zodoende 11 kilometer file vanuit Utrecht-Papendorp duurt er een half uur langer over. Half uur vertraging op de A15, Europoort-Gorkum. Bij Hendrik Ido Ambacht nog 5 kilometer file. Dat komt door bergingswerkzaamheden, twee rijstroken zijn dicht. En op de A27 Utrecht-Gorkum bij knooppunt Everdingen 12 kilometer file. En ook daar bijna een half uur tijdsverlies.
5: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf €5. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
6: Last van hooikoortsklachten? Beter ga je naar Kruidvat. Kerlastin met azelastine biedt een snelle verlichting bij hooikoorts en is verkrijgbaar als oogdruppels en neusspray. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Kerlastin is een geneesmiddel. Lees voorgebruik de bijsluiter.
7: Even overlaten.
8: Ik ben aan het streamen.
7: Oh, sorry.
8: Dan rol ik nu even mijn kous naar beneden. Speciaal voor mijn grootste fan, Stoute Woutertje 46.
7: Met een beetje extra pensioen hoef je er straks niks bij te doen. 1 op de 3 werkende Nederlanders is nog niet klaar voor later. Start daarom vandaag met extra pensioenopbouw van Centraal Beheer.
9: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
10: Joehoe!
9: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
11: Je zou je favoriet...

0: 20 miljoen! Dat is zoveel money. Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Of je nu gaat voor kinderpret in je Peugeot 2008... of voor gamende tieners in je strakke 3008... of voor elke lifter die je tegenkomt met je ruime 5008...
2: Hey, bedankt.
3: Merci.
1: Met de Peugeot vakantiedeals krijg je tot €6.000 voordeel op alle SUV's. Ontdek ze nu op Peugeot.nl.
0: Voor maar €2 maak je kans op een jackpot tot wel 120 miljoen. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Speelbewust 18+.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
6: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
7: Een bijzondere moeder verdient een bijzonder cadeau. Dus bezorg haar deze Moederdag een prachtig boeket van Fleurop. Gemaakt door duurzaam gecertificeerde vakbloemisten. Bestel nu op fleurop.nl. Een Moederdagboeket van Fleurop. Gewoon bijzonder.
8: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
9: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1+1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1+1 gratis.

0: Free Radio. Rick van Veldhuizen.
1: Straks problemen bij Mercedes en Red Bull. Dan hebben we het natuurlijk weer over Formule 1. Plus een nieuwe dreun voor Chelsea. Ja, en dan hebben we het over voetbal.

echt een levens- echt verhaal dit, mensen. Ja. Keukenrol. Goedemiddag, welkom. Uurtje nummer 2 van Veldhuizen. Iedere maandag tot en met vrijdag tussen 7... Nee, niet overdrijven. Tussen 4 en 7 uur. Even de weg kwijt. Nu Strike en You Sure Do.

0: Sure do.
1: Yeah, baby. Bij Grand Prix Radio, jouw sportradio, met nog steeds nieuws vanuit Miami. De Grand Prix van Miami is de afgelopen zondag verreden. Maar er is nog steeds wat informatie te vertellen. Mercedes zegt bijvoorbeeld dat de zwakke starts van Antonelli niet zijn fout zijn. Ook daar wordt weer het boetekleed aangetrokken. Nee, dat is niet de rijder, dat zijn wij. Het is een teamprobleem en dat moeten ze oplossen. En bij Red Bull trekken ze ook nog steeds dat boetekleed aan. En Hadjar en Verstappen die hadden serieuze balansproblemen. En ook dat moet verholpen worden. Ja, het is nogal niet wat om zo'n karretje de weg op te krijgen, zullen we dan maar zeggen. Verder het verhaal over Chelsea. Dat heeft gisteren met 3-1 verloren van Nottingham Forest. En daarmee 6 competitienederlagen op rij opgelopen. 3-1, hartstikke idee. En Forest speelde ook nog met een veredeld B-elftal. Met het oog op de Europa Cup. Dus die wilden zichzelf een klein beetje sparen. En dachten dat even te kunnen doen tegen Chelsea. En ze wonnen gewoon. Ja, heel bijzonder. En dan tennis met een bizarre uitsmijter. Dat mogen we toch wel stellen. De Amerikaan Tristan Boyer is weer in opspraak geraakt door in Italië uit frustratie de stoel van de umpire aan te vallen. Hoe dan? Stel alles goed met je? Reuters, persbureau Reuters, noemt het een nieuwe driftbui in een seizoen waarin hij al vaker uit de bocht vloog. Ja, ik zeg altijd, als dat soort dingen gebeuren, dan moet het misschien heel even gesproken worden. Nou ja, goed, wie gaat het hem uitleggen? Grote kans dat hij jou dan ook gaat aanvallen, maar de umpire stoel aanvallen, dat is een soort van machteloosheid. Ach ja,

0: in het kort.
1: Kevin Doets heeft in het Duitse Hildesheim zijn eerste grote titel bij de profs behaald. De darter uit Almere was de sterkste tijdens het 13e Players Championship toernooi. Na ruim 160 pogingen op dit niveau mag hij nu eindelijk een beker mee naar huis nemen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale stond Doets tegenover Engelsman Luke Woodhouse. Hoewel hij in het begin tegen een achterstand aankeek, knokte hij zich knap terug en won de partij uiteindelijk met 8-5. Het gemiddelde waarmee hij de finale uitgooide was met ruim 100 punten per beurt indrukwekkend. Na het beslissende schot zakte Doets van pure ontlading door zijn knieën. De Nederlander laat weten dat dit succes als een enorme opluchting voelt. Hij zat er de laatste tijd al vaak dichtbij, maar strandde steeds in de halve finales. Nu die horde eenmaal genomen is, kijkt hij direct verder naar de toekomst. Doets wil zo snel mogelijk de top 16 van de wereld binnenstormen en droomt ervan om ook op grote televisietoernooien te gaan toeslaan. Doets was niet de enige Nederlander die opviel in Duitsland. Dirk van Duivenbode liet het publiek juichen door een perfecte leg te gooien. Hij had slechts 9 pijlen nodig om de score van 501 naar 0 te brengen. Ondanks de zeldzame 9-darter was het toernooi voor hem een ronde later alweer voorbij.
2: Sportradio.
0: Sportradio.

lawaai. Goedemiddag. Luister je ook naar jouw sportradio? Het is inderdaad Grand Prix Radio waar je naar luistert. Hey, Peter Bos, de trainer van PSV, die heeft dan toch uiteindelijk een knoop weten door te hakken. Hij heeft de hele tijd toch nog gespeeld met de gedachte om straks de opvolger te worden van Ronald Koeman. Maar de KNVB heeft gezegd, ja, hallo, wacht even, ho. We gaan daar pas over beslissen na het WK. Dus moest hij dan een aanbieding van PSV laten lopen? Of moest hij daar toch op ingaan, de boel ondertekenen en zeggen, oké, ik doe gewoon nog een jaar PSV? Hij heeft ervoor gekozen om PSV dan toch op te pakken. Hij heeft wel twijfels gehad. Allereerst of ik sowieso wel nog wilde doorgaan, vroeg Peter Bos zichzelf af. Daar heb ik over nagedacht. Dat wilde ik eigenlijk nog wel, maar het leek me ergens ook mooi om ooit een keer het Nederlands elftal te mogen doen. En daar kan ik hem wel gelijk in geven. Dat blijft toch iets heel bijzonders. Toch een beetje alsof je jezelf voor het land geeft. Maar goed, het werd uiteindelijk dan toch PSV. En dat verklaarde hij in Rondo bij Ziggo Sport. En verder nog even wat autosport. De Dakar Rally, de organisatie van de Dakar Rally, heeft namelijk vandaag in Parijs de route voor de editie van 2027 gepresenteerd. Het wordt de langste editie die tot nu toe in Saoedi-Arabië is verreden, met een grotere nadruk op de zandduinen. Wedstrijddirecteur David Castera onthulde de plannen in het bijzijn van diverse deelnemers, waaronder de Nederlandse trucker Mitchell van der Brink. En de exacte details van de etappes en de start- en finishlocaties zullen in een later stadium bekend worden gemaakt door de organisatie. Dus een beetje een half verhaal, zullen we zeggen. Dit is Grand Prix Radio. De lekkerste muziek na sportnieuws hoor je hier met nu.

0: Mooi hoor. Ze zorgt voor politieauto, gaat ze door onze muzikale playlist heen. Dua Lipa hoorde je en Illusion. Nou, we hebben nog veel meer van dit soort lekkere dingen. Als je gewoon heel even geduld hebt, en dat heb je, ben ik zo meteen bij je terug met Coldplay.
1: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
2: Oh, wat betekent dat voor mij?
1: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
2: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
1: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
2: En moet ik verder nog ergens op letten?
1: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
3: Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die twee stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
5: Goed verzorgd voordeel bij Trekpleister. Nu alle producten van Organic Shop en Trickle Moon 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Ook voordelig bij Trekpleister. Alles van termen 1 plus 1 gratis.
7: Nu bij Gamma 25% korting op tuinhout. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
8: Op Moederdag geef je je moeder misschien geen echte kroon. Maar jouw moeder is natuurlijk wel jouw echte queen. Geef deze Moederdag daarom een sieraad dat je zelf hebt gemaakt. Met een klein beetje hulp van Lucardi. Koop een mooi sieraad en laat het gratis graveren. Shop nu tot 40% korting bij Lucardi.
9: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik. Komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
10: Het bedankbericht van de VVV cadeaukaart van vandaag.
11: Hoi Sarah, je chaotische buurvrouw hier. Bedankt dat je zo vaak op de kids past als het weer eens uitloopt. Ze zijn echt dol op jou. Daarom voor jou een VVV cadeaukaart met een foto van ons bij de buurtbarbecue.
10: Wie bedank jij met de VVV cadeaukaart?
12: Geen borrel zonder Kippie Plank. Bestel online of kom naar de winkel.
13: Kippie.
14: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
17: Grand Prix Radio Verkeer.
18: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is rustiger dan normaal op de wegen op zo'n dinsdag rond dit tijdstip. Heeft natuurlijk alles te maken met Bevrijdingsdag. A1 is nog wel steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland. Na een ernstig ongeluk bij de grens. Tot 8 uur is de weg dicht, dus 8 uur omrijden via Enschede over de A35. De Duitse A54 en de Duitse A31. Slecht wegdek op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch. Rechterrijstrook is dicht bij Alfred Everdingen. Daardoor 11 kilometer file en een half uur vertraging. Twee rijstroken van de A4 zijn dicht vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk na een ongeluk. 20 minuten oponthoud daar. 50 minuten vertraging op de A15 vanuit Europoort naar Gorkum. Dat is na een ongeluk bij Hendrik Ido Ambacht. 5 kilometer file. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden en daarvoor zijn nog steeds twee rijstroken dicht. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum voor knooppunt Everdingen 13 kilometer file met 25 minuten oponthoud.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
0: Rick van Veldhuizen. Grappig, mijn luisteraars beginnen te reageren op de sportberichten van zojuist. Kom er zo meteen

Technicolor 2. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio 1. Petra uit Bakkum zegt, Verstappen is dus vijfde. Maar wel ondertussen nog steeds gesprek van de dag. Sommige mensen winnen zelfs als ze niet winnen. Knap hoor. Arjan uit Aalten. Chelsea zit zo diep dat zelfs de reservebank daar inmiddels hoogtevrees ervan begint te krijgen. Ja, het is verschrikkelijk daar. En Monique uit het Brabantse Zomeren zegt, nou, die tennisser waar je het zojuist over had, die de stoel van de umpire, de scheids, aanvliegt. Ik heb ook wel eens een slechte dag, zegt Monique. Maar meestal laat ik het meubilair dan heel. Ja, sporters kunnen heel...

0: Free Radio, jouw sportradio.
1: Hey, wees eens eerlijk daarover. Laat het eens even weten via de app van Grand Prix Radio.
0: Leuk dat je luistert. Maar wij vinden het nog leuker als je gewoon bekend maakt. Hé, ik luister en ik schaam me er niet voor. Ga gewoon even naar de app van Grand Prix Radio. En dan rechtsbovenin, daar vind je het WhatsApp-logo. Laat

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij het team van Mercedes lijkt er een verschuiving ingezet in de onderlinge verhoudingen. Waar George Russell aan het begin van het jaar nog de duidelijke kopman leek, trekt de jonge Andrea Kimi Antonelli het momentum steeds vaker naar zich toe. Met een reeks sterke resultaten heeft de Italiaan inmiddels een gat geslagen in het kampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Russell erkent dat zijn teamgenoot momenteel in een uitstekende fase zit, maar hij blijft nuchter onder de situatie. Volgens de Brit is het momentum in de Formule 1 een grillig fenomeen dat gedurende een lang seizoen nog alle kanten op kan gaan. Hij benadrukt dat hij uit eigen ervaring weet hoe snel de rollen weer omgedraaid kunnen worden. Ondanks een lastige weekend in Miami, waarin de snelheid van zijn auto niet aan de verwachtingen voldeed, ziet Russell geen reden tot grote bezorgdheid. Voor hem is het nu vooral een kwestie van de data analyseren en terugkeren naar de vorm die hij in de openingsfase van het seizoen liet zien. Hoewel er op de baan in Miami ook wat akkevietjes waren met concurrenten als Max Verstappen en Charles Leclerc, laat Russell zich niet uit het veld slaan. Hij kijkt vooral vooruit naar de volgende races. Het doel voor de ervaren Brit blijft echter onveranderd. Hij wil zo snel mogelijk weer op de hoogste treden van het podium staan en het gevecht met Anne. Het doel voor de ervaren Brit blijft echter onveranderd.

0: te beleven qua sport?
1: Nou, gisteren was het sowieso moeilijk. Toen was het nationale dodenherdenking en dan wordt het natuurlijk niet gesport. En zeer terecht. Vandaag bevrijdingsdag, dus heel veel mensen vrij. Maar voor de darts-liefhebbers is het de Players Championship 14. Die loopt vandaag in Hildesheim. Ja, dat is geen echte avondshow met stadionlicht en alles erop en eraan. En als er een 9 darter wordt gegooid, dan zien ze nog niks. Maar de hoofdmoot voor vanavond zit hem wel in de wedstrijd Arsenal tegen Atletico Madrid om

0: Just Bites bij Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hey, wat ik heel erg grappig vind, dat is dat jullie als luisteraars mijn sportberichten horen. En vervolgens daar iedere keer leuke reacties op geven. Ja, tenminste, ik vind ze leuk. Misschien dat de luisteraars, alle andere luisteraars, zoiets hebben van... Nou, je bent ook heel snel tevreden. Maar deze komt van Bert uit Dalfsen in Overijssel. Hij zegt, Chelsea heeft nu zelfs van verliezen een reeks gemaakt. Vind ik grappig. Of is dat te negatief? Nee, toch? Nee, ik vind het geinig. Nina uit Harfsen in Gelderland, die zegt... een 9-darter gooien en dan geen zaal die gaat juichen... en een tegenstander die niet eens in de gaten heeft... dat je de wereldprestatie hebt verricht. Ja, dat voelt een beetje als champagne in een plastic beker. Ja, zo kijk ik er ook naar. Dank je wel daarvoor. Blijf ze doorsturen via de app van Grand Prix Radio rechtsbovenin. Daar staat het WhatsApp-logo. Dan komt het dik voor elkaar. Vanavond, het belangrijkste is natuurlijk de wedstrijd... tussen Arsenal en Atletico Madrid. Wordt gespeeld in het Emirates Stadium. Meer dan 60.000 mensen kunnen daarin. Ik zit zelf op dit moment in Spanje. En voor Spanje is Atletico Madrid de enige vertegenwoordiging. Alhoewel, in Spanje liggen ze ook een beetje uit elkaar. Want ja, voor heel veel mensen is Madrid hooghartig en niet echt Spanje. En anderen roepen, nee, dat is juist Spanje. Ach, fijn, er is zoveel gedoe tussen al die gebiedsdelen daar. Maar het is de enige vertegenwoordiging. En die gaan toch met een enige achterstand naar Londen. Die moeten daar dat 1-1 gelijkspel moeten ze dan toch nog naar winst weten om te buigen. Dat wordt voorwaar een hele prestatie. Goed, zometeen ben je terug met het laatste uur van vandaag. Dat doen wij bij jou aan tafel. Mocht je nog wat leuke reacties hebben, laat het even weten via de app van Grand Prix Radio. Tot zometeen.
1: Hallo.
2: Ben jij er?
0: Iedere maandag tot en met vrijdag van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
4: Waar je ook bent, wereldwijd op grandprixradio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
4: Grand Prix Radio nieuws.
3: 6 uur.
5: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP... met het nieuws op Grand Prix Radio. Het is nog steeds niet bekend wat de man bezielde die gisteren op mensen inreed in een drukke winkelstraat in Leipzig. Maar het waarschijnlijk geen politieke of religieuze motieven, schrijven Duitse media. Hij is eerder wel behandeld voor psychische problemen. Er vielen 2 doden en zeker 20 gewonden in Leipzig. Meerdere landen zijn bezorgd over hun landgenoten op het cruiseschip Hondius dat voor de kust van Kaapverdië ligt. Er zijn 3 mensen overleden na een virusuitbraak, onder wie een Nederlands echtpaar. En er zitten ook Britten op en premier Starmer kijkt wat hij voor ze kan doen. 3 ernstig zieken worden naar Nederland gehaald. 2 activisten van de Gaza-vloot komen nog niet vrij. Ze zitten vast in Israël, waar een rechter hun voorarrest heeft verlengd. De Spanjaard en Braziliaan worden verdacht van terreur. Ze waren met bijna 200 anderen in bootjes onderweg naar Gaza om hulp te bieden. En ze werden bij Kreta onderschept. De bevrijdingsfestivals lopen niet overal op rolletjes. In Haarlem was het zo druk rond een optreden van de Bankzitters... dat kinderen in de verdrukking kwamen. In Pijnacker is het hele festival afgelast... omdat een bezoeker ziek werd en naar het ziekenhuis moest. En in Zwolle maakte een band een statement voor de Palestijnen. Bevrijdingsdag 2026 eindigt vanavond in het Zuidoosten in Mineur... want daar gaat het dan regenen. Het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden regen... en het wordt maximaal 15 graden.
4: Grand Prix Radio Verkeer.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan minder files dan normaal op dit tijdstip. De meeste vertraging loop je op rond Rotterdam, bij Utrecht en ook bij Arnhem. En een ongeluk op de A1 vanuit Hengelo naar de Duitse grens bij Oldenzaal-Zuid. Een kwartier vertraging. Verderop is de weg zelfs dicht na een ongeluk bij de grens. En dat duurt nog tot 8 uur vanavond, tot die tijdens omrijden via Enschede over de A35. En dan in Duitsland verder over de A54 en de A31. De rechterrijstrook van de A2 is dicht vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij Alfred Everdingen 10 kilometer file vanaf knooppunt Oude Rijn 20 minuten vertraging. Daardoor ook file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum bij knooppunt Everdingen. Een half uur tijdsverlies. Op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam bij Rijswijk een ongeluk. Daar zijn 2 rijstroken dicht. Vanaf Leidschendam een kwartier vertraging. En de A58 is dicht vanuit Eindhoven naar Tilburg. Na een ongeluk met 2 voertuigen en een motorrijder. 2 personenauto's. En daarom is de weg dus dicht voor bergingswerkzaamheden bij Moergestel. Richting Tilburg rijden om via Den Bosch over de A2 en de A65.
2: En hier zijn de sleutels. Gefeliciteerd.
7: Wil je in je eentje je droomhuis kopen? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Zo ben je bijvoorbeeld ook welkom als je met één inkomen een huis wilt kopen. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
8: Moederdag staat voor de deur. Nu bij Kruidvat, Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf 16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van 100.000 euro.
12: Oh yeah.
11: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
10: Stap over op Ziggo Internet en TV en krijg een gratis PlayStation 5 ter waarde van 600 euro bij een 2-jarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Ciao Nederland. Klaar voor een beetje Dolce Vita in je leven? De Italiaanse weken bij Fiat zijn begonnen. Dat betekent tot 2500 euro extra inruilvoordeel op onze kleurrijke modellen. Zoals de iconische 500, de stijlvolle 600 of de verrassend ruime Grande Panda. Wacht niet te lang, de Italiaanse weken duren maar even. Dus bezoek je Fiat verkooppunt of ga snel naar fiat.nl.
14: Nog een keer! Papa, sneller!
15: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
16: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
17: Oh. Goedemorgen allemaal.
18: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij sanitairwinkel.nl. Ga naar douche.kroon.nl.
19: Beleggen lijkt je best wel episch, maar beleggen geeft je best wel brain freeze. Koop rond af en beleg, koop rond af en beleg. Gebruik je wisselgeld, maak stacks, zilver, oei.
20: Beleg je wisselgeld terwijl je betaalt. Met ING rondaf en beleg, slim toch? Ga naar ing.nl. Beleggen kent risico's en kosten. Je kunt je inleg of een deel hiervan verliezen.
21: Wauw, de mooiste deals bij Ethos. Zoals heel veel vitamines van Lucovitaal en Dagavit. Nu 1 plus 1 gratis. Dat wordt weer aanvullen. Kom voor nog meer wauw-deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
22: Daar zit je weer. Op je werk, tussen je e-mails, to-do-lijstjes en deadlines. Tijd om los te komen en op vakantie te gaan. Dus wat zit je nog?
23: Bij Bever krijg je nu 25% korting op geselecteerde koffers en reistassen. En ook nog eens 5 jaar gratis reparatie. Dus hop, laptop dicht, tijd voor avontuur. Bever laat je niet zitten.
24: Grand Prix Radio.
25: Rick van Veldhuizen.
0: We sluiten af met slecht WK-nieuws voor Iran. Een blessuretik voor Real Madrid met het oog op de naderende El Clasico. En alles richting...

0: Ik vind dit zo smaakvol gedaan. Het oude Tiny Dancer op deze manier herbewerkt. Met Elton John, de maker van het origineel. Samen met Britney Spears. Dus die kan ik ook prima hebben, hoor.
1: Rick van Veldhuizen.
0: En dat is mijn naam. Tot 7 uur bij jou. En alle ogen en oren zijn zo langzamerhand gericht op het moment van 9 uur vanavond. Wanneer de wedstrijd in Londen gaat plaatsvinden tussen de Gunners, Arsenal en Atletico met de rit. Allebei hebben ze de 1-1 stand staan. Overgehouden aan Danny Makkely, die 2 pingels gaf. Waardoor er een stand van 1-1 op het bord kwam. Wat gaat het worden vanavond? Dat is even mijn vraag aan jullie. Hoe zien jullie deze wedstrijd voor je? Hebben jullie al in gedachten wie er uiteindelijk als finalist naar Boedapest in Hongarije gaat? Of niet? Laat het even weten via de app van Grand Prix Radio. En ook precies waar.

Gone, David Guetta bij Grand Prix Radio. Hoi, hoi, wij zijn jouw sportradio. Even wat zaken doornemen met je. Real Madrid krijgt vlak voor El Clasico tegen Barcelona een nieuwe dreun te verwerken. Ferland Mendy, oftewel de linksback van Frankrijk en tevens dus ook van Real Madrid, die heeft opnieuw een spierblessure opgelopen aan zijn rechterbovenbeen. En dat dreigt daardoor voor zondag een probleem te worden in het kader van de topper met Barcelona. En ja, wie weet ook voor het Franse nationale elftal. Zo hebben we allemaal als land onze eigen problemen. Dan nog een WK-tik voor Iran. Want Ali Golizadeh is met een gescheurde voorste kruisband definitief weggevallen voor het WK van aankomende zomer. Persbureau Reuters noemt hem juist een te verwachte basisspeler op rechts. Dus dat is een serieuze klap voor de ploeg die sowieso al getergd is door allerlei conflicten in de wereld en moeten dan naar het land waarmee zij juist dat conflict hebben. En dan nog even snoeker. Er is een nieuw wonderkind opgestaan. En ja, je raadt het nooit, die komt uit China. Wu Jiz is deze wereldkampioen. Door Sean Murphy met 18-17 te verslaan. En hij is 22 jaar, deze Wu Jiz. En hij is daarmee de op één na jongste wereldkampioen ooit na Stephen Hendry. Dus er staat weer een wonderkind van formaat. Dat vind ik sowieso met Chinezen, hè? Als je op TikTok afgaat of je gaat YouTube af, dan kom je altijd wel een paar Chinezen tegen die dingen kunnen met ballen of andere dingen, dat je bij jezelf denkt, hoe dan? Heb je net iets te veel tijd gehad in je leven? Dat is allemaal alle waarschijnlijkheid. Dit is Grand Prix Radio, jouw sportradio. Menu, Mr. Big, and to be with you again.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV, aanvallers Ruben van Bommel en Alassane Plea volgen een aangepast programma om volgend seizoen weer volledig fit op het voetbalveld te verschijnen. De twee spelers herstellen van een zware knieblessure en trainen langer door terwijl hun teamgenoten vakantie vieren. Ook sluiten ze na de zomerstop eerder aan bij de selectie in Eindhoven. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Peter Bos heeft laten weten dat de spelers 2 weken langer doorgaan bij onder 19 van de club. Wanneer de voorbereidingen van het nieuwe seizoen begint, staan de twee vervolgens een week eerder op het veld dan de rest van de groep. Het doel is dat ze eind juni weer volledig met de hoofdmacht kunnen meedraaien. Vooral over het herstel van Bommel is de technische staf positief gestemd. Hoewel hij maandenlang moet revalideren na een gescheurde kruisband, maakt hij op de trainingen een fitte en vrije indruk. De club kiest er echter voor om geen enkel risico te nemen met de jonge aanvaller en hem dit seizoen nog niet te laten spelen. Van Bommel staat al sinds september aan de kant. Voor Plea duurt de afwezigheid nog iets langer. Hij raakte een maand eerder geblesseerd aan zijn knie. Door deze extra trainingsweken in te bouwen hoopt PSV dat beide aanvallers vanaf de eerste dag van de nieuwe voorbereiding weer topfit zijn.

Of wordt het Atletico Madrid vanavond in Londen? Ik heb het even gevraagd aan jullie. Hoe kijken jullie ernaar? Ria uit Balkbrug zegt Arsenal gaat door. Niet omdat ik het zeker weet, maar omdat ik Simeone anders weer 90 minuten langs de kant moet gaan zien stuiteren. En dat wordt irritant in de finale. Oké. Theo uit Koudum in Friesland zegt Atletico. Na verlenging hoor. Dat is zo'n ploeg die voetbalt alsof de gezelligheid compleet verboden is. Petra uit Elspeet in Gelderland zegt Arsenal wint met 2-0. Gewoon omdat Londen vanavond te heet is voor Spaans gejengel. Hallo? Ik ben dol op Spanje, dus wees lief. Marco van Dijk uit Heesen, Noord-Brabant, die zegt ik zeg Atletico op zijn Atletico's. Lelijk, listig, irritant en uiteindelijk wel zeer effectief. Ja, soms denk je ook wel eens dat die gasten van Atletico Madrid eigenlijk een Duitse club zijn. Die voetballen ook zo op deze manier. En Monique Koster uit de Waspik zegt Atletico natuurlijk. Zo'n ploeg dat je eerst een uur verveelt. En je daarna in minuut 87 ineens je avond voor je afpakt. Ja, dat zeg ik. Atletico Madrid voetbalt een beetje als een Duits voetbalelftal. Dus dat wordt nog spannend. Vanavond dus om 9 uur in het Emirates Stadium in Londen. De wedstrijd. Kijken dus.

0: Timbaland en Katy Perry. If We Ever Meet Again. Plaatje volgens mij uit 2009. Toen al deed Timbaland het met Katy Perry. Alhoewel, bij Katy weet je het nooit. Zometeen ben je terug met nog meer lekkere muziek. Miles Smith is onderweg.
1: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
2: Nee.
1: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
1: Milner.
4: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
5: Ontdek de volledig nieuwe Mazda 6e. Elektrisch rijden met de klasse van Japans vakmanschap. Eindelijk biedt een elektrische auto ook uiterlijke schoonheid en ruimte waar alles samenkomt. Geniet van het pure rijplezier van de volledig nieuwe Mazda 6e. Ontdek meer op Mazda.nl.
4: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
6: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa,
7: Greets. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
8: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
9: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
10: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
11: Ontdek nu ook de mooiste bloemen van Moederdag bij Greets.
12: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
13: 1 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
12: Bestel je OBU op netlink.nl.
14: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
15: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
14: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
16: Hamster! Met meer dan 1500 producten, tweede gratis!
17: Yes!
16: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis!
17: Boeie!
16: Hak, tweede gratis!
17: Lekker hoor!
16: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis!
17: Lekker hoor!
16: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis!
17: Zoé!
16: De meeste en de beste aanbiedingen!
17: Hamster!
18: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
19: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
20: Grand Prix Radio Verkeer.
21: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A1 is nog steeds dicht vanuit Hengelo naar Duitsland, vanaf Oldenzaal-Zuid na een ongeluk bij de grens. Die afsluiting duurt nog tot 8 uur. Tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. Verder over de Duitse A54 en de Duitse A31. De A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch gaat in de weg bij Alfred Everdingen. De rechterrijstrook is daar dicht, vertraging 10 minuten. En op de A4 vanuit Amsterdam naar Rotterdam ook 10 minuten vertraging bij Rijswijk. Na een ongeluk zijn daar bergingswerkzaamheden in volle gang en er zijn 2 rijstroken dicht.
22: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
23: Rick van Veldhuizen.
0: Bart uit Epe over de wedstrijd van vanavond. Hij zegt Arsenal. Vanavond

can't stay if you wanna dance bij Grand Prix Radio. Nou, we hebben het uitgebreid over de wedstrijd van vanavond gehad. Om 9:00 dus in Londen. Arsenal tegen Atletico Madrid. Als je het nu nog niet weet, dan heb je echt een probleem. Kunnen we nu alvast gaan uitkijken naar de wedstrijd van morgen. Want daar kijk ik persoonlijk naar uit. Dat keek ik vorige week al, maar ook deze week kijk ik daarnaar uit. Omdat het echt een clash van je welster gaat worden. 5-4 werd het vorige week in Parijs. Wat gaat het worden in München? Wat is er gebeurd? Morgen begint dus die wedstrijd. Dat is een voetbalwedstrijd. Dat gebeurt in de Allianz Arena in Duitsland. Dat is zeg maar daar waar vele snelwegen elkaar raken. Daar zie je een stadion en dat is de Allianz Arena. Nou, hartstikke mooi. Paris Saint-Germain is dus de gast en die zoeken een hotel. Dus die dachten bij zichzelf, ja, vorig jaar hebben wij de Champions League gewonnen en toen sliepen wij in een luxueus hotel, 4-sterren hotel. Dat was in het Infinity Hotel in München. Dus laten we dan, dat bijgeloof zit heel erg in voetbal verborgen, laten wij dan dat hotel gaan boeken. Het is een kwartiertje rijden van de Allianz Arena, moet kunnen. Maar ja, Paris Saint-Germain wilde boeken en toen hoorden ze, gaat niet lukken. Want een ander voetbalteam heeft al dat hotel geboekt. Wie dan? Ja, Bayern München. Oké, dat is niet echt aardig. Dus die eerste slag hebben zij al gewonnen. Ja, als je natuurlijk heel nuchter naar voetbal kijkt, ben je zelf even waar gaat dit over? Nou, dit gaat over gewoon de eerste klap uitdelen. Zij hebben met hun bijgeloofde gedachte, als wij in het hotel zitten, dan gaan we absoluut winnen. Maar ja, hadden ze even die gedachte aan Vincent Kompany, de trainer van Bayern München, die dit eigenlijk al wist en dacht bij zichzelf, weet je, wij gaan er gewoon zitten. Wat natuurlijk op zich ook raar is. Want waarom zou je dan per se een hotel willen boeken, terwijl je spelers van München zelf zijn? Maar goed, ze gaan met z'n allen gezellig in het hotel zitten. Het mag wat kosten. Maar ja goed, het is niet voor niks een soort van Hollywood-elftal, die gasten van Bayern München. En die proberen op deze manier alvast de eerste klap uit te delen tegen Paris Saint-Germain. Ja, en zo werkt het dus in de voetbal. Als ik dit bijvoorbeeld bij mijn moeder of bij mijn vrouw ga uitleggen, denken ze bij zichzelf, verder alles goed met je? Maar zo werkt het wel.

Faces of Love. Je hoorde Jesus Loves You. De Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het verhaal van zojuist over het hotel dat werd afgepikt door Bayern München van Paris Saint-Germain in München. Henk uit Oene zegt, dus de halve finale begint niet op het veld, maar gewoon bij de receptie van het hotel. Prachtig. Monique van Dijk uit Hilvarenbeek zegt, Paris Saint-Germain gelooft dus in een gelukshotel. Bayern gelooft in territoriumdrift. En ik geloof vooral dat de minibar de echte winnaar gaat worden. Of Ria uit Koudum zegt, ja, dat is wel heel erg heerlijk kinderachtig. Dit is onze stad, jullie slapen maar ergens anders. Ik hou ervan.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton gooit het over een andere boeg in zijn voorbereiding op toekomstige Formule 1 races. De zevenvoudig wereldkampioen stopt voorlopig met het gebruiken van de simulator van Mercedes. Volgens Hamilton sluit de virtuele wereld op dit moment simpelweg niet goed aan op de werkelijkheid op het circuit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende keuze, want Hamilton brengt normaal gesproken wekelijks uren door in de simulator om de afstelling van zijn auto te verfijnen. Hij merkt echter dat de auto bij aankomst op de baan totaal anders aanvoelt dan de computer voorspelt. Die afwijking zorgt voor grote problemen, zeker tijdens een sprintraceweekend. In zo'n format is er maar één vrije training om de auto goed af te stellen. Grote aanpassingen aan bijvoorbeeld de ophanging zijn dan riskant. Hamilton legt uit dat het team dan vastzit aan de basis die niet lekker werkt. Tegen de tijd dat de kwalificatie begint zijn er dan nog maar een paar rondjes over om aan de nieuwe afstelling te wennen. De Brit kijkt naar zijn teamgenoot Charles Leclerc die vanaf de eerste meter in Miami direct de juiste snelheid te pakken had. Hamilton stelt dat hij zelf ook op dat niveau had kunnen zitten als de basisafstelling direct klopte. Hij trekt daarom nu zijn eigen plan en herinnert zich eerdere succesvolle weekenden waarin hij zonder simulatorwerk juist zijn beste resultaten neerzette.
1: Dit

0: wij waren erbij. Maar dan voornamelijk in sporten nu. En niet met allerlei rood-wit-blauwe vlaggetjes en de vrijheidsfakkels. Nee, dat hadden we dan niet. Dat hebben we graag aan anderen gelaten. Maar net zoveel plezier gehad. Dankjewel voor jullie aanwezigheid tussen 4 en 7. Morgen ben ik er weer, dan wordt het vanzelf woensdag. Ik wens jullie nog een hele fijne dinsdagavond en een mooie wedstrijd toe. En wat mij betreft, graag tot morgen.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 7 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Het bevrijdingsfestival in Utrecht is vol. De organisatie roept iedereen op om te wachten tot het rustiger wordt. De hekken werden al een tijdje gesloten, maar intussen worden weer mensen toegelaten, maar alleen in kleine groepjes. En buiten staat een lange rij met honderden mensen, vandaar de oproep om later te komen. Er zijn meer reacties op de overstap van de directeur van Milieudefensie naar Tata Steel. Klimaatclub Fossielvrij Nederland noemt het bizar. Milieudefensie zelf heeft er ook geen goed woord voor over. Tata is een van de grootste vervuilers van Nederland, zeggen ze. Hun inmiddels oud-directeur wordt daar verantwoordelijk voor duurzaamheid. In Leipzig worden bloemen gelegd bij de plek waar gisteren 2 mensen om het leven kwamen. Ze werden ondersteboven gereden in een drukke winkelstraat en de bestuurder van de auto was vermoedelijk verward. Hij zou geen terroristische motieven hebben gehad. Maar het politieonderzoek is nog volop bezig. En in Amsterdam is vanmiddag een auto de Herengracht ingereden. Opvarenden van een rondvaartboot hebben de bestuurder uit het water getrokken en hij raakte niet gewond, meldt AT5. Het is niet duidelijk waardoor de auto het water inreed. De auto is er inmiddels ook uitgetakeld. Vanavond neemt in het zuidoosten de kans op regen toe en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan valt in het zuiden en midden van het land regen en het wordt dan maximaal 15 graden.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is gedaan met de avondspits. Alleen de A1 is nog dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een ongeluk bij Oldenzaal-Zuid in de file voor de grenscontroles. De weg is dus dicht. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31. Als het goed is blijft de weg nog dicht tot 8 uur vanavond.
5: Al miljoenen jaren hebben dieren hun paringsrituelen geperfectioneerd. Vogels dansen, wolven huilen. En Sven gaat naar Amazon.nl om zich voor te bereiden op zijn pasta alla arrabbiata date night met René. Op Amazon vond Sven romantische kaarsen en kristallen wijnglazen voor een prikkie. En een extra tandenborstel, want je weet maar nooit. Date night? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Deze deal verdient de schoonheidsprijs. Nu alle Neutrogena gezichtsverzorgingsproducten 1 plus 1 gratis. Dermatologische verzorging met een beauty twist. Dat wordt rennen naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Als iedereen zegt dat ze straks toch weer de fout ingaan, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging jou zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DJI. Kijk op werkenbijdji.nl.
9: Nu bij Karwei 25% korting op alle maatwerk gordijnen. Bekijk al onze acties in de digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Dit is voor iedereen wiens klus begint in een bus. Tijdens de Opel Business Days ontvang je tot €12.000 korting en 5 jaar lang 0% rente op de financiering van een nieuwe Opel bedrijfswagen. Plus standaard tot 8 jaar speciale garantie. Dat is Duitse degelijkheid voor een Opelprijs. Opel, voor iedere klus de ideale bus.

0: zwarte thee sinaasappel voor maar 85 cent. Altijd laag.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
2: Joehoe!
1: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af vanaf €990. Swiss Sense.
3: Gedoe met je dekbed overtrek? Dat kan dus echt makkelijker. Happy Bed is het wasbare dekbed zonder overtrek. Gewoon hup de wasmachine in. Als dat niet het dekbed van je dromen is, bekijk en bestel op happybed.nl.
4: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
5: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
6: Kippie.
7: Stel je voor dat je in de veiligheidssector niet nog harder werkt, maar slimmer. Omdat je inspecteurs binnen een paar minuten een rapport kunnen opstellen. En zo per dag nog meer bedrijven uit de brand helpen. Ontdek onze slimme technologie op kpn.com/slimmerwerken. KPN, voor een beter werkend Nederland.
8: Voordeel voor jou, mooi voor mama, bij Trekpleister. Zoals alle producten van Knijp. Nu 1 plus 1 gratis. Jij blij, zij blij. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Ronald Koeman overweegt om een extra keeper mee te nemen naar het komende WK. Hoewel 3 doelmannen de standaard zijn, overweegt Koeman om voor het eerst in de geschiedenis van Oranje 4 keepers op de definitieve lijst te zetten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA staat een selectie van maximaal 26 spelers toe, mits er minstens 3 daarvan in het doel staan. Het dilemma van de bondscoach draait vooral om de logistiek en de fitheid van zijn selectie. Koeman geeft aan dat hij voorstander is van een grote groep. Zijn grootste zorg is dat er tijdens het toernooi een keeper geblesseerd raakt. Als dat gebeurt, wil hij voorkomen dat hij een vervanger moet oproepen die op dat moment vakantie viert op het strand. Zo'n speler mist dan het wedstrijdritme en moet bovendien in korte tijd wennen aan de omstandigheden en het weer in Amerika. Hoewel de regels van de Wereldvoetbalbond het toelaten om bij medisch aangetoonde blessure alsnog een nieuwe keeper in te vliegen, neigt Koeman naar een extra zekerheid vooraf. Hij benadrukt dat een eventuele vierde doelman niet voor spek en bonen meegaat. De coach wil de keepers die niet spelen nauwgezet blijven volgen tijdens de trainingen en belooft hen dezelfde aandacht te geven als de basisspelers. De knoop wordt uiteindelijk op 30 mei doorgehakt, want dan moet de definitieve selectie officieel bij de FIFA zijn ingeleverd.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: zoveel money? Ga snel naar de winkel of naar eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Nu bij Ben, dubbel dikke data. Zo krijg je bij 20 gig er 20 extra bij. Dat is dus 40 gig en 200 minuten voor maar €9. Kijk op ben.nl.

0: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
1: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Koffielovers van Nederland. Nu tot 40 euro cashback op Senseo-machines. Er is altijd een machine die past bij jouw smaak. Kijk snel op senseo.nl.
4: Zet je lieve moeder dit jaar in de picture met Greets. Ga naar greets.nl en maak en verstuur een kaart vol foto's, stickers en schrijf een lieve boodschap in je eigen handschrift. Met Greets geef je meer dan een moederdagkaart. Pa-pa-da-pa-pa.
5: Greets. Ik ben Maarten van Gestel, klimaatjournalist bij Trouw. En ik geloof in dialoog, in verder vragen. Als ik over het klimaat schrijf, krijg ik regelmatig boze reacties. Maar juist dat is voor mij de start van een gesprek. Want goede journalistiek gaat verder dan schrijven over verdeeldheid. Het is ook zoeken naar verbinding. Trouw, voor mensen met idealen.
4: Ontdek nu ook de mooiste bloemen voor Moederdag bij Greets.
6: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
7: De lente. Je voelt echt het fijnst op twee wielen. Heerlijk de voorjaarszon in je gezicht, de wind in je haren. Kom daarom deze lente naar jouw Gazelle fietsenwinkel in de buurt. En maak een proefrit op een van onze nieuwe, comfortabele of avontuurlijke e-bikes. Maak een proefrit en fiets de lente met Gazelle.
6: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
8: On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
9: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. Nu met 20% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Bij Easy Paris Excel snappen we dat het eerder moederdag is dan je denkt. En zondag is het zover. Dus kom snel langs en profiteer van de topdeal op bijna alle geuren en geursets bij Easy Paris Excel. Shop in de winkel of op easyparisexcel.nl.
11: Laat het hier zijn.
12: Zo je voorraad luiers en billendoekjes makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Pampers, nu vanaf 17 cent per luier. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
13: Nu bij Gamma 25% korting op alle tuinmeubelen. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. Gamma!
12: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
14: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
15: Grand Prix Radio Verkeer.
16: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Na een ongeluk vanmiddag op de A1, de weg Hengelo-Duitsland, is de weg dicht bij Oldenzaal-Zuid. En dat blijft dan zeker tot 8 uur zo. Dus tot die tijd omrijden via Enschede over de A35. En in Duitsland verder over de A54 en de A31. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf afrit Beek 2 kilometer file en een klein kwartiertje vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Thijs Kraaienveld is hard op weg om een vaste waarde te worden in de hoofdmacht van Feyenoord. Van alle talenten uit de eigen jeugd heeft hij dit seizoen de meeste wedstrijden gespeeld. Trainer Robin van Persie ziet in hem een echte kwaliteitsvoetballer. Vooral omdat de jongeling moeiteloos op verschillende plekken in het elftal kan spelen. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie kent Kraaienveld al jaren vanuit de jeugdopleiding. In die periode speelde de voetballer op verschillende plekken, van het middenveld tot centraal in de verdediging. Volgens de trainer is het een natuurlijk proces waarin een speler zijn weg moet vinden, al denkt hij dat Kraaienveld zich uiteindelijk op één of twee posities moet gaan focussen om het hoogste niveau te bereiken. Op dit moment speelt hij vooral in het middenveld door blessures bij andere spelers. Toch ziet Van Persie hem nu nog als een centrale verdediger, omdat hij vanuit de achterhoede het hele veld kan overzien. De trainer prijst daarbij vooral zijn inzicht en de manier waarop hij met de bal omgaat. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat Kraaienveld in de toekomst een vaste waarde wordt als rechtshalf of zelfs als controlerende middenvelder. Volgens de trainer heeft hij de kwaliteiten in huis om op die posities uit te groeien tot een speler van wereldklasse.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Free Radio is jouw sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: 8 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. De reder van het Nederlandse vierdeschip bij Afrika verwacht dat 3 zieke opvarenden morgen naar Nederland komen. Er zit ook een Nederlands bemanningslid bij en die heeft net als de anderen dringend medische hulp nodig, zegt de reder. Op het schip zijn 3 mensen overleden, waaronder een Nederlands echtpaar. Bij het bevrijdingsfestival in Utrecht staan lange rijen met mensen die alleen in kleine groepjes naar binnen mogen. Het terrein is namelijk helemaal vol. Daarom riep de organisatie eerder al op om te wachten tot het rustiger wordt. Maar om 10 uur gaan de hekken sowieso dicht, want om 11 uur is het festival klaar. Er is internationaal veel kritiek op het vasthouden van 2 opvarenden van de Gaza-vloot in Israël. Israël zegt dat de Spanjaard en Braziliaan zich mogelijk schuldig hebben gemaakt aan terreur. Maar Spanje vindt dat onzin en eist onmiddellijke vrijlating. De Spanjaard is volgens zijn vrouw in hongerstaking en hij zou ook gemarteld zijn. En het hing al in de lucht, maar nu is het zeker. De Rolling Stones komen na 3 jaar met een nieuw album. Het is er over iets meer dan 2 maanden en heet Foreign Tongues, maar vanavond is er al een klein voorproefje. Er staan 14 nummers op het album met gastbijdragers van Paul McCartney en de Red Hot Chili Peppers. Bevrijdingsdag eindigt vanavond in mineur in het zuidoosten, want daar valt dan waarschijnlijk regen en het koelt af naar 1 graad of 9. Morgen bewolkt, dan in het zuiden en midden van het land regen en maximaal 15 graden.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staan geen files meer. De A1 is nog wel dicht vanuit Hengelo naar Duitsland na een ongeluk vanmiddag bij de grenscontroles bij Oldenzaal-Zuid is de afsluiting. Omrijden doe je via Enschede over de A35, de Duitse A54 en de Duitse A31.
5: Nieuw in de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
5: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.
6: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nm.nl/spaarnu.
7: Het aanpasbare matras van Mad Sleeps is verkozen als beste uit de test door de Consumentenbond en uitgeroepen tot het gekozen product van het jaar. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
8: Lieve mama, dit is een cadeau als bedankje voor alles wat je voor me doet. Iets waarvan ik weet dat je het leuk vindt. Fijne moederdag.
9: Douglas, welcome to beautiful. Ontdek de mooiste beauty cadeaus. Shop nu bijna alles met 20% korting bij aankoop vanaf €25. Douglas.
10: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleet managers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
11: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Militair Toon Hunkemuller kwam om in de strijd op de Grebbelinie voor onze vrijheid. Hij was 20 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. nmm.nl/vrijheid.
10: Bestel je OBU op netlink.nl.
12: schuren, afplakken, lakken.
13: Daar hoef jij voorlopig niet mee bezig te zijn. Want met Histor Perfect Protection buitenlak heb je 7 jaar schildervrij garantie. En als je binnen 7 jaar opnieuw moet schilderen, ontvang je gratis nieuwe buitenlak. Histor, mooi vooruit.
14: Agenda in de aanslag. Alleen deze woensdag speciale dagdeals bij Kruidvat. Zoals 11 make-up, 11% korting, Gillette en Venus scheermesjes 2 plus 2 gratis en nog veel meer.
15: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
16: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
17: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
18: Oké.
17: Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Geef jouw thuis sfeer met Karwei. Profiteer nu van wel 25% korting op alle buitenkleden. Karwei, maak het mooier.
20: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
21: Hatsjoe! Gezondheid, last van hooikoorts. Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
22: Mooi van Ethos.
23: Moet je kijken daar, leuke gast.
24: I know.
23: Ja, hij is hier wel vaker als ik aan het studeren ben.
24: Is ook echt jouw type.
23: Ja, toch?
24: Maar hoe begin je zo'n gesprek?
23: Nou, gewoon zo.
24: Hoi, zin in koffie?
25: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
26: Je voelt je thuis, waar je daar echt per streep.
0: Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De snookerwereld is een grote verrassing rijker. De 22-jarige Wu Jitsu mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen. In Sheffield versloeg de jonge Chinees de ervaren Sean Murphy met de kleinst mogelijke marge in de finale. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wu is pas de tweede Aziat ooit die de belangrijkste prijs in het snooker pakt. Hij volgt hiermee landgenoot Zhou Jingtong op, die de titel vorig jaar won. Met zijn 22 jaar is Wu bovendien een van de jongste kampioenen die de sport ooit heeft gezien. Jitsu gaat door de overwinning naar huis met een bedrag van bijna 600.000 euro. De eindstrijd was een tactisch steekspel dat verdeeld over 2 dagen ruim 10 uur in beslag nam. Wu begon heel aanvallend aan de wedstrijd, maar de 43-jarige Murphy liet zich niet zomaar aan de kant zetten. Het publiek zag hoe de twee spelers elkaar tot diep in de beslissende fase in evenwicht hielden. Wu viel dit toernooi al op door zijn uithoudingsvermogen. In de halve finale won hij het langste potje uit de geschiedenis van het WK. Uiteindelijk gaf het lef van Wu de doorslag. Hij bleef koelbloedig op de momenten dat het moest. Voor tegenstander Sean Murphy is het verlies wel pijnlijk. Hij wacht inmiddels al meer dan 20 jaar op een nieuwe wereldtitel, maar moest nu voor de 4e keer in de finale zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
1: Wow.
0: Doe dan de ING Quick Check. En bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
2: Nieuw in de Lidl Plus app. Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
3: Haal dat zonnetje maar vast in huis. Nu alle Kruidvat Soleil zonbescherming 1+1 gratis. Van hydratatie tot bronzer, verantwoord zonne, begint natuurlijk bij...
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
5: Zo klinkt de toekomst. Met kwaliteit zoals je nog nooit hebt gehoord. Met unieke techniek. En met... misschien wel een stukje van de lege batterijen... die Simone heeft gerecycled in haar supermarkt. Ja, lege batterijen. Daar zit toekomst in. Dus lever in en start iets nieuws. Recycle.
6: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt.
7: Joehoe!
6: Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
8: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
9: Prachtige planten en geurende bloemen. Het is genieten buiten. Bij Intratuin vind je alles voor jouw tuin, terras of balkon. Kom langs en beleef het zelf. Blijf je verwonderen. Intratuin.
10: Hamster!
11: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
10: Yes!
11: Met deze week in de bonus... AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
10: Boeie.
11: Hak, tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
10: Lekker hoor!
11: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
10: Zoé!
11: De meeste en de beste aanbiedingen.
10: Hamster!
9: Bij Intratuin krijg je deze zaterdagochtend 20% vroege vogelkorting op bijna alles. Maar alleen in de winkel van 8 tot 10.
12: Duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
13: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Kevin Doets heeft in het Duitse Hildesheim zijn eerste grote titel bij de profs behaald. De darter uit Almere was de sterkste tijdens het 13e Players Championship toernooi. Na ruim 160 pogingen op dit niveau mag hij nu eindelijk een beker mee naar huis nemen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale stond Doets tegenover Engelsman Luke Woodhouse. Hoewel hij in het begin tegen een achterstand aankeek, knokte hij zich knap terug en won de partij uiteindelijk met 8-5. Het gemiddelde waarmee hij de finale uitgooide was met ruim 100 punten per beurt indrukwekkend. Na het beslissende schot zakte Doets van pure ontlading door zijn knieën. De Nederlander laat weten dat dit succes als een enorme opluchting voelt. Hij zat er de laatste tijd al vaak dichtbij, maar strandde steeds in de halve finales. Nu die horde eenmaal genomen is, kijkt hij direct verder naar de toekomst. Doets wil zo snel mogelijk de top 16 van de wereld binnenstormen en droomt ervan om ook op grote televisietoernooien te gaan toeslaan. Doets was niet de enige Nederlander die opviel in Duitsland. Dirk van Duivenbode liet het publiek juichen door een perfecte leg te gooien. Hij had slechts 9 pijlen nodig om de score van 501 naar 0 te brengen. Ondanks de zeldzame 9 darter was het toernooi voor hem een ronde later alweer voorbij.
0: Dit is jouw Sportradio.

0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.
1: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
0: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
0: 9 uur.
3: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Er wordt gezocht naar de passagiers van het vliegtuig met de Nederlandse vrouw die overleed aan het Hantavirus. Er waren bijna 90 mensen aan boord en Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil weten hoe het met ze is. De vrouw werd ziek op cruiseschip Hondius en vloog naar Zuid-Afrika. Daar overleed ze, haar man was al dood. Op het schip zijn nu nog 3 mensen ernstig ziek en die worden morgen waarschijnlijk naar Nederland gehaald. Er zijn 2 speciale vliegtuigen onderweg om ze op te halen. Daarna kan het schip verder varen naar de Canarische eilanden of naar Nederland. De reder is van plan om naar Tenerife of Gran Canaria te gaan. Het regent afzeggingen op het bevrijdingsfestival in Utrecht, waar het mega druk is. De bezoekers moeten voor de 2e keer slikken, want Van Dikhout komt ook niet. Waarom is niet bekend. Alan Clark is hun vervanger. Stond ook een optreden gepland van Chef Special, maar die haakte vanwege ziekte ook al af. En voetbalclub NAC legt zich neer bij de uitspraak van de rechter over de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. NAC wilde dat hij overgespeeld zou worden, omdat de tegenstander won met een speler die geen werkvergunning had. Maar de rechter zei dat de KNVB mag ingrijpen, maar het hoeft niet. NAC gaat vrijwel zeker degraderen nu. In het zuidoosten gaat het waarschijnlijk straks regenen en het koelt af naar een graad of 9. Morgen bewolkt en dan in het zuiden en midden van het land regen. En het wordt dan maximaal 15 graden.
4: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar 2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar 1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Odido. Hamster!
7: Met meer dan 1500 producten, tweede gratis.
6: Yes!
7: Met deze week in de bonus. AH scharrelkipschnitzels, kip cordon bleu en terrasschnitzels 2 stuks, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Hak, tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: Alle Amec haarverzorging en styling, ook tweede gratis.
6: Lekker hoor!
7: En alle Perfect Fit Cats, Shiba maaltijdzakjes en Catisfactions, ook tweede gratis.
6: Zoé!
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster!
8: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
9: Bij de Kruidvat fotokiosk in de winkel druk je direct je fotocadeaus af. En deze week met maar liefst 25% korting. Dus zoek je een moederdagcadeau, print en go bij...
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bij het team van Mercedes lijkt er een verschuiving ingezet in de onderlinge verhoudingen. Waar George Russell aan het begin van het jaar nog de duidelijke kopman leek, trekt de jonge Andrea Kimi Antonelli het momentum steeds vaker naar zich toe. Met een reeks sterke resultaten heeft de Italiaan inmiddels een gat geslagen in het kampioenschap. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Russell erkent dat zijn teamgenoot momenteel in een uitstekende fase zit, maar hij blijft nuchter onder de situatie. Volgens de Brit is het momentum in de Formule 1 een grillig fenomeen dat gedurende een lang seizoen nog alle kanten op kan gaan. Hij benadrukt dat hij uit eigen ervaring weet hoe snel de rollen weer omgedraaid kunnen worden. Ondanks een lastige weekend in Miami, waarin de snelheid van zijn auto niet aan de verwachtingen voldeed, ziet Russell geen reden tot grote bezorgdheid. Voor hem is het nu vooral een kwestie van de data analyseren en terugkeren naar de vorm die hij in de openingsfase van het seizoen liet zien. Hoewel er op de baan in Miami ook wat akkevietjes waren met concurrenten als Max Verstappen en Charles Leclerc, laat Russell zich niet uit het veld slaan. Hij kijkt vooral vooruit naar de volgende races. Het doel voor de ervaren Brit blijft echter onveranderd. Hij wil zo snel mogelijk weer op de hoogste treden van het podium staan en het gevecht met Antonelli aangaan.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: eindeloos genieten met de Loor Barista koffiemachines. Tijdelijk €40 cashback en gratis €20 koffiecapsules. Ga nu naar de winkel of de Loor webshop.
1: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Wat een paas! Hij moet gewoon scoren, maar wat doet hij? Hij stopt!
3: Verse koffie en een croissant. Nu maar €2,99. Shell Café, daar stop je voor.
4: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar €1 per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
6: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
7: Staat voor de deur. Nu bij Kruidvat Calvin Klein en Hugo Boss damesgeuren vanaf €16,99. Zet het alvast in je agenda en kom snel naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Open je gratis rekening eenvoudig online. Zet je geld in beweging. Onze support heb je. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
10: Het festivalseizoen is aangebroken en dat betekent modder. En dus ging Kim naar Amazon.nl op zoek naar een waterdichte tent, comfortabele luchtbedden, oh zo knus, en luipaardprint regenlaarzen. Miauw! Nu hoeft Kim zich geen zorgen meer te maken over de festivalmodder. Net zoals die dansende modderman daar. Wacht eens even, heeft hij nou alleen modder aan? Oh ja, alleen modder. Droog blijven? Ga ervoor. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
9: Internet sparen bij Nationale Nederlanden. Een slimme zet voor je spaargeld. Nu tijdelijk tot 2,3% rente. Ga voor de actievoorwaarden naar nn.nl/spaarnu.
11: Voordelig veel kleur in je tuin? Ja, dat is ook Welkoop. Nu 25% korting op alle binnen- en buitenpotten. Leuk om te combineren met een geranium of lavendel. Als cadeau voor Moederdag of voor jezelf natuurlijk. Welkoop, weet wat te doen.
12: De jackpot van 10 mei staat op 7,5 miljoen. En omdat Staatsloterij dit jaar 300 jaar bestaat, hebben we deze maand 10 extra jubileumprijzen van €100.000.
13: Oh yeah.
12: De tiende kan het gebeuren. Koop dus snel je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Ga vertrouwd met GP-ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1,224. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: PSV, aanvallers Ruben van Bommel en Alassane Plea volgen een aangepast programma om volgend seizoen weer volledig fit op het voetbalveld te verschijnen. De twee spelers herstellen van een zware knieblessure en trainen langer door terwijl hun teamgenoten vakantie vieren. Ook sluiten ze na de zomerstop eerder aan bij de selectie in Eindhoven. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Peter Bos heeft laten weten dat de spelers 2 weken langer doorgaan bij onder 19 van de club. Wanneer de voorbereidingen van het nieuwe seizoen begint, staan de twee vervolgens een week eerder op het veld dan de rest van de groep. Het doel is dat ze eind juni weer volledig met de hoofdmacht kunnen meedraaien. Vooral over het herstel van Bommel is de technische staf positief gestemd. Hoewel hij maandenlang moet revalideren na een gescheurde kruisband, maakt hij op de trainingen een fitte en vrije indruk. De club kiest er echter voor om geen enkel risico te nemen met de jonge aanvaller en hem dit seizoen nog niet te laten spelen. Van Bommel staat al sinds september aan de kant. Voor Plea duurt de afwezigheid nog iets langer. Hij raakte een maand eerder geblesseerd aan zijn knie. Door deze extra trainingsweek in te bouwen hoopt PSV dat beide aanvallers vanaf de eerste dag van de nieuwe voorbereiding weer topfit zijn.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
3: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
3: 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben Mark Bert van het ANP met het nieuws op Grand Prix Radio. Er zijn zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten bij een zieke Nederlandse vrouw van virusschip Hondius dat bij Cape Verde ligt. Wereldgezondheidsorganisatie WHO wil checken of zij wel oké zijn. Het zijn er bijna 90. Het vliegtuig vloog naar Zuid-Afrika waar de vrouw overleed. Haar man was al dood. Goed nieuws voor Europa, want Noorwegen gaat 3 oude gasvelden openen. Noorwegen was al de belangrijkste leverancier voor veel landen en wordt nu nog belangrijker omdat gas uit Rusland is weggevallen en Qatar is onzeker door de oorlog in het Midden-Oosten. Het Noorse gas komt over 2 jaar vrij. De man die gisteren 2 mensen zou hebben doodgereden in Leipzig gaat naar een psychiatrische instelling. Daar wordt hij onderzocht. De Duitsers denken dat hij verminderd toerekeningsvatbaar was en geen terroristische motieven had. Het incident met een auto was in een drukke winkelstraat in Leipzig. En in Amsterdam is het jaarlijkse 5 mei-concert aan de gang. En het Koningspaar is er ook weer bij. Het concert is de afsluiting van Bevrijdingsdag en wordt gepresenteerd door Tineke Schouten en Splinter Chabot. Er zijn optredens van onder andere Rolf Sanchez en Akda de Munnik en het wordt afgesloten met We'll Meet Again. In het zuiden van Limburg vallen nu de eerste buien en andere plaatsen komen straks ook aan de beurt. Vannacht een graad of 9 en morgen maximaal 15 graden en ook dan kan er bui vallen.
5: Je herkent het wel. Je zit er net lekker in. Een leuke optreden, presentatie op het werk. Of je bent romantisch aan het daten. Gooit je buik ineens roet in het eten. Een mopperende buik komt nooit goed uit. Met de handige tips en adviezen van Albert Heijn en VGZ ontdek je alles om hem blij te houden. Ga naar goedvoorjebuik.nl.
6: Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Dreigende hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
11: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marineman Hans Zomer gaf zijn leven als geheim agent voor onze vrijheid. Hij was 21 jaar. Laten we er wat van leren en vier de vrijheid voor iedereen. marinemuseum.nl/vrijheid.
13: In de Lidl Plus app, Lidl punten. Scan jij app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
14: Snelder trekpleister voor heel veel vitaminevoordeel. Nu alles van Lucovitaal, 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Door de Consumentenbond bewezen, Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in biologisch. Lidl, je verdient het.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lewis Hamilton gooit het over een andere boeg in zijn voorbereiding op toekomstige Formule 1 races. De zevenvoudig wereldkampioen stopt voorlopig met het gebruiken van de simulator van Mercedes. Volgens Hamilton sluit de virtuele wereld op dit moment simpelweg niet goed aan op de werkelijkheid op het circuit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende keuze, want Hamilton brengt normaal gesproken wekelijks uren door in de simulator om de afstelling van zijn auto te verfijnen. Hij merkt echter dat de auto bij aankomst op de baan totaal anders aanvoelt dan de computer voorspelt. Die afwijking zorgt voor grote problemen, zeker tijdens een sprintraceweekend. In zo'n format is er maar één vrije training om de auto goed af te stellen. Grote aanpassingen aan bijvoorbeeld de ophanging zijn dan riskant. Hamilton legt uit dat het team dan vastzit aan de basis die niet lekker werkt. Tegen de tijd dat de kwalificatie begint, zijn er dan nog maar een paar rondjes over om aan de nieuwe afstelling te wennen. De Brit kijkt naar zijn teamgenoot Charles Leclerc, die vanaf de eerste meter in Miami direct de juiste snelheid te pakken had. Hamilton stelt dat hij zelf ook op dat niveau had kunnen zitten als de basisafstelling direct klopte. Hij trekt daarom nu zijn eigen plan en herinnert zich eerdere succesvolle weekenden waarin hij zonder simulatorwerk juist zijn beste resultaten neerzette.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: De Belastingdienst heeft vanaf 1 mei een nieuw rekeningnummer.
1: Oh, wat betekent dat voor mij?
0: Nou, betaal je via automatische incasso? Dat hebben wij al voor je aangepast.
1: En wat als ik zelf geld moet overmaken?
0: Gebruik dan het nummer uit onze brieven of digitale post en pas dit aan in je online bankomgeving.
1: En moet ik verder nog ergens op letten?
0: Ja, wij sturen nooit betaalverzoeken via telefoon, sms, e-mail of berichtenapps. Heb je nog vragen? Kijk op belastingdienst.nl/bank.
2: Droom je van je eerste huis? Met een hypotheek van ASN Bank is vaak meer mogelijk dan je denkt. Een energiezuinige huis bijvoorbeeld, kan je een lagere rente opleveren. Ook als je de zolder nog moet isoleren. Ontdek wat wel kan op asnbank.nl. Nu al zin in morgen. ASN Bank.
3: 10 mei is voor mama. Bij Trekpleister vind je de mooiste moederdagcadeaus voor een beauty van een prijsje. En we maken het extra makkelijk. We pakken het cadeau met liefde voor je in. Daar word je toch blij van? Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 12 maanden voor maar 3,50 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo. Meer dan 1 miljoen vluchtelingen in Libanon.
7: Krijgen de hongersnood in Afrika door prijsstijging.
8: Ik kan mijn benzine niet meer betalen.
9: Oorlog raakt ons allemaal. Kijk je weg of kijk je om? Steun Cordate. Voor mensen in nood, dichtbij en ver weg. Geef op cordate.nl.
10: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
11: De beste plek voor jou, NVM.
12: Al 100 jaar maakt Stihl machines voor sterk werkende natuur.
13: Voor het maaien van je gras.
12: Voor het reinigen van je terras.
13: Voor het snoeien van je haag.
12: Voor mensen zoals jij, met een passie voor groen, klaar voor elke uitdaging. Stihl, in het hart van de natuur, sinds 1926. Stihl, sterk werk.
14: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC-hoofdstraat van het zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
12: Nu cashback op Stihl tuinmachines. Stihl, sterk werk.
15: 10 mei, Moederdag. Verras haar met keuze uit 75 populaire tijdschriften. Zoals Linda, Libelle, VT Wonen of Margriet. Je geeft al een kioskbladcadeau vanaf 5 euro. Koop hem in de winkel of op kiosk.nl/bladcadeau.
16: Als je business door het plafond gaat. Met TikTok rijden tot om de hoek. Of bestellingen die blijven binnenkomen.
17: Wow.
16: Doe dan de ING Quickcheck en bereken in no time wat de financiële mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Bijvoorbeeld om uit te breiden. Slim toch? Kijk op ing.nl/zakelijk.
18: Hatsjoe! Gezondheid. Last van hooikoorts? Bij Ethos vind je alles om je klachten te verlichten. Van tabletten en oogdruppels tot neusprays. Twijfel je wat bij jou past? Vraag advies aan onze medewerkers. Kom naar de winkel of shop op ethos.nl.
19: Hoi van Ethos.
20: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. En aansluiten doen we gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
21: Odido. On the way to Planet Proof is het onafhankelijke keurmerk van Stichting Milieukeur. Voor groente, fruit, eieren en zuivel. Met extra aandacht voor dier, klimaat en natuur. Zoals deze koe. Die heeft geen idee aan welke strenge eisen boeren moeten voldoen voor dit keurmerk. Maar ze mag ruim 120 dagen per jaar de wei in. Zo zijn er nog meer dan 100 andere voorwaarden. En er komen er steeds meer bij. Daar heeft deze koe geen erg in. Maar ze heeft er wel baat bij. En de boeren gelukkig ook. Want Planetproof melkveehouders krijgen een extra vergoeding. Kies dus in de supermarkt voor On the Way to Planetproof.
22: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
23: Paul van Bergen.nl, daar vind je hem wel.
24: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Free Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bondscoach Ronald Koeman overweegt om een extra keeper mee te nemen naar het komende WK. Hoewel 3 doelmannen de standaard zijn, overweegt Koeman om voor het eerst in de geschiedenis van Oranje 4 keepers op de definitieve lijst te zetten. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De FIFA staat een selectie van maximaal 26 spelers toe, mits er minstens 3 daarvan in het doel staan. Het dilemma van de bondscoach draait vooral om de logistiek en de fitheid van zijn selectie. Koeman geeft aan dat hij voorstander is van een grote groep. Zijn grootste zorg is dat er tijdens het toernooi een keeper geblesseerd raakt. Als dat gebeurt, wil hij voorkomen dat hij een vervanger moet oproepen die op dat moment vakantie viert op het strand. Zo'n speler mist dan het wedstrijdritme en moet bovendien in korte tijd wennen aan de omstandigheden en het weer in Amerika. Hoewel de regels van de Wereldvoetbalbond het toelaten om bij medisch aangetoonde blessure alsnog een nieuwe keeper in te vliegen, neigt Koeman naar een extra zekerheid vooraf. Hij benadrukt dat een eventuele vierde doelman niet voor spek en bonen meegaat. De coach wil de keepers die niet spelen nauwgezet blijven volgen tijdens de trainingen en belooft hen dezelfde aandacht te geven als de basisspelers. De knoop wordt uiteindelijk op 30 mei doorgehakt, want dan moet de definitieve selectie officieel bij de FIFA zijn ingeleverd.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM. Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 11 uur.
2: Goedenavond, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Op het eiland Sint Helena in het zuiden van de Atlantische Oceaan is een contactonderzoek gestart naar de dood van twee Nederlanders door het Hantavirus. Die zaten op een cruiseschip en zijn er aan land geweest. Een aantal mensen op dat eiland krijgt het advies om uit voorzorg in isolatie te gaan. In Rotterdam is het voormalige cruiseschip SS Rotterdam ontruimd. Er ging een brandalarm af. Tientallen mensen moesten van het schip uit voorzorg. Een sprinkler op de zevende verdieping die ging af. Dat zorgde voor wateroverlast, meldt Rijnmond. Van brand bleek geen sprake. Na controle mocht iedereen weer terug aan boord. De Spanjaard die gevangen zit in Israël voor het meevaren met de Gaza-vloot is volgens zijn vrouw in hongerstaking. Israël houdt hem vast voor terreur samen met een Braziliaan. Ze werden met bijna 200 anderen onderschept toen ze in bootjes onderweg waren naar Gaza om hulp te bieden. Internationaal wordt opgeroepen de twee vrij te laten. En op verschillende bevrijdingsfestivals was het vandaag zo druk dat terreinen de hekken moesten sluiten. In Utrecht en Rotterdam konden er even geen bezoekers meer bij. Er waren verschillende optredens, zo ook van de Josti Band. Die speelde op overvolle velden en de orkestleider had niet zoveel mensen verwacht. Vannacht in het zuidoosten en het midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en regent het her en der. Later droger en in het noordwesten is er even de zon. Het wordt dan maximaal 15 graden.
3: Deze duikinstructeur wil subsidie voor een balletvoorstelling?
4: Als je bedrijfsactiviteit niet goed in het handelsregister staat, kom je anders over dan je denkt. Bijvoorbeeld als je subsidie aanvraagt. Zonde, want zo wordt je aanvraag mogelijk afgewezen. Zijn jouw KVK-gegevens wel of niet up-to-date? Check het op Mijn KVK. Sta je in de file en spot je ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas. Van Greenchoice krijg je positieve energie. Met 100% groene stroom uit zon en wind. En door samen bij te dragen aan natuurprojecten. Dichtbij. En ver weg. Als klant doe je daar automatisch aan mee. Greenchoice. Positieve energie.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
5: 100% groene stroom uit zon en wind. Kies voor de positieve energie van Greenchoice.
7: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Dit moederdagweekend bij Holland & Barrett. Liefde voor elke mama. Met 20% extra korting. Plus als je in de winkel shopt, een gratis body oil ter waarde van €19,99. Voor iedereen met een Mijn Holland & Barrett voordeelkaart. Voorwaarden van toepassing.
8: Ontdek ook de beste moederdagdeals op socialdeal.nl.
10: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zacht katoenen Ziki herenboxershorts 2 stuks voor maar €2,99. Of een Airwick geurkaars voor maar €1,59. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar €26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels.
13: Weinig tijd, maar wel zin in een heerlijke voedzame maaltijd? Hak je dag met de hap burrito schotel. Die staat supersnel op tafel. Zo haal je alles uit je dag. Hak je spitsuur, hak je dag!
14: Samen is alles leuker. Daarom is er nu de Libelle Club. Nieuw en exclusief voor alle abonnees. Blader digitaal door de laatste libellen? Krijg een VIP-treatment op de zomerweek? Of volg een tekenworkshop in het Rijksmuseum? Beleef meer met de Libellen Club. Ontdek alle voordelen in de Libellen-app of op libellen.nl/club. Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Thijs Kraaienveld is hard op weg om een vaste waarde te worden in de hoofdmacht van Feyenoord. Van alle talenten uit de eigen jeugd heeft hij dit seizoen de meeste wedstrijden gespeeld. Trainer Robin van Persie ziet in hem een echte kwaliteitsvoetballer. Vooral omdat de jongeling moeiteloos op verschillende plekken in het elftal kan spelen. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Van Persie kent Kraaienveld al jaren vanuit de jeugdopleiding. In die periode speelde de voetballer op verschillende plekken, van het middenveld tot centraal in de verdediging. Volgens de trainer is het een natuurlijk proces waarin een speler zijn weg moet vinden, al denkt hij dat Kraaienveld zich uiteindelijk op één of twee posities moet gaan focussen om het hoogste niveau te bereiken. Op dit moment speelt hij vooral in het middenveld door blessures bij andere spelers. Toch ziet Van Persie hem nu nog als een centrale verdediger, omdat hij vanuit de achterhoede het hele veld kan overzien. De trainer prijst daarbij vooral zijn inzicht en de manier waarop hij met de bal omgaat. Tegelijkertijd sluit hij niet uit dat Kraaienveld in de toekomst een vaste waarde wordt als rechtshalf of zelfs als controlerende middenvelder. Volgens de trainer heeft hij de kwaliteiten in huis om op die posities uit te groeien tot een speler van wereldklasse.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: de Lidl Plus app Lidl punten. Scan je app en spaar automatisch mee. Iedere euro aan boodschappen is een Lidl punt. En daarmee spaar je voor heel veel gratis producten. Start nu en ontvang een startbonus van 100 punten. Lidl, je verdient het.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: En ook verse Hollandse aardbeien. 500 gram voor maar 3,49. Lidl, je verdient het.
2: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
3: Europa Park in het Zwarte Woud is 10 keer uitgeroepen tot beste attractiepark ter wereld. Bekijk de meer dan 100 attracties en shows op europapark.de.
2: Download nu de Fastnet-app en krijg 10% korting op elke laadsessie.
4: Vul je voorraad verzorgingsartikelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Gillette en Gillette Venus vanaf €2,29 per mesje. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
5: Nog een keer! Papa, sneller!
6: Heb je net dat beetje extra nodig? Dan heeft Campina iets nieuws. Yoghurt met extra proteïne. Natuurlijk, rijk aan proteïne en net zo lekker als je gewend bent. Nieuw, Campina extra proteïne yoghurt. Natuurlijk, rijk aan proteïne. Campina, voor een betere morgen. Ga ook eens voor een heerlijk glas Campina lang lekker extra proteïne. Probeer nu.
4: Vul je voorraad wasmiddelen makkelijk en voordelig aan met Bol. Zoals Robijn en Ariel, nu tot wel 60% korting op de meest getoonde prijs. Scoor alle aanvuldeals bij Bol.
7: Kan de nieuwe MG4 EV Urban het waarmaken? Maak kennis met de gloednieuwe MG4 EV-familie. Nu met een introductieprijs vanaf €23.950 of €133 bijtelling per maand. MG. Find your more.
8: Op 5 mei vieren we de bevrijding van Nederland. Marinier Jan van Garsel gaf op de Rotterdamse Willemsbrug zijn leven voor onze vrijheid. Hij was 28 jaar. Laten we er wat van leren. En vier de vrijheid voor iedereen. Mariniersmuseum.nl/vrijheid.
9: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
10: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De snookerwereld is een grote verrassing rijker. De 22-jarige Wu Jitsu mag zich de nieuwe wereldkampioen noemen. In Sheffield versloeg de jonge Chinees de ervaren Sean Murphy met de kleinst mogelijke marge in de finale. Propstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wu is pas de tweede Aziat ooit die de belangrijkste prijs in het snooker pakt. Hij volgt hiermee landgenoot Zhou Jingtong op, die de titel vorig jaar won. Met zijn 22 jaar is Wu bovendien een van de jongste kampioenen die de sport ooit heeft gezien. Jitsu gaat door de overwinning naar huis met een bedrag van bijna 600.000 euro. De eindstrijd was een tactisch steekspel dat verdeeld over 2 dagen ruim 10 uur in beslag nam. Wu begon heel aanvallend aan de wedstrijd, maar de 43-jarige Murphy liet zich niet zomaar aan de kant zetten. Het publiek zag hoe de twee spelers elkaar tot diep in de beslissende fase in evenwicht hielden. Wu viel dit toernooi al op door zijn uithoudingsvermogen. In de halve finale won hij het langste potje uit de geschiedenis van het WK. Uiteindelijk gaf het lef van Wu de doorslag. Hij bleef koelbloedig op de momenten dat het moest. Voor tegenstander Sean Murphy is het verlies wel pijnlijk. Hij wacht inmiddels al meer dan 20 jaar op een nieuwe wereldtitel, maar moest nu voor de 4e keer in de finale zijn meerdere erkennen in zijn tegenstander.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
2: Dit is Grand Prix Radio.
0: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
2: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
2: Middernacht.
3: Goedenacht, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. In Apeldoorn heeft de politie een demonstratie tegen de komst van een noodopvang voor asielzoekers beëindigd. Betogers hadden een rotonde bezet gehouden en vuurwerk naar agenten gegooid. De burgemeester vond het welletjes en heeft het terrein toen leeg laten vegen. Dat ging er rustig aan toe. Het Nederlandse cruiseschip Hondius mag aanmeren op de Canarische eilanden. Spanje laat het schip toe omdat Kaapverdië de medische operatie met het hantavirus niet aan kan. Het duurt enkele dagen voordat het schip er is. Als het zover is, wordt iedereen onderzocht, zegt het Spaanse ministerie van Volksgezondheid. De koning en koningin hebben swingend het 5 mei-concert in Amsterdam afgesloten. Tijdens het slotoptreden van Rolf Sanchez kon het koningspaar niet stil blijven staan en werd er volop meegezongen en gedanst. Eerder op de avond waren er ook optredens van onder andere Roxanne Hazes en Akda en de Munnik. En Arsenal staat voor de tweede keer in de clubgeschiedenis in de finale van de Champions League. De ploeg won in het eigen stadion met 1-0 van Atletico Madrid. En dat was genoeg nadat de eerste wedstrijd in Madrid in 1-1 eindigde. Die finale is eind deze maand in Budapest. In het zuidoosten en midden van het land regen. Morgen is het bewolkt en valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zelfs zon. Het wordt maximaal 15 graden.
4: Vrachtwagen-eigenaren, chauffeurs en fleetmanagers, opgelet. Zorg dat je voor 1 juli bent voorbereid op de vrachtwagenheffing. Netlink helpt je daarbij, als jouw vertrouwde Nederlandse partner. Bestel je OBU op netlink.nl.
5: Dag, liefie. Mama houdt van jou.
6: Eerste schooldag?
5: Ja, zo lastig.
6: Het went, hoor. Echt. Zin in een koffietje?
5: Ja, lekker.
7: Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
8: Je voelt je thuis, waar je touwen echt per streep.
4: Bestel je OBU op netlink.nl.
9: Daar heb je Huub, van Hubo.
10: Hoi.
9: Die helpt je aan de perfecte zonwering. En we hebben nog veel meer Huubs om jou te helpen met maatwerk, verf en meer. Hubo helpt.
11: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het.

0: Wat ook helpt, Hestor Perfect Finish Verf. Nu bij Hubo, 50% korting op lak- en muurverven. Nieuw kleurtje? Hubo helpt.
1: Mindshift. Elk moment een reis. Ontdek nu de nieuwe Mindshift Flow van TUI Cruises uit Duitsland zonder vlucht. Bijvoorbeeld 7 nachten Noordland met Bacondit vanaf slechts €1.299. Boek nu bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Kevin Doets heeft in het Duitse Hildesheim zijn eerste grote titel bij de profs behaald. De darter uit Almere was de sterkste tijdens het 13e Players Championship toernooi. Na ruim 160 pogingen op dit niveau mag hij nu eindelijk een beker mee naar huis nemen. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de finale stond Doets tegenover Engelsman Luke Woodhouse. Hoewel hij in het begin tegen een achterstand aankeek, knokte hij zich knap terug en won de partij uiteindelijk met 8-5. Het gemiddelde waarmee hij de finale uitgooide was met ruim 100 punten per beurt indrukwekkend. Na het beslissende schot zakte Doets van pure ontlading door zijn knieën. De Nederlander laat weten dat dit succes als een enorme opluchting voelt. Hij zat er de laatste tijd al vaak dichtbij, maar strandde steeds in de halve finales. Nu die horde eenmaal genomen is, kijkt hij direct verder naar de toekomst. Doets wil zo snel mogelijk de top 16 van de wereld binnenstormen en droomt ervan om ook op grote televisietoernooien te gaan toeslaan. Doets was niet de enige Nederlander die opviel in Duitsland. Dirk van Duivenbode liet het publiek juichen door een perfecte leg te gooien. Hij had slechts 9 pijlen nodig om de score van 501 naar 0 te brengen. Ondanks de zeldzame 9-darter was het toernooi voor hem een ronde later alweer voorbij.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Bij het team van Mercedes lijkt er een verschuiving ingezet in de onderlinge verhoudingen. Waar George Russell aan het begin van het jaar nog de duidelijke kopman leek, trekt de jonge Andrea Kimi Antonelli het momentum steeds vaker naar zich toe. Met een reeks sterke resultaten. De duidelijke kopman leek, trekt de jonge Andrea Kimi Antonelli.

0: uit eigen ervaring weet hoe snel de rollen weer omgedraaid kunnen worden. Ondanks een lastige weekend in Miami, waarin de snelheid van zijn auto niet aan de verwachtingen voldeed, ziet Russell geen reden tot grote bezorgdheid. Voor hem is het nu vooral een kwestie van de data analyseren en terugkeren naar de vorm die hij in de openingsfase van het seizoen liet zien. Hoewel er op de baan in Miami ook wat akkevietjes waren met concurrenten als Max Verstappen en Charles Leclerc, laat Russell zich niet uit het veld slaan. Hij kijkt vooral vooruit naar de volgende races. Het doel voor de ervaren Brit blijft echter onveranderd. Hij wil zo snel mogelijk weer op de hoogste treden van het podium staan en het gevecht met Antonelli aangaan.
1: Dit is jouw sportradio.

0: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.
2: Waar je ook bent, wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
2: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 1 uur.
3: Goedenacht, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Nederland maakt zich op voor de komst van 3 zieke mensen van het virusschip Hondius. Ze komen waarschijnlijk later vandaag aan. Intussen zijn er ook zorgen over mensen die in het vliegtuig zaten met een Nederlandse vrouw die overleden is aan het virus. De Wereldgezondheidsorganisatie wil weten of zij wel oké zijn. Spanje onderzoekt na de finale in Wenen of het volgend jaar weer meedoet aan het Eurovisie Songfestival. Dat zegt de Spaanse omroep na uitspraken van de Songfestivalbaas bij de NOS. Die wil er alles aan doen om landen als Spanje en Nederland weer terug te krijgen bij het evenement. De finale van het Songfestival is eind volgende week. In het Noord-Hollandse Lutjebroek zijn in een huis 2 dode mensen gevonden. De politie ontdekte dat na een melding over iets verdachts. Het onderzoek blijkt dat de 2 niet door een misdrijf om het leven zijn gekomen. Verder is er niets bekendgemaakt, ook niet over de oorzaak van het overlijden. En het was druk op de bevrijdingsfestivals. In Utrecht en Rotterdam mochten er op een gegeven moment geen nieuwe bezoekers meer bij. En in Haarlem dreigden mensen in de verdrukking te komen. In Amsterdam verliep het 5 mei-concert op de Amstel vlekkeloos. En vertrok het koningspaar, zoals elk jaar, tijdens het slotlied met een boot. In het zuidoosten en midden van het land kan het regenen. Morgen is het bewolkt, valt er her en der wat nattigheid. Later is het droger en in het noordwesten is er zon. Het wordt maximaal 15 graden.
2: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: PSV, aanvallers Ruben van Bommel en Alassane Plea volgen een aangepast programma om volgend seizoen weer volledig fit op het voetbalveld te verschijnen. De twee spelers herstellen van een zware knieblessure en trainen langer door terwijl hun teamgenoten vakantie vieren. Ook sluiten ze na de zomerstop eerder aan bij de selectie in Eindhoven. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Trainer Peter Bos heeft laten weten dat de spelers 2 weken langer doorgaan bij onder 19 van de club. Wanneer de voorbereidingen van het nieuwe seizoen begint, staan de twee vervolgens een week eerder op het veld dan de rest van de groep. Het doel is dat ze eind juni weer volledig met de hoofdmacht kunnen meedraaien. Vooral over het herstel van Bommel is de technische staf positief gestemd. Hoewel hij maandenlang moet revalideren na een gescheurde kruisband, maakt hij op de trainingen een fitte en vrije indruk. De club kiest er echter voor om geen enkel risico te nemen met de jonge aanvaller en hem dit seizoen nog niet te laten spelen. Van Bommel staat al sinds september aan de kant. Voor Plea duurt de afwezigheid nog iets langer. Hij raakte een maand eerder geblesseerd aan zijn knie. Door deze extra trainingsweken in te bouwen hoopt PSV dat beide aanvallers vanaf de eerste dag van de nieuwe voorbereiding weer topfit zijn.
0: Sportradio.
1: Sportradio.

0: Ga vertrouwd met GP Ticket op reis naar de Formule 1 van Barcelona. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. Inclusief de mooiste tribuneplek voor €1.224. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lewis Hamilton gooit het over een andere boeg in zijn voorbereiding op toekomstige Formule 1 races. De zevenvoudig wereldkampioen stopt voorlopig met het gebruiken van de simulator van Mercedes. Volgens Hamilton sluit de virtuele wereld op dit moment simpelweg niet goed aan op de werkelijkheid op het circuit. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het is een opvallende keuze, want Hamilton brengt normaal gesproken wekelijks uren door in de simulator om de afstelling van zijn auto te verfijnen. Hij merkt echter dat de auto bij aankomst op de baan totaal anders aanvoelt dan de computer voorspelt. Die afwijking zorgt voor grote problemen, zeker tijdens een sprintraceweekend. In zo'n format is er maar één vrije training om de auto goed af te stellen. Grote aanpassingen aan bijvoorbeeld de ophanging zijn dan riskant. Hamilton legt uit dat het team dan vastzit aan de basis die niet lekker werkt. Tegen de tijd dat de kwalificatie begint zijn er dan nog maar een paar rondjes over om aan de nieuwe afstelling te wennen. De Brit kijkt naar zijn teamgenoot Charles Leclerc die vanaf de eerste meter in Miami direct de juiste snelheid te pakken had. Hamilton stelt dat hij zelf ook op dat niveau had kunnen zitten als de basisafstelling direct klopte. Hij trekt daarom nu zijn eigen plan en herinnert zich eerdere succesvolle weekenden waarin hij zonder simulatorwerk juist zijn beste resultaten neerzette.
0: Dit is jouw sportradio.

0: Sportradio.
1: Hey, hallo.
2: Ben jij er?
1: Iedere maandag tot en met vrijdag, van 4 tot 6. Een beetje hysterisch van je werk naar huis rijden. Jij en ik, kom erbij, joh.
3: Dit is Grand Prix Radio.

0: Waar je ook bent. Wereldwijd op GrandPrixRadio.nl.
1: In heel Nederland op DAB+. En in de hele Randstad op 97.6 FM.
0: Grand Prix Radio Nieuws.
1: 2 uur.
2: Goeienacht, het ANP Nieuws op Grand Prix Radio. Ik ben Casper Kooi. Opnieuw is de politie bestookt met vuurwerk bij een demonstratie tegen de komst van asielzoekers. Deze keer was het raak bij een rotonde in Apeldoorn. Die werd bezet gehouden door betogers. De burgemeester heeft iedereen weg laten sturen. Dat ging er rustig aan toe. Het voormalige cruiseschip SS Rotterdam is ontruimd na een brandalarm. Dat ging af, maar er was geen brand. Wel ging er een sprinkler aan op de 7e verdieping en dat zorgde voor wateroverlast, meldt regiozender Rijnmond. Na controle mochten de tientallen mensen weer terug aan boord. In Oekraïne zijn in verschillende steden zeker 21 doden gevallen door Russische aanvallen. Ook in Rusland vielen 2 doden na een Oekraïnse droneaanval. Het geweld leidt op vlak voordat er een wapenstilstand zou moeten ingaan die door beide landen is aangekondigd, omdat Rusland dan de Tweede Wereldoorlog herdenkt. En in het Zuid-Hollandse Pijnakker waren alle festiviteiten op Bevrijdingsdag afgelast. Een bezoeker werd onwel en dat maakte zo'n indruk dat het niet meer gepast was om door te gaan, zegt de organisatie bij de regionale omroep. Een optreden van de Amazing Stroopwafels ging daarom ook niet door. Het kan regenen in het zuidoosten en midden van het land. Morgen dan is het bewolkt, valt er her en der wat regen. Dan wordt het later droger. In het noordwesten is er wel wat zon. Het wordt maximaal 15 graden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Grand Prix Radio.